0: luistert naar Radio 2 in Limburg.
1: Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks nog een pak goede songs voor een zalige zomernacht. Maar eerst

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Amsterdam was er gisteravond een herdenking voor de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat gebeurde bij het Homo-monument. Bij die aanslag, zaterdagavond, reed een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Daarbij werd 1 vrouw gedood en 29 mensen raakten gewond. In Amsterdam waren enkele duizenden mensen aanwezig met kaarsen en met regenboogvlaggen. Sommige van hen waren er ook al bij in Berlijn.
1: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park hadden waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
2: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
3: Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
0: In Amsterdam is tot 8 augustus ook nog de World Pride aan de gang. Het grootste LGBTQ-evenement in de geschiedenis van de stad. Met feesten, concerten, maar ook protest en activisme. De buitenlandministers van Iran en Oekraïne hebben met elkaar gebeld gisteravond. Een diplomatiek telefoontje was het nadat de spanningen tussen de twee landen waren opgelopen. Oekraïne had een Iraans schip aangevallen omdat het Russisch wapentuig zou vervoeren. Maar volgens Iran ging het om een commercieel vrachtschip. Iran dreigde daarop met raketaanvallen op Oekraïne als vergelding. De twee buitenlandministers zeiden nu na het gesprek dat ze geen verdere escalatie willen. Iran wil wel vergoed worden voor de schade aan het vrachtschip. Iran leverde in het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne ook Shahed-drones aan Rusland. De Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken heeft er bij Iran nog op aangedrongen om af te zien van meer steun aan Rusland. Een vliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft de langste commerciële vlucht ooit gemaakt. Van Melbourne naar Toulouse. De vlucht met een Airbus A350 Ultra Long Range duurde 24 uur en 24 minuten. In die tijd legde het vliegtuig een afstand van zo'n 23.000 kilometer af. Daarvoor beschikte de Airbus over een extra brandstoftank. Op Flightradar was het de op één na meest gevolgde vlucht ooit op hun kanalen. Het ging nu nog om een testvlucht. Qantas wil volgend jaar met dit type vliegtuig zonder tussenstop van Sydney naar Londen vliegen. Het is vannacht licht bewolkt, minimaal rond 19 graden in de steden. In Ardennen wat frisser, daar 12 graden. Straks krijgen we opnieuw veel zon en het wordt ook erg warm met maximaal tot 35 graden in de Kempen. Aan zee iets frisser, maar ook nog altijd warm, 32 graden. Ook donderdag blijft het warm, dan maximaal tot 32 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 4 uur, een heel goede nacht. Weer de nieuws met Matthijs Bijnens. In Japan wordt er met man en macht gezocht naar overlevenden na een zware aardbeving gisteren. Die vond plaats in het uiterste zuiden van het land, op het eiland Kyushu. Het Japanse leger heeft in totaal 3600 personeelsleden gemobiliseerd voor de reddingswerken. Volgens de Japanse premier zijn er al zeker 13 doden en 100 gewonden. Zo werden er 2 vrouwen gevonden in een ingestort winkelcentrum. Er viel ook nog een dode in een ingestort huis en er is een papierfabriek ingestort waar ook nog vermisten zijn. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. Zowat 300.000 mensen zijn geëvacueerd. Het Amerikaanse leger heeft samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd op Irak vannacht. De aanvallen waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die opereren vanuit Irak en vallen Saoedische energie-infrastructuur aan of ze voeren drone-aanvallen uit op Amerikaanse troepen in de regio. Volgens de VS waren er de afgelopen dagen zo'n 30 drone-aanvallen en vonden er tussen februari en april meer dan 600 pogingen tot aanvallen op Amerikaanse burgers en infrastructuur in de regio plaats. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times over dat plan van Infantino Geert Hermans.
1: Wel, hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese Voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af. De ziel en de richting van het voetbal zijn geen handelswaar, aldus de UEFA.
0: Het is licht bewolkt, minima rond 19 graden in de steden. In de Ardennen minima rond 12 graden. Straks krijgen we veel zon. Het wordt ook bijzonder warm. Met maxima tot 35 graden in de Kempen. Aan zee 32 graden. Ook donderdag blijft het erg warm. Dan maxima tot 32 graden. Fijne nacht nog, of fijne ochtend. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Knaldi! Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
5: Radio 2 in Limburg, live.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Brusselse gemeente Molenbeek gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. De afgelopen dagen is er in Molenbeek geschoten en is ook een brandbom gegooid, telkens bij hetzelfde café. Ook de tweede verdachte van de mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. De twee mannen vielen twee andere mannen aan. Eén slachtoffer, een jongeman van 19, was een tijd lang in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op beelden, maar is nu dus ook gearresteerd. De kleine branden van afgelopen weekend in een natuurgebied in Haagt in Vlaams-Brabant zijn aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de lokale politie. Dankzij een alerte buurtbewoner kon de brandweer snel ingrijpen in het kurkdroge bos. Brandstichten is onverantwoord, zegt burgemeester Steven Swiegers.
1: Als na gerechtelijk onderzoek blijkt dat de branden aangestoken zijn, dan kan ik alleen maar besluiten dat dit compleet onverantwoord gedrag is. Dat zijn niet alleen gevolgen voor de natuur, maar ook voor aanpalende landbouwpercelen, woningen, bewoners, huisdieren. En dat is dan een aantasting van de openbare veiligheid. Ik denk, je kan ook aandacht krijgen door iets positiefs te doen voor je buurt, niet door ze in brand proberen te steken.
0: In Japan zijn volgens een nieuwe balans zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken ook nog volop naar overlevenden. De beving vond plaats in het uiterste zuidwesten van Japan op het eiland Kyushu. In het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van twee vrouwen gevonden. Er viel ook een dode in een vernield huis en er is een papierfabriek ingestort. Daar zijn nog mensen vermist. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. De Oekraïense president Zelensky heeft in Washington nog eens gepleit voor de levering van meer luchtafweer tegen Russische raketten. Zelensky is in de VS voor de uitvaartplechtigheid van senator Lindsey Graham. Hij sprak er ook met president Trump en met Amerikaanse senatoren. Volgens Zelensky verliest het Russische leger elke maand 30.000 manschappen en is Oekraïne goed gewapend om Russische drones uit de lucht te halen. Maar tegen ballistische raketten hebben ze meer afweer nodig. In Washington besprak Zelensky onder meer de Amerikaanse belofte om Patriot-raketten te mogen maken in Oekraïne. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag en erg warm met maxima tot 35 graden in de Kempen en 32 aan zee. Morgen tot 32 graden, met vooral in het zuiden dan kans op een onweersbui. Vrijdag wordt het minder heet, nog 27 graden en zo goed als overal droog. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2.
1: Bij Nibema zijn het solden. En dus is het nu het ideale moment om inspiratie op te doen en om te dromen over je nieuwe interieur. In onze ruime toonzaal ontdek je oplossingen voor wonen en slapen die comfort en kwaliteit combineren. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. Je krijgt deskundig advies en een topservice. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen. Dat merk je. Nu solde.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Veel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Hallo allemaal.
7: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
11: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
12: Hele goedemorgen, benieuwd waar die radio al op staat. Geef eens een teken van zeer vroeg leven. Dat mag je doen in de Radio 2-app.

0: is 6 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Na een korte pauze van enkele dagen hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen of drones richten op Amerikaanse troepen in de regio. Ook de tweede verdachte van een mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jongeman van 19, was een tijd in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op de beelden, maar is nu dus ook gevonden. De Brusselse gemeente Molenbeek gaat extra politie inzetten tegen het drugsgeweld. Er komen ook meer gemeenschapswachten, straathoekwerkers en een samenscholingsverbod. De afgelopen dagen is er in Molenbeek enkele keren geschoten en is ook een brandbom gegooid, telkens bij hetzelfde café. In Amsterdam hebben enkele duizenden mensen gisteravond de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdagavond reed een geradicaliseerde islamitische man met een bestelbus in op bezoekers van de Pride. Eén vrouw kwam daarbij om het leven, 29 mensen raakten gewond. Bij het homomonument in Amsterdam kwamen veel mensen samen met kaarsen en regenboogvlaggen.
1: Als wij gewoon langer daar nog waren gebleven op de truck, als we misschien naar wat waren gaan eten, of net als heel veel andere mensen lekker in het park waren gaan zitten, ja, dan had het ons ook kunnen overkomen.
2: Dit gaat dus niet over moslims. Dit gaat over haat. En haat mag nooit winnen van liefde. Nooit.
3: Sadly, when things like this happen, you remind yourself that the world is not always safe.
0: In Japan zijn volgens een nieuwe balans zeker 13 doden gevallen bij de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog naar overlevenden. De beving vond plaats in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. In het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van twee vrouwen gevonden. Er viel ook een dode in een vernield huis en er is een papierfabriek ingestort. Daar zijn ook nog mensen vermist. Er is ook veel materiële schade aan bruggen, wegen en gebouwen. Het weer zonnig en zeer warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan wat meer wolken en maxima die onder 30 graden blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Sta op met Radio 2.
5: Sta op met Radio 2.
6: Sharon Slegers.
7: Goedemorgen, fijn dat jullie al wakker zijn.

0: dat het allemaal niet uitmaakt. Dat benadruk ik toch nog eens graag. Of je nu graag met vrouwen of mannen kust. Liefde is liefde en dat is het enige dat telt. Katy Perry en I Kissed a Girl. Goedemorgen. Oh, wat fijn dat jij ook al zo vroeg wakker bent. Ik krijg al goeiemorgens, bijvoorbeeld van Nick Peters uit Grobbendonk. Maar ook van Bert Boon uit Sint-Niklaas. Die laat weten dat de radio al opstaat en dat hij de boterhammen aan het klaarmaken is voor zijn eerste werkdag. Je hebt ook de groetjes van Dieter, die luistert op dit moment vanuit Singapore. Hoe cool is dat? Die heeft daar 10 kilometer gelopen in de fitness. En nog sportievelingen, zo vroeg op deze woensdagochtend. Kurt van den Plas. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij bent al bezig aan een stevig ontbijt op dit moment, want je hebt wat, toch een pittige sportsessie zo meteen voor de boeg. Wat ga je doen?
1: Ja, ik ga graveltocht doen in de Noorderkempen als voorbereiding op Belgisch kampioenschap.
0: Ja.
1: Gravel in Grobbendonk.
0: Ja. Hoeveel kilometer is dat, Kurt, dat je gaat gravelen vandaag?
1: Dus vandaag ga ik er 130 doen ongeveer. In het BK, dat zal wel iets van 108 zijn.
0: Oké, maar jij weet, Kurt, dat het vandaag 33 graden wordt?
1: Ja, maar daarom ik ook zo vroeg wakker ben.
0: Dat snap ik, ja. Ja, nu valt het waarschijnlijk nog mee qua temperatuur als je daar op je fiets kruipt. Wat is het moeilijkste aan gravelen? Daar ben ik dan nieuwsgierig naar.
1: Het moeilijkste? Ja. Je moet een beetje technisch onderlegd zijn, denk ik, voor tussen de single tracks te gaan, dus gewoon gravelwegen, de rechte gravelwegen, dat zal geen probleem zijn.
0: Mm-hmm.
1: En heel veel uithouding hebben, hè.
0: Ja, dan daar ga jij voor trainen. Kurt, zie dat je niet op je gezicht gaat vandaag, dat zou jammer zijn, laat ons eerlijk zijn. Hè?
1: Ja, denk het wel.
0: Veel plezier daar, hè. En maak er vooral nog een hele mooie dag van.
1: Ja, daar gaan we voor zorgen.

0: Oh, die zal ook wel afzien met deze hitte, want ze is op dit moment hoogzwanger, is hè? Hoogzwanger, hè, Kato?
1: De schaduw heeft een rand van goud.
0: En 1, 2, 3, 4. Ja, en het wordt nog een warme dag vandaag, dus 33 graden. Is al lang aangekondigd en Freddy Sadonis, zijn gsm, gaat dan ook een moeilijke dag tegemoet. Want hij laat al weten in de Radio 2-app dat gisteren zijn gsm oververhit is geraakt. Ik heb dat ook al wel eens gehad. Dan zegt mijn telefoon gewoon, ah, het is gedaan met spelen. Ik moet eerst even afkoelen, nu kan ik niks voor je betekenen. Dat is vervelend, maar goed, we kunnen erover zagen en klagen. Ik bekijk dat graag positief, dat warme weer. Want dat is eigenlijk het excuus dat ik nodig had om vandaag nog een ijsje te eten. En dat ga ik doen ook. Maar het is natuurlijk wel een uitdaging, hè, om jezelf koel te houden. Dat is niet anders.

0: Welke smooth criminal gaat er zo meteen met mij mee op muzikale wereldreis? Dat is de vraag. Want dat doen we zo meteen weer. Heb je zin om mee te gaan? Wel, stuur dan even wereldreis in de Radio 2-app.
1: Krevel. Nog 3 dagen om te profiteren van de solden bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Joehoe!
2: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swiss Sense.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
5: Radio 2.

0: Share and Believe. Erin blijf geloven hè, dat je vakantie er bijna aankomt. Dat helpt om je werkdag of als je misschien gewoon een drukke dag hebt om die toch wat vlotter vooruit te laten gaan. En over vakantie gesproken, het is tijd om op muzikale wereldreis te vertrekken. Dat doe ik elke ochtend, maar vandaag met Gwenny Rankwijn uit Tongeren-Borgloon.
1: Sta op met Radio 2.
0: Ah, Gwenny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zin om met mij op vakantie te vertrekken, Gwenny? Muzikale wereldreis?
2: Oh, zeker. Ja. Zeker. Het zonnetje komt hier naar buiten en al.
0: Gaat perfect worden eigenlijk, hè. Daar kijk ik nu al naar uit. Maar ik heb ook begrepen dat jij eigenlijk vaak met de motor reist, Gwenny.
2: Oh ja, fantastisch, hè.
0: Ja? Is dat zo? Hoe is dat dan? Vertel eens.
2: Tja, dat is een grote resetknop. Hè. Je koopt de motto en alles valt weg. Hè. Je zit just keihard op een motto.
0: Ja.
2: En genieten van het uitzicht. Hè.
0: Ja, en doe je dat dan, want dat is dan toch niet om samen met het gezin of zo op vakantie te gaan? Doe je dat dan alleen of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, dan ben ik alleen. Hè.
0: Ja, oké. Okay, maar ja, goed, alleen op vakantie gaan heeft ook zo zijn voordelen. Laat ons eerlijk zijn, Gwenny. Dan doe je gewoon lekker je goesting. Vandaag gaan wij samen op vakantie. Belangrijk om het even te zeggen. Onze reis die start in een bepaald land met het lied van een artiest uit dat land. En jij gaat dan kiezen of je verder reist of je in dat land blijft. En je kan maximaal 3 bestemmingen ver reizen. En vooral belangrijk, je kan niet terug. Dus die 3e bestemming, als we daar aankomen, als je daarvoor kiest, Gwenny, dan is dat de plek waar we blijven. Hè? Dat weet je intussen wel.
2: Ja.
0: Waar zou je graag terechtkomen als je zo mag kiezen? Is er iets wat op je bucketlist staat nog? Of,
2: Ik ben nog nooit in Thailand geweest. En ik zou thuis in Thailand
0: gaan. Thailand, ja, dat snap ik wel. We gaan ontdekken of dat ertussen zit. Klaar voor onze 1e bestemming?
2: Ja.
0: En hier komt die. Oh, we zitten in Amerika bij Beyoncé. Gwenny, jammer genoeg

0: Is het de plek die telt? We gaan niet op vakantie met Beyoncé. Dat zou ook leuk zijn natuurlijk. Maar, wil jij hier blijven in Amerika of ga je toch nog een stapje verder?
1: No, ik denk Amerika was niet mijn moment om vandaag te gaan.
0: Nee.
1: We gaan een stapje verder.
0: Prima. Ja. Ja, nu zijn wij terechtgekomen in de jaren 90, maar vooral in Denemarken, Gwenny, de Deense groep Aqua. Ja, ik kan hier Wout van Aert tegen het lijf lopen of fietsen, want die is hier vandaag om de Ronde van Denemarken te fietsen. Maar is dat een land dat jou iets zegt? Denemarken?
1: Denemarken, ja zeker. Maar ja? Dat zou ik dan toch met de motto willen doen.
0: Mm-hmm. Maar dat kan, hè. Dan moeten we alleen nog even een motto voor mij fixen. Dat is alles, zeg maar niet. Of ik zit achterop, dat kan ook. Wat denk je?
1: Ja, met een zijspan, hè. Dat kan ook.
0: Ja. Het zit al helemaal voor mij. Zo wat Samson en Gert gewijs.
1: Ja. Ja.
0: Wat denk je? Wil je hier blijven met mij in Denemarken of gaan we nog ergens anders naartoe?
1: Nee, ik wil nog verder.
0: Oh, ja, oké.
1: Ik weet maar nooit, hè. Misschien zit Thailand erbij, hè.
0: Wie weet. Oké, derde plek. Ja. Hier gaan we blijven. Aisha, Aisha, écoute-moi. Aisha, Aisha, tovaba. Gwenny, dat is Khaled met Aisha. En Khaled is van Algerije. Dat is geen vanzelfsprekende vakantiebestemming. Het is iets helemaal anders dan Spanje of Italië, maar ook wel leuk, denk ik. Ik denk dat het sowieso iets anders is.
1: Dat dus, denk ik ook wel, ja. Dat is, komt wel, onverwachts uit de hoek zo, hè?
0: Ja, absoluut. Ja. Wie weet wat we daar allemaal ontdekken, Gwenny. Het kan alleen maar fantastisch worden, denk ik dan. Dus voilà, wij weg naar Algerije. Staat je koffer al klaar?
1: Ja, zeker.
0: Het is goed, want dat zal wel met vliegtuig zijn, denk ik. Hup.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.
3: Sharon Slegers.

0: De wereldreis bracht ons in Algerije. Het is een plek waar ik eigenlijk zelf nog nooit naartoe ben geweest, dus ik dacht, ik zoek wat foto's op. Wauw, ziet er prachtig uit, echt waar. Maar wat ik ook terugvond, is dat het ook daar aan het branden is blijkbaar. De hitte en de droogte leiden daar blijkbaar ook tot verschillende branden. Ja, dat is de nieuwe realiteit natuurlijk wel, hè. Maar goed, morgen doen we opnieuw van wereldreis. En wie weet, waar komen we dan terecht? Dat is natuurlijk de vraag. Wil jij morgen vroeg met mij samen op muzikale wereldreis? Ah, wel, dan mag je het nu al even laten weten in de Radio 2-app. Kijk ik heel erg naar uit. En dan ja, is de vraag natuurlijk wat onze bestemming zal zijn. Ondertussen is het bijna 8:30. En gaan we eens kijken naar wat er allemaal gebeurt bij ons in de buurt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Zei ik 8:30? Ik bedoel natuurlijk 6:30.
2: Inderdaad, 6:30. Goedemorgen, VRT Nieuws uit Limburg met Christine Peters. De huizen in de woonwijk De Standaard in Houthalen Centrum worden gerenoveerd. Ze voldoen niet meer aan de huidige energienormen. Daardoor staan heel wat huizen leeg en klagen de overgebleven inwoners over overlast, zoals achtergelaten meubels en niet onderhouden tuinen. Ine van der Walen van de sociale woonmaatschappij Wonen in Limburg.
3: De reden daarvoor is omdat we eigenlijk met een grootschalig renovatieproject bezig zijn voor die wijk. Dus de woningen die dat op dit moment leeg staan, dat gaat over mensen die al geherhuisvest zijn. In het mate van het mogelijke proberen we daar met een leegstandsbeheerder te werken, zodat die woningen zo min mogelijk leeg staan. Maar bon, sommige woningen zijn dan ook weer in te slechte staat, dus die blijven wel effectief leeg staan.
2: De Standaard was een bloeiende sociale woonwijk uit de jaren 1970. Ze werd vlak na de fusie van Houthalen en Helchteren in 1977 opgetrokken om jonge gezinnen een plaats te bieden. De stad Lommel neemt extra maatregelen om overlast in het natuurgebied Velbo tegen te gaan. Het is altijd al verboden geweest om te zwemmen in de oude zandwinningput, maar in het verleden werd er ook veel afval achtergelaten en was er veel geluidsoverlast. Ook was er een groot parkeerprobleem. Dat wil de stad nu oplossen door een verbod op onder meer alcohol, barbecues en vuurkorven, zegt burgemeester Bob Nijs.
4: Het mag niet de bedoeling zijn dat mensen daar komen barbecuen en echt aan strandtoerisme komen doen. Het is ten eerste een gevaarlijke omgeving om te zwemmen. Maar we hebben ook de afgelopen jaren vastgesteld dat daar stevast heel veel afval achterbleef. En daarom gaan we nu dat plaatsverbod instellen. We zullen dat ook handhaven, zowel met de politie, maar desnoods ook met een externe firma.
2: De maatregelen gelden nog tot eind september. De Hasselse winkels hebben er een succesvolle koopjesperiode op zitten. Ondanks de hitte verkochten heel wat winkels meer dan vorig jaar. Volgens Philippe Massa van het Hassels Handelaarscollectief komt dat door het groeiende toerisme.
5: Je begrijpt dat de winkels met badkledij, dat die natuurlijk een grotere stijging hadden door het prachtige weer. Anderzijds genieten we als hoofdstad van Limburg ook mee van het groeiende toerisme. Dus dat hebben we ook dan meegemaakt. Dus dat we meer en meer mensen uit Wallonië, maar ook Nederland en vooral Duitsland ook gezien hebben de voorbije maanden in Hassel.
2: De koopjesperiode loopt nog tot en met vrijdag. We krijgen vandaag een zonnige en warme dag bij maximaal tot 33 graden in Voeren en zelfs 35 graden boven de Kempische zandgronden. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 20 graden. Meer nieuws uit Limburg vind je nog in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, klaar voor een lekker hete dag vandaag, maar gelukkig staan we niet in de file, want die zijn er niet.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Nu solden bij Sleep World met kortingen tot -50%.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: DJ-licious en Milo en Forever Young. Op dit uur van de ochtend voel ik mij toch een beetje minder Forever Young. Maar kom, DJ-licious en Milo staan vanavond op ons podium in Blankenbergen. Radio 2. Ja, want wij zijn helemaal klaar voor de opname van de tweede zomerhitshow. Gisteren hebben we de eerste achter de rug gehad. Dat was al heel leuk. Echt waar, daar was zoveel volk en zoveel sfeer. En vanavond doen we dus opnieuw van dat met 5 nieuwe zomerhit-genomineerden. Daar zit Aaron Blommaert bij, daar zit Dana Winner bij. Ja, dus deze DJ-licious en Milo. Gert en James die komen ook en Linne de Douw. En daarbovenop gooien we ook nog eens Like Me, Kamrad, Glennis Grace. Fantastische stem uit Nederland, alleen om maar te zeggen... Het wordt weer zo fijn en het zou ook leuk zijn als jij er opnieuw bij bent. Ik heb die sfeer gisteren gevoeld tot in mijn tenen. Ik kan alleen maar zeggen, het is echt plezant. Dus we willen jou er ook heel graag bij. Dus mocht je nu nog twijfelen om vandaag af te komen, niet doen, niet twijfelen. Gewoon maken dat je daar bent. Ja, de show zelf. Je bent welkom vanaf 6 uur en de opname begint om 8 uur. Zeg, en ondertussen, als je de televisie nog niet op VRT Canvas had staan, ja, doe dat dan toch maar even, want jawel. Het is weer van dat. Zie je het? Achter mij? Dat getal staat er weer. 19.964. Ja, ik snap het niet meer hoor. Ik weet echt niet wat dit is. We hebben hier nu al zo vaak over gepraat en over het over gehad. Dat verschijnt te pas en te onpas. Ik heb geprobeerd te zoeken naar een soort van patroon dat er zou inzitten. Komt het elke keer op woensdag of komt het elke keer op hetzelfde uur? Of gebeurt er iets met dat cijfer? Of heeft dat iets te maken met zomerhit? Ik weet het dus echt niet meer, maar het is er weer. En ik kan je nu al zeggen, ik weet dat gewoon. Cijfers is het weer weg, want zo gaat dat dan. Als jij weet waarover het mogelijk zou gaan, laat dat dan maar weten in de Radio 2-app.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

dit jaar is er niet bij, hè, bij de genomineerden voor VRT Zomerhit. Pommelien, Thijs en Atlas. Daarnet dus weer dat cijfer achter mij dat regelmatig verschijnt. En ik zei het al, het is weer weg, zo snel gaat dat dan. Maar Mark de Winter die heeft wel door dat het getal optelt, laat hij weten in de Radio 2-app. Hij zei, ik heb het opgeschreven, vorige keer was het 19.956 en nu 19.964. Wat is dat toch?

Cameron Whitcomb. En Kingdom of Fear. Intussen zijn jullie volop aan het reageren op dat cijfer dat hier weer achter mij stond. En er wordt gegokt door Hugo bijvoorbeeld. Die zegt dat zijn de stemmen voor Zomerhit. Ah ja, het aantal stemmen voor Zomerhit zou dat dan zijn. 19.964. Ik zou durven zeggen dat dat er misschien wel meer zijn, Hugo. Maar ja, goed, het is een goede gok. En Peter de Bond, die laat dan weer weten. Zou het niet kunnen duiden, Sharon, op het aantal uitzenddagen dat Radio 2 bestaat? Ja, ik weet het dus niet, hè. Enfin, ik heb zo het gevoel dat we het er nog vaker over zullen hebben, in ieder geval. Maar zometeen wil ik het toch graag over iets anders hebben, want de wereld staat in brand, letterlijk dan. En vanaf vandaag ja, wordt het ook bij ons weer warmer weer en hier staan de zintuigen ook op scherp. Zometeen gaan we naar de Kalmthoutse Heide, naar boswachter Lucas Bergmans. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Want je zal maar boswachter zijn op dit moment. Dan hou je toch ook je hart vast, denk ik. Dus voor zo meteen naar de Miami Sound Machine en conga.

0: leuk, hè? Zo'n zomerse muziek. En dan ook nog een zon die al straalt buiten. Maar dat maakt het natuurlijk ook extra spannend, die hitte. Want ja, die bosbranden overal. Daar moeten we het toch eens over hebben. Want het is heet, het is droog. We hebben eigenlijk al een paar weken niet echt nog regen van grote betekenis gehad. En we zien wat dat in Frankrijk en Spanje allemaal teweeg brengt. Daar was er de afgelopen dagen en weken eigenlijk gewoon echt wel sprake van heel hevige bosbranden. De brandweer heeft daar zijn handen vol. En ja, ook hier bij ons in de natuurgebieden zijn ze extra waakzaam. Lucas Bergmans, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent boswachter op de Kalmthoutse Heide, op dit moment van wacht.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dan vraag ik mij af, met welk gevoel sta jij de voorbije dagen daar op de heide?
1: Laat ons zeggen, met een zeer alert gevoel. Hè. Wij zien natuurlijk ook die beelden van in het zuiden. En dat maakt ons natuurlijk ook wel extra alert. Dat kunnen we wel stellen.
0: Ja, jullie hebben het allemaal al meegemaakt. Hè. 15 jaar geleden was er die grote brand op de Kalmthoutse Heide. Dat was een voorbeeld van hoe fout het soms kan lopen, hè?
1: Ja, dat klopt. Die brand is op een gegeven moment heeft men die niet kunnen tegenhouden aan een bepaalde weg. En die is dan de vlakte ingeschoten en dat heeft inderdaad serieus wat schade veroorzaakt. Dat klopt, ja.
0: Ja, intussen is de natuur daar wel weer mooi hersteld. Dat is dan een voordeel. Dan wil je dat natuurlijk niet opnieuw meemaken. Hebben jullie daar lessen uitgetrokken?
1: Ja, zeker en vast. Nu is het zo dat Heiden is sowieso een half natuurlijk landschap. Wij moeten dat onderhouden om dat open te houden. Onder andere ook het pijpenstrootje. Dat is een gras dat die heide overwoekert. Dus eigenlijk, ja, rond is ons beheer daar ook op ingesteld. We zetten massaal in op begrazing van zowel schapen als koeien die het landschap openhouden. En nu specifiek ook voor brand tegen te houden, zijn er brandgangen getrokken in het gebied. Dat zijn stroken van een dertigtal meter breed die eigenlijk de heide verdeelt in verschillende vakken. Mocht er toch een brand uitbreken, bijvoorbeeld mocht die brand terug in de heidevlakte schieten, dan zou die toch op een gegeven moment moeten gestopt worden op die brandgangen.
0: Ja, slim. Dus,
1: slim, dat is eigenlijk slim. Dat is natuurlijk niet onze eigen uitvinding. Dat wordt overal waar het zeer brandgevaarlijk is, wordt dat duidelijk toegepast.
0: Ja, ja, maar ja, 15 jaar geleden was daar natuurlijk nog geen sprake van. Er is nu ook zoiets als de brandtoren bij jullie, om die hele Kalmthoutse Heide in de gaten te houden. Staat daar iemand nu op dit moment om dat in toog te houden daar?
1: Over de juiste uren van brandweg doen we geen uitspraken over. Maar je mocht ervan op aan dat er vandaag ook brandwacht is.
0: Ja.
1: Dus het is ook in verschillende shiften. We hebben het geluk, of anders gezegd, we hebben eigenlijk gewerkt naar het uitbouw van een hele pool van brandwachters. Die zijn een kleine 40-tal mensen sterk. Mm-hmm. Dus die zitten ook heel graag op de brandtoren. Dus er wordt bij ons ook zeer snel op de brandtoren gezeten. Voor ons start het brandseizoen in maart en stopt ongeveer in oktober. En elke keer als het maar iets of wat gevaarlijk is, zit daar iemand op. Ja. Dus zeker nu, hè, met die droogte.
0: Dat snap ik zeker, ja. Want als er nu als er iemand rook zou zien op die brandtoren, wat gebeurt er dan op dat moment?
1: Dus je moet je voorstellen, dus die brandwachter zit op 30 meter hoog en tuurt met de verrekijker in de einder. Ja. Op de einder. En zodra hij een verdachte rookpluim ziet, belt hij die in naar de brandweer. Zegt gewoon op hoeveel graden, heeft daar een kompas. Ja, dat is een beetje technisch, maar hij peilt eigenlijk die rook. Hij zegt op hoeveel graden dat hem die rook ziet. In de brandweerkazerne van Wustwezel in dit geval gaat er ook een peiling gebeuren. Zoek ze ook naar die brand. Dat is dan op een andere graad. Maar op de kruising van die twee bevindt zich de verdachte rookpluim.
0: Ja.
1: Dus dan weet men exact waar het vuur zich bevindt. Dan gaat het hele tradertje aan het rollen. Hè.
0: Ja, dus dan, alle hens aan dek dan. Dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja, zeker.
1: Ja, dus de belangrijkste taak van de brandwachter is zo snel mogelijk een verdachte rookpluim melden.
0: Ja,
1: dat is zijn... Sorry?
0: Heel alert zijn dus eigenlijk. Hè? Laat ons eerlijk zijn. Je hebt geen tijd op dit moment, Lucas, om op je telefoon bezig te zijn of iets te missen. Hè? Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, dat klopt. Dus in principe, dat is nu niet het geval omdat het nu duidelijk is. Maar anders, als het niet zo duidelijk is, is er 's ochtends kort overleg met de brandweer.
0: Ja.
1: Wordt er gezeten of niet? Dus er is een heel goed contact ook met de brandweer. Ook overigens heel veel vrijwilligers. Hè. En ik wil hier toch ook even een shout-out naar alle vrijwilligers die hier intiem klaarstaan voor mocht het gebeuren, zal ik maar zeggen.
0: Zeker, heel veel respect voor de vrijwilligers van de Kalmthoutse Heide en al die andere vrijwilligers die elke dag hun steentje bijdragen en ervoor zorgen dat het daar allemaal veilig blijft. Hè. Ik hoop voor jullie ook voor op een veilige week, veilige maanden, veilig jaar of geen brand eigenlijk, Lucas, dat is wat ik wil zeggen. Hè. Bedankt voor het gesprek.
1: Dat hoor ik. Ja, graag gedaan.
2: Radio 2. Sta op met Radio 2.
3: Sharons Legers.

0: Ik vond het eigenlijk heel lief van Lucas daarnet. Die shout-out naar de vrijwilligers daar op de Kalmthoutse Heide. Die ervoor zorgen, of toch het mee in toog houden, dat er geen brand is. Trouwens, als je daar graag wat meer over wil lezen, er staat ook een heel boeiend artikel op 14 Nieuws. Ga daar zeker eens een keertje kijken. En intussen vliegt de tijd voorbij, want is het alweer 7 uur? Zo snel gaat dat dan. Straks nog veel meer leuke muziek, onder andere Janet Jackson komt eraan.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax, met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400-serie Latego Espresso-machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Zometeen is het weer aan jou, hè? Dan mag jij weer de groetjes doen hier bij Radio 2. Dus aan wie zou jij de groetjes willen doen? Dat mag je mij laten weten vanaf nu in de Radio 2-app.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De woonzorgcentra zeggen dat ze de prijzen moeten verhogen om te kunnen investeren in extra verkoeling. In Japan zijn er nu 13 doden na de aardbeving van gisteren. En FIFA-baas Infantino heeft plannen om een deel van het WK voetbal te verkopen aan investeerders. Als woonzorgcentra investeren in verkoeling, zoals airco, moeten ze hun dagprijs kunnen verhogen. Dat zegt Flozo, de koepel van private woonzorgcentra, in Nieuwsblad. Maar een kleine minderheid van de ouderen woont in een nieuwbouw en in verouderde gebouwen is er vaak geen airco. Als de woonzorgcentra daarin investeren, is het logisch dat de bewoners daarmee voor betalen. Dat zegt Candice de Wind, de baas van Flozo.
1: Ik denk dat die dagprijs een stuk naar omhoog zal moeten. Ja, wanneer ik in mijn huis een boiler moet veranderen of airco wil laten plaatsen, dan staat daar een kostprijs tegenover. En we weten dat dat geen evident verhaal is, maar dat is wel een verhaal waarop we gaan blijven hameren, dat dat niet één op één is met een pensioen. En dat we inderdaad heel duidelijk dat verschil moeten maken van oké, wat is woon- en leefkost, zoals een airco, en wat is een zuivere zorgkost, zoals uw verpleegkundige zorgen. Een airco is geen zorgkost, nee.
0: Voor de zorgkosten krijgen de woonzorgcentra geld van de overheid. Voor de woon- en leefkosten dragen de bewoners bij via de dagprijs. Die dagprijs mogen woonzorgcentra niet zomaar verhogen zonder toestemming van de overheid. Ook de tweede verdachte van een mesaanval in Gent vorige week is opgepakt. Twee mannen vielen toen twee anderen aan. Eén slachtoffer, een jonge man van 19, was een tijd in levensgevaar. Na een opsporingsbericht was afgelopen weekend al één verdachte opgepakt. De tweede was moeilijker herkenbaar op de beelden, maar is nu dus ook gevonden. Advocaten zijn tegen de plannen van minister van Justitie Verlinde om de wrakingsprocedure te hervormen. Wie denkt dat een rechter in zijn proces partijdig is, kan een procedure starten om die te laten vervangen. De voorbije jaren piekten zulke wrakingsverzoeken, vooral in grote drugsprocessen die daardoor veel vertraging opliepen. Minister Verlinde wil nu dat wie ongelijk krijgt, de kosten betaalt. De Orde van Vlaamse Balie ziet dat niet zitten, zegt voorzitter Peter Callens.
2: Dan maak je het zodanig moeilijk dat je zegt aan de burger, kijk, als de rechter niet onpartijdig is, leg je er dan maar beter bij neer. Want de gevolgen zouden te zwaar kunnen zijn. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk een bedreiging creëert voor het vertrouwen in het gerecht. En dat hebben we echt niet nodig.
0: Na een korte pauze van enkele dagen hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen of drones richten op Amerikaanse troepen in de regio. Oekraïne mag binnenkort zelf Patriot-raketten produceren. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky na een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump in Washington. Els Ayels, waarom is dat belangrijk?
3: Wel, Patriot-raketten die worden gebruikt als afweer om ballistische raketten uit de lucht te halen. Dat zijn raketten die heel hoog vliegen en heel snel naar beneden komen en daardoor moeilijk te onderscheppen zijn. Patriots kunnen dat dus wel en Zelensky wil er allang veel meer. Nu moet Oekraïne altijd een beroep doen op leveringen uit het buitenland en dat duurt soms lang of er zijn er te weinig in voorraad. Als Oekraïne de raketten zelf kan produceren, dan kunnen ze onafhankelijker handelen.
0: En waarom is daar de toestemming van Donald Trump voor nodig?
3: Wel, omdat het een Amerikaans wapensysteem is waarvan de technologie en de productie onder strenge exportregels vallen. De raketten kunnen alleen elders geproduceerd worden als een land daar een licentie voor krijgt. En vannacht heeft Zelensky in een interview bij Fox News gezegd dat Trump daar nu mee ingestemd heeft. Dat is voor alle duidelijkheid nog niet bevestigd van Amerikaanse kant. Trump heeft op zijn sociale media alleen maar geschreven dat het gesprek met Zelensky zeer goed is verlopen.
0: Dankjewel, Els. In Japan zijn voorlopig 13 doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken ook nog naar overlevenden. De beving gebeurde in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. In het puin van een ingestort winkelcentrum zijn de lichamen van twee vrouwen gevonden. En daar zitten ook nog altijd mensen vast. Hoeveel is niet duidelijk, zegt correspondent Anoma van der Vieren in Japan.
4: Daar zijn ook 200 mensen geëvacueerd direct na de aardbeving. Toen zijn er 20, 30 medewerkers vooral achtergebleven. Er zijn er 8 van gered. 2 weten we van dat ze inderdaad zijn overleden. Maar er wordt nog volop gezocht inderdaad, want de tweede verdieping is helemaal ingestort. De explosie was in het midden van het gebouw en er zijn dus ook wel buitenmuren ingestort. Dus ja, daar zijn ze nog hard bezig op dit moment.
0: Ook in een ingestorte papierfabriek zijn nog mensen vermist. Er is ook veel schade aan bruggen en wegen. De voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, Gianni Infantino, overweegt om het WK voetbal voor een deel te verkopen aan privé-investeerders. Dat meldt de Britse krant The Times. De Europese Voetbalbond is daar radicaal tegen. Geert Heeremans geeft meer uitleg over het plan van Infantino.
5: Hij ruikt weer extra geld, want hij wil een nieuw bedrijf oprichten om de commerciële rechten te verwerven van de belangrijkste toernooien, zoals het WK. 50% van de aandelen blijft bij de FIFA. 20-30% gaat naar de 211 lidstaten. Elke lidstaat, waaronder dus ook de Belgische Voetbalbond, krijgt een aandeel ter waarde van verschillende miljoenen euro's die ze kunnen behouden of verkopen. Het laatste deel zou dan van privé-investeerders komen. In totaal zou het om een miljardendeal gaan. En weer komt Donald Trump op de proppen. Er zouden al personen uit de omgeving van de Amerikaanse president benaderd zijn als mogelijke investeerders. De Europese Voetbalbond UEFA wijst het idee van de Wereldvoetbalbond resoluut af.
0: Zonnig en zeer warm vandaag, 30-35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag wat meer wolken en maxima die onder 30 graden blijven. Vooraan de woonzorgcentra, als er investeringen nodig zijn in airco, zal de dagprijs onvermijdelijk stijgen, zegt de koepel van de private rusthuizen. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Het is geen goed nieuws, want je staat nergens in de file op dit moment.
7: Radio 2.
8: Sharon Slegers.
6: Hey, een hele goede morgen.
9: VRT Radio 2.
6: Ook van Janet Jackson trouwens. Die doet jou de groetjes. Wil jij misschien ook de groetjes doen aan iemand? Laat het ons dan weten, hè. Kan dat nog heel even doen in de app van Radio 2. En dan mag jij ze zo meteen live op de radio doen.

0: Joske is op dit moment aan het luisteren in Diest. En die laat weten, fris gedoucht en opgeblonken. Zo kan ik proper naar de ochtendradio luisteren. Nu nog een kopje koffie erbij nemen. En de morgen is weer begonnen. Ja, ja, dat is zo. Deze woensdagochtend is vertrokken met Janet Jackson en Whoops Now. Ik ben benieuwd of Wout van Aert ook goed geslapen heeft vannacht, want het is die day voor hem. Hè. Die rijdt vandaag mee met de Ronde van Denemarken. Die moest de Ronde van Frankrijk missen door zijn ontstoken elleboog, dat weet je vast wel. Maar die is dus intussen helemaal genezen en nu is hij klaar om in Denemarken mee te fietsen. Vooral ter voorbereiding op de Vuelta en het WK, want dat zit er ook allemaal aan te komen. En dan kan hij ook ineens bekijken of hij met zijn nieuw telecomabonnement daar ook verbinding heeft en kan bellen. Een slimme jongen die Wout hoor.
1: Sta op met Radio 2. De zonnegroet.
0: Ja, je krijgt hier elke dag bij Sta op met Radio 2 de kans om de groetjes te doen. En vandaag mag Els Verburg uit Brugge die groetjes doen. En wij mogen bijna ons Els zeggen, want Els is een bekende bij Radio 2. Dat mogen we wel zeggen. Els, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, want wij hebben al een aantal jaar een vaste afspraak met jou als wij zomerhitshows opnemen. Jij bent er eigenlijk bijna altijd bij.
2: Dat mag je wel zeggen. Eigenlijk altijd, ja. Ja. Altijd in Blankenbergen. Sinds dat de opnames in Blankenbergen gestart zijn, dan zijn we er elk jaar terug bij.
0: Ja, voor mensen die dat niet weten, waarom ben jij daar, Els?
2: Ik ben lid van het Rode Kruis in Blankenbergen. Mm-hmm. En daar zijn we elk jaar opnieuw aanwezig met ongeveer

0: Radio 2 in Limburg live.
1: Per opname.
2: Ja, en dat is ook de reden waarom jij graag de groetjes wil doen, heb ik begrepen, hè?
1: Ja, want gisteren zijn we dus voor de eerste keer terug aan de slag gegaan bij Zomerhit.
2: Ja.
1: En dat was met allemaal van mijn fantastische collega's. Dus ik zou hen graag allemaal de groetjes doen op die manier.
2: Maar superlief. Ja, wij zijn jullie ook heel dankbaar dat jullie daarbij zijn elk jaar. Hoe was het gisteren, Els, de Zomerhit-opname, die eerste opname?
1: Goed, er was behoorlijk wat volk.
2: Ja.
1: Ik vrees dat het vandaag nog een beetje erger zal zijn, want het wordt behoorlijk warm, blijkbaar.
2: Ja, ja, er komt ook veel volk af. Er hebben al heel wat mensen in de Radio 2-app laten weten dat ze erbij zullen zijn vandaag. En het belooft een hete dag te worden. Ja, hoe hou je het dan veilig tijdens die zomerhitopname? Els, daar proberen jullie voor te zorgen. Wat kan je meegeven? Wat is er belangrijk?
1: Ik heb zoiets van, er zijn drie zeer belangrijke dingen. Ten eerste insmeren.
2: Ja, zeker. Ja, die zonnecrème bovenhalen.
1: Ja. Ten tweede een hoed of een petje opzetten. En ten derde iets wat zeer veel vergeten wordt. Dat is voldoende drinken.
2: Oh, vergeten? Zijn er echt mensen die te weinig drinken?
1: Dat wordt niet vergeten, maar dat wordt meestal zeer bewust gedaan.
2: Maar.
1: Waarom? Omdat ze anders naar het toilet moeten en dan zijn ze hun plaats kwijt.
2: Oké, dat zijn mensen die eigenlijk al een goede plek hebben en die dan denken, ik ga niet meer drinken, want anders moet ik hier mijn plek afgeven. Ai.
1: Ja, dat gebeurt zeer frequent.
2: Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, want dan komen ze uiteindelijk toch bij jullie terecht, denk ik. Els, dat gaat niet goed aflopen.
1: Ja, dan zijn ze toch een plaats kwijt. Dus.
2: Ja, dat kan helemaal niet de bedoeling zijn. Dus drinken, heel belangrijk. Vanavond dus weer die tweede zomerhitshow die wij opnemen, wordt weer een toppertje, hoor. Met onder andere Aaron Blommaert, Dana Wiener, DJ Licious en Milo, Gert en James en Linne de Douw. En ook de cast van Like Me zal erbij zijn. Kamrad en de fantastische Nederlandse stem Glennis Grace. Kan je zo af en toe ook een beetje iets meepikken van de show zelf, een optreden, Els?
1: Ja hoor, we zijn continu ter plaatse aanwezig, ook aan de pier zelf. Dus wij zien regelmatig toch het een en het andere passeren.
2: Ja, dat snap ik. Dus mocht Aaron Blommaert zich nu straks niet zo goed voelen, dan vind jij dat misschien niet erg dat hij even passeert bij u, Els, denk ik.
1: Oh nee, dat is ook niet zo waar.
2: Nee, dat snap ik helemaal. Allee, maak er een veilige opname daarvan vanavond. En kom allemaal af naar Blankenbergen, hè.
3: Sta op met Radio 2.
4: De zonnegroet.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: als dit jouw favoriet is voor VRT Zomerhit. Als je vindt dat hij de trofee moet winnen, stem dan, hè. Bij Radio 2 op VRT Max. Meteor en nooduitgang. Ik heb hier net de ventilator maar aangezet in de studio, want het wordt toch warm al. Hoe warm en voor hoe lang, dat mag Jacot zo meteen vertellen.
1: Het wordt een feestweekend op Radio BNE, want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaartjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, dus jou geheim.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: De fans die zijn er al.
6: Nu nog de zomerhit.
7: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
8: Meer sport aan zee? Ontdek onze sportzomer. Alle info op sport.vlaanderen.
9: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
10: Krevel. Leef beter.
11: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Dat is intussen alweer heel wat Eurovisie Songfestivals geleden. Ik zei die en One Life. Radio 2. Ja, klaar voor een warme dag vandaag. En ook nieuws dat de hitte ervoor zorgt dat het voor woonzorgcentra ook echt wel een uitdaging is om die bewoners koel te houden. En veel van die woonzorgcentra die hebben toch nog oudere gebouwen. En die moeten dan investeren in verkoeling, zoals bijvoorbeeld airco. En ja, dan moet de dagprijs voor de bewoners ook hoger. Dat zegt de koepel voor private woonzorgcentra vandaag. Zij vinden van ja, als wij investeringen moeten doen, dan kan die prijs doorgerekend worden aan de bewoners. Alleen is de Vlaamse Ouderenraad het daar niet mee eens. Zij zeggen, het is aan de overheid en de sector om daarin hun verantwoordelijkheid op te nemen. Die dagprijs die is nu gemiddeld ongeveer 75 euro. Komt neer op 2300 euro per maand. Dat is al wat, hè. Marieke Kloosterman die laat in de app weten dat ze al meer dan genoeg geld betaalt voor het woonzorgcentrum van haar moeder. En dat ze meer gewoon echt niet kan betalen, ja. Maar die hitte, dat is wel een soort van nieuwe realiteit. Dit gaan we vaker en vaker meemaken. Jacot, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Ik zag vandaag temperaturen op sommige plekken tot 34 graden.
1: Ja, zelfs lokaal een 35 graden zou er kunnen inzitten vandaag. En wat toch ook bijzonder is, meestal hebben we aan zee dan iets frissere maxima. Maar nu ook vandaag tot 32 graden mogen we daar verwachten. Ja. 30 graden in de Ardennen, dus onze twee plekken waar je kan afkoelen. Ja, dat geldt vandaag niet. Die zijn ook bijzonder, bijzonder heet vandaag. Maar dus in het centrum ook tot 34 of zelfs 35 graden. We zien veel zon vandaag. Weinig wind, wordt een zwakke wind uit het zuiden. Ja, uit het zuiden waar die hete lucht natuurlijk ook vandaan komt. Mm-hmm. Maar hij kan wel af en toe matig waaien. En aan zee wordt er toch ook een zeebries verwacht deze namiddag. Ook al blijft dat maar een zwakke zeebries. En dan vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt. Krijgen we minimumtemperaturen tussen 15 en 21 graden. Dus in de grote steden gaan we zien dat die minimumtemperaturen niet meer onder de 20 graden zakken vannacht.
0: Goh.
1: En dan morgen zitten we met maxima die een beetje lager liggen. 30 graden in het centrum met uitschieters tot 32 in de Kempen. En aan zee zien we dat we dan opnieuw naar normale maximumtemperaturen terug variëren naar een 24, 25 graden, zoiets. Het kan ook zijn dat we morgen al een klein beetje onweer gaan zien verschijnen, hoewel dat vooral voor het zuiden van het land zal zijn.
0: En veel vrijdag, regen dan, Jacot? Of,
1: ja, het zijn een paar plaatselijke onweersbuitjes, dus dat valt echt af te wachten of daar veel regen bij komt kijken.
0: Okay.
1: Maar zoals ik zei, het zal vooral voor de provincies Luik en Luxemburg zijn. Maar op vrijdag kan die kans op onweer ook wel voor de rest van het land gelden. Nu, over veel neerslag zal het daar waarschijnlijk ook niet gaan. Maximum temperaturen op vrijdag, ja, die liggen rond een 7, 28 graden. Dus toch ook wel wat minder dan vandaag bijvoorbeeld. En ook op zaterdag blijven we rond die 6, 27 graden schommelen. Maar er zit zeker en vast nog 30 graden in. Misschien op zondag. En anders zeker en vast volgende week ook.
0: Ja, wat een zomer is dat al geweest. Dank je wel, Jacot.

0: Adamski met Killer. Deze week is er weer een nieuw mysterie van Vlaanderen. En dit keer gaan wij op zoek naar de afkomst van Andalouse saus. Ja, bijzonder thema toch wel? Waar komt die saus vandaan? Je zou denken van Andalusië. Dus schakel ik straks toch maar heel even de Spaanse gemeenschap in.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Maar dat is voor straks. Eerst eens luisteren naar wat er allemaal in jouw buurt gebeurt.
3: 7:30, goedemorgen. VRT Nieuws uit Limburg met Christine Peters. Vanaf zaterdag start de nieuwe vergunning van het circuit van Zolder. Daarover was begin dit jaar al een akkoord. En er komt nu meer duidelijkheid over op welke dagen er gereced kan worden. Directeur Harry Steegmans is blij met die duidelijkheid en benadrukt dat de relatie met de buurt goed is.
4: De afgelopen 5 jaar hebben wij heel weinig klachten. En ik durf zelfs zeker sommige jaren geen klachten. Er zijn ook heel veel mensen die hier wonen, die specifiek voor auto- en motorsport hier komen wonen. Het circuit ligt hier bijna 65 jaar. Ik denk dat je wel weet dat je naast het circuit komt wonen natuurlijk. Maar nu gaat het gewoon nog veel eenvoudiger zijn dat de mensen weten wanneer er hier auto- en motorsport evenementen zijn. En dat was in het verleden met de vorige vergunning soms nogal moeilijk.
3: Het aantal geluidsdagen waarop er met gemotoriseerde voertuigen gereden mag worden, wordt gehalveerd van zo'n 230 naar zo'n 115 dagen per jaar. En dus door de invoer van vaste racedagen is er meer duidelijkheid voor de buurt. Campings in Limburg hebben een uitstekende maand juli gehad. Dat blijkt uit een korte rondvraag. Minstens even goed en vaak zelfs beter dan vorig jaar. Er wordt weer langer op voorhand geboekt, met uiteraard ook nog altijd last minutes dankzij het warme weer. Dat horen we bij Papillon in Kinrooi, de Ballasthoeve in Pelt en de Boomgaard in Mazeik.
5: We krijgen enorm veel aanvragen nu nog, of dat er toch niet nog ergens een plaatsje vrij is of beschikbaar is. Maar we merken ook wel dat de mensen toch wel iets vroeger ook al op voorhand beginnen te boeken.
6: In juli staan we tot op heden 91% bezet, dus die is supergoed geweest. En ik denk dat dat ongeveer wel vergelijkbaar is geweest met vorig jaar. Ik denk zelfs iets beter.
7: Beter als vorig jaar, ja. Voornamelijk de campers hebben we nog nooit meegemaakt dat we de hele maand zo goed als volzet zijn geweest.
3: En de Hasselse winkels hebben er ook een succesvolle koopjesperiode op zitten. Ondanks de hitte verkochten heel wat winkels meer dan vorig jaar. Volgens Filip Massa van het Hassels Handelaarscollectief komt dat door het groeiende toerisme.
8: Je begrijpt dat de winkels met badkledij, dat die natuurlijk een grotere stijging hadden door het prachtige weer. Anderzijds genieten we als hoofdstad van Limburg ook mee van het groeiende toerisme. Dus dat hebben we ook dan meegemaakt. Dus dat we meer en meer mensen uit Wallonië, maar ook Nederland en vooral Duitsland ook gezien hebben de voorbije maanden in Hassel.
3: De koopjesperiode loopt nog tot en met vrijdag. We krijgen vandaag een zonnige en warme dag bij maxima tot 33 graden in Voeren. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 20 graden. Overal blijft het droog. Meer nieuws uit Limburg kan je nog heel de dag vinden in de app van VRT Nieuws.
0: Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is door een ongeval de rechter rijstrook versperd tussen Meissen en Londerzeel op dit moment.
9: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shuttledax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shuttledax.
10: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
11: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
12: De fans die zijn er al.
9: Nu nog de zomerhits.
13: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met VRT. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max. Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco.
14: Elke dag telt voor twee.

0: Mo en Douwe Bob. En kan je niet nog even blijven? Nog niet weglopen nu, hè?
1: Mysteries van Vlaanderen.
0: Ah nee, want elke zomer ontrafelen wij hier bij Radio 2 mysteries. Mysteries uit eigen land. En die podcast die kan je dan vervolgens beluisteren op VRT Max. We hebben bijvoorbeeld al onderzocht sinds wanneer er Berlijnse bollen worden verkocht aan onze Vlaamse kust. En of zus de berenvechter echt in Lier op de stadsvesten met beren rondliep. En in het mysterie van deze week gaan wij op zoek naar de oorsprong van Andalousesaus. En die naam die doet eigenlijk ja, toch vermoeden dat die frietsaus gewoon uit Andalusië komt. Maar is dat ook zo? Goedemorgen, Nancy Espino Garcia.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij maakt duidelijk deel uit van de Spaanse gemeenschap, de grote Spaanse gemeenschap in Vilvoorde. Maar jij bent afkomstig uit... Wacht, en nu ga ik proberen mijn beste Spaans boven te halen. Peñarroja. Zoiets?
2: Peñarroja, inderdaad. Peñarroja, Pueblo Nuevo is de juiste naam.
0: Ja, dat is een dorpje in Andalusië, in Spanje. Ja. Kennen ze daar Andalusiesaus eigenlijk?
2: Totaal niet. Totaal niet.
0: Ah, nee. Nee. Zelfs niet iets dat erop lijkt dan, of zo, misschien.
2: Nee, echt niet, want in Spanje hebben ze heel weinig saus, hoe dat wij hier de saus kennen voor onze frietjes.
0: Ja?
2: Daar hebben ze alleen maar ketchup, mayo, mosterd en dan brava saus en alioli. En dat is het, denk ik.
0: Ah ja, oké. Okay. Zeg maar, hoe reageren Spanjaarden of Andalusiërs dan, jouw Spaanse familie bijvoorbeeld, als ze hier Andalusiesaus voorgeschoteld krijgen?
2: Die vinden dat fantastisch. Die vinden dat fantastisch als wij hier naar de frietjes gaan halen en dat we zo'n beetje sausen dan laten proeven. En dan vragen ze ook natuurlijk, als ze naar Spanje gaan op vakantie, van ja, breng eens een beetje sausen mee, die zijn kei lekker. Dat vinden wij altijd grappig.
0: Is dat dan echt zo met potten in de koffers om mee te nemen?
2: Ja, inderdaad. Inderdaad. Ah, dan gaan we op zoek naar sausen en brengen we die mee. Inderdaad.
0: Ja, het is heel herkenbaar. Ik heb familie in Amerika wonen en als wij daar naartoe gaan, dan vragen ze ook altijd om potten mayonaise mee te nemen. En
2: ja,
0: dat moet een speciale, moet van een bijzonder merk zijn. Dat ga ik niet gaan noemen, maar
2: Iro,
0: ja, feit is, ze hebben hun voorkeur. Zeg maar, heb jij er dan een idee van waar die Andalusiesaus dan wel vandaan komt?
2: Totaal niet, totaal niet. Ik weet echt niet waar
0: snap
2: waar
0: ik.
2: Het komt. Nee.
0: Ik weet het intussen, want ik heb geluisterd naar de podcast. Ja, uit Vlaams-Brabant, uit Boortmeerbeek, om precies te zijn. Dus niet zo heel ver van waar jij nu woont, Nancy.
2: Ja, inderdaad.
0: Heel bijzonder. Als je daar graag meer over wil weten, het hele verhaal, dat hoor je dus in de podcast De Mysteries van Vlaanderen. Ga zeker eens luisteren op VRT Max. Hey Nancy, maak er een hele mooie dag van vandaag.
2: Dankjewel, voor jullie ook.
1: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: Waar zitten die dansbenen van jou? Het is intussen zitten we in de helft van de week, dus je mag ze bovenhalen. De Bee Gees en You Should Be Dancing. Gisteren is er zeker en vast wel gedanst in Blankenbergen toch vooral. Want ja, aan de pier daar hebben we de eerste zomerhitshow opgenomen. Ja, het was feest. Heel plezant, veel volk. Voor sfeer en gezelligheid een dikke 10 op 10, dat sowieso. En er was ook nieuws. Ja, want Niels en Siska die hebben daar verklapt welke nummers dit jaar opgenomen worden in de eergalerij van Radio 2. Ja, dat is sowieso altijd een groot moment voor ons bij Radio 2, waar wij heel erg naar uitkijken. En daar zitten heel wat nummers bij die dan ook een plekje mogen krijgen in de Radio 2 eergalerij. Drie nummers, de Dinky Toys en Bea Luna en Declaration d'Amour en ook J'aime la vie van Sandra Kim. Het lied waar wij in 1986 het Eurovisie Songfestival met wonnen. Weet je dat nog? Lang geleden intussen. En dat dat zo lang heeft geduurd voordat dat in onze eregalerij zit. Dat werd potverdorie tijd. Je kan je voorstellen dat Sandra Kim ook heel blij was met het nieuws. Luister maar eens.
1: Ik vind het heel leuk dat J'aime la vie in de eregalerij van Radio 2 komt. En natuurlijk dikke merci aan alle fans die het nummer nog altijd steunen en meezingen.
0: Ja, dat wordt veel meegezongen met J'aime la vie altijd als we dat spelen. De Dinky Toys dus en Bea Luna met Declaration d'Amour. J'aime la vie van Sandra Kim. Dan hoor ik jou denken, Sharon, wat is dat derde nummer dat er dan in komt? Wel, dat is dit. Want ook de broertjes Wouter, Koen en Chris, die mogen niet ontbreken. Dit jaar in onze eregalerij. En dans van Clouseau.

Op 21 oktober dan is het zover in het Concertgebouw van Brugge. Dan is er weer de Radio 2 Eregalerij. En daar kijken wij met z'n allen heel erg naar uit. En dit nummer wordt er dus ook in opgenomen. Clouseau en Dans.

0: zoveel talent rondlopen in ons land.
1: Want ben op weg naar mezelf.
0: Jeremy Vrielink en op weg naar mezelf. Ja, het is toch wel opvallend hoor, dat nieuws vanochtend over die woonzorgcentra en de hitte. De koepel van private woonzorgcentra die zegt dus dat ze de dagprijs voor bewoners zouden moeten kunnen verhogen als ze moeten investeren in zaken als airco. Daar komt reactie op binnen in de Radio 2-app. Johan Wensch uit Roeselare, die vindt dat eigenlijk schandalig. Hij zegt dat is de nieuwe mode, alles maar doorrekenen naar de consument en zijn inkomen verhoogt niet. Ja, dat is zo wat de algemene tendens die ik zie in de Radio 2-app. Maar we moeten daar straks in ieder geval het wel eens over hebben. Het is voer voor discussie. Ik bel er straks over met een directeur van enkele woonzorgcentra. Toen na 8 uur.

0: Nog heel even kort. Philippe Caldo en Les Divas du Dancing. Maar we moeten verder naar het nieuws, want het is bijna 8.
1: Vanavond op VRT 1.
2: Dus je mocht in het leger als gay man, maar je mocht het niet zeggen dat je gay bent.
3: Maar als je het dan per ongeluk zegt.
2: Dus ineens zeg je, sorry, I'm gay. Dan moet je gaan.
1: Op VRT 1 zijn de regels niet altijd duidelijk in de jaren 90 voor tieners. Op VRT Canvas roept de DNA-revolutie ethische vragen op. En op VRT Max zijn er films in overvloed, zoals het misdaaddrama Road to Perdition. Veel kijkplezier straks.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
8: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
9: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Ja, zometeen heb ik een portie goede vibes met Pharrell Williams en Happy. En ik heb ook goed nieuws gekregen van Awel. En dat wil ik heel graag met jou delen.
11: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Woonzorgcentra zeggen dat bewoners mee moeten betalen voor investeringen in airco. En in Japan zijn er nu 13 doden na de aardbeving van gisteren. Woonzorgcentra moeten hun dagprijs kunnen verhogen als ze investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de koepel van private woonzorgcentra in Nieuwsblad. Veel mensen verblijven nu in verouderde gebouwen en investeren in airco of verkoeling kost veel geld. Vlozo vindt dat zoiets onder de woon- en leefkosten valt die ze mogen doorrekenen in de dagprijs. CEO Candice de Wind.
12: Ik denk dat die dagprijs een stuk naar omhoog zal moeten, ja. Wanneer ik in mijn huis een boiler moet veranderen of airco wil laten plaatsen, dan staat daar een kostprijs tegenover. En we weten dat dat geen evident verhaal is, maar dat is wel een verhaal waarop we gaan blijven hameren, dat dat niet één op één is met een pensioen. En dat we inderdaad heel duidelijk dat verschil moeten maken van oké, wat is woon- en leefkost, zoals een airco, en wat is een zuivere zorgkost, zoals uw verpleegkundige zorgen. Een airco is geen zorgkost, nee.
11: Voor de zorgkosten krijgen de woonzorgcentra geld van de overheid. De woon- en leefkosten moeten via de dagprijs gedekt worden. En die mogen woonzorgcentra niet zomaar verhogen zonder toestemming van de overheid. In Kalmthout in Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel water drinken. In extreme gevallen kan dat leiden tot een watervergiftiging. De gemeente Kalmthout vindt het jammer dat het is gebeurd, zegt waarnemend burgemeester van Kalmthout, Chef Van den Berg.
13: We weten dat er één kindje ook heeft moeten overgeven, heeft moeten braken. Dat is natuurlijk niet fijn, dat is niet goed, dat had niet mogen gebeuren. Maar we hopen dat het daarbij blijft, dat de kinderen vandaag terug gezond zijn en terug zich kunnen uitleven op de speelpleinen. Want dat wil ik ook wel benadrukken. Er zijn daar 70 animatoren die zich de hele vakantie inzetten, vrijwillig, om ervoor te zorgen dat de kinderen daar de tijd van hun leven kunnen hebben.
11: Advocaten zijn tegen de plannen van minister van Justitie Annelies Verlinde om de wrakingsprocedure te hervormen. Wie denkt dat een rechter in zijn proces partijdig is, kan een procedure starten om die te laten vervangen. Dat gebeurt de laatste tijd veel vaker en minister Verlinde wil daar iets aan doen. Uitleg van Dries Hierou.
14: Sommige grote drugsprocessen worden geteisterd door wrakingsverzoeken en lopen daardoor maanden vertraging op. Justitieminister Verlinde wil die procedure nu dus laten aanpassen. Wie ongelijk krijgt zal moeten opdraaien voor de kosten van de wrakingsprocedure en ook de boetes voor misbruik worden verhoogd. Maar dat ziet de Orde van Vlaamse Balies niet zitten, zegt voorzitter Peter Kalles. Want wie denkt dat hij met een niet-neutrale rechter te maken heeft, zal nu gaan twijfelen om te wraken, zegt hij.
15: Ik zou het eerder noemen een soort afradingsmechanisme, want de gevolgen zouden te zwaar
5: kunnen zijn als je dat dan wel inroept en ongelijk krijgt. Ja, dan denk ik dat je eigenlijk een bedreiging creëert voor het vertrouwen in het gerecht en dat hebben we echt niet nodig.
14: Bij een wrakingsverzoek komt het proces nu ook automatisch volledig stil te liggen. Ook dat wil Verlinde aanpassen, zodat een rechter het proces verder kan laten doorgaan in afwachting tot er een finaal oordeel is over dat wrakingsverzoek.
11: In Japan zijn voorlopig 13 doden geteld na de zware aardbeving van gisteren. Duizenden hulpverleners zoeken nog volop naar overlevenden. De beving gebeurde in het uiterste zuidwesten op het eiland Kyushu. In een winkelcentrum en een papierfabriek die allebei ingestort zijn, zitten nog altijd mensen vast. Hoeveel is niet duidelijk. Veel mensen hebben hun huis moeten verlaten, zegt correspondent Anoma van der Veren in Japan.
15: Inmiddels zijn er ook al 10.000 mensen nog steeds geëvacueerd in ruim 400 evacuatiecentrum. En er zijn ook nog eens een keer iets van bijna 40.000 huizen die zonder stroom zitten. Er zijn treinen ontspoord, er zijn bruggen opgebroken, er zijn gebouwen ingestort.
11: De grote branden in Frankrijk en in het centrum van Spanje breiden voorlopig niet meer uit. Ondanks het hete weer gisteren en verschillende heropflakkeringen is het vuur niet meer overgeslagen naar andere stukken bos. In de omgeving van Madrid konden inwoners van een tiental geëvacueerde dorpen gisteravond weer naar huis. Zowel in Frankrijk als in Spanje zal er wel nog lang geblust moeten worden. Door de hoge temperaturen en de zuidenwind blijft het risico groot dat de branden opnieuw uitbreiden. Na een korte pauze van enkele dagen hebben de VS en Iran elkaar afgelopen nacht weer bestookt. Iran vuurde eerst raketten af op Amerikaanse doelwitten in Jordanië en op Saoedi-Arabië. Daarna heeft het Amerikaanse leger samen met Saoedi-Arabië luchtaanvallen uitgevoerd in Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die vanuit Irak Saoedische olie-infrastructuur aanvallen of drones richten op Amerikaanse militairen in de regio. Oekraïne mag binnenkort zelf Patriot-raketten produceren, dat zegt de Oekraïnse president Zelensky na een bezoek aan de Amerikaanse president Donald Trump in Washington. Els Ayels, waarom is dat belangrijk?
16: Wel, Patriot-raketten die worden gebruikt als afweer om ballistische raketten uit de lucht te halen. En dat zijn raketten die heel hoog vliegen en heel snel naar beneden komen en daardoor moeilijk te onderscheppen zijn. Patriots kunnen dat dus wel en Zelensky wil er allang veel meer. Nu moet Oekraïne altijd een beroep doen op leveringen uit het buitenland. En dat duurt soms lang of er zijn er te weinig in voorraad. Als Oekraïne de raketten zelf kan produceren, dan kunnen ze ook onafhankelijker handelen.
11: Waarom is daar de toestemming van Trump voor nodig?
16: Omdat het een Amerikaans wapensysteem is waarvan de technologie en de productie onder strenge exportregels vallen. De raketten kunnen alleen elders geproduceerd worden als een land daar een licentie voor krijgt. En vannacht heeft Zelensky in een interview bij Fox News gezegd dat Trump daar nu mee ingestemd heeft. Dat is nog niet bevestigd van Amerikaanse kant. Trump heeft op zijn sociale media alleen maar geschreven dat het gesprek met Zelensky zeer goed is verlopen.
11: Dankjewel, Els. Het weer zonnig en zeer warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. En vrijdag dan wat meer wolken en maxima die overal onder 30 graden blijven. Vooraan zaten de woonzorgcentra. De private rusthuizen vinden dat de bewoners mee moeten betalen als er geïnvesteerd wordt in airco. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Hey, een hele goede morgen. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel is het vertragen aan de werken in Mechelen-Noord. Daar moet het verkeer over twee smalle rijstroken.
17: Sta op met Radio 2.
18: Radio 2. Sta op met Radio 2.
19: Sharon Slegers.
0: En ook met Pharrell Williams.

0: Het is duidelijk dat jullie heel erg geraakt zijn door het nieuws over die woonzorgcentra die de prijs van extra investeringen rond airco willen doorrekenen naar de bewoners. Er komt veel reactie over in de Radio 2-app. Gaan we het straks zeker nog over hebben met een directeur van zo'n woonzorgcentrum. Maar nu eerst tijd voor goed nieuws. Mag ook, hè? Want gisteren, dat weet je misschien nog wel als je aan het luisteren was, rond dit uur had ik Evelien van jongerenlijn Awel Vlaanderen aan de lijn. Dat is de vroegere kinderen- en jongerentelefoon. Want ze zochten dringend nieuwe vrijwilligers om daar oproepen van kinderen en jongeren met problemen te beantwoorden. En nu is het zo dat ze 3 op de 5 oproepen niet kunnen beantwoorden omwille van het feit dat ze te weinig vrijwilligers hebben. En Evelien die stuurde mij vanochtend dit berichtje.
1: Hey Sharon. Ik wil je nog even bedanken voor het delen van onze oproep. Sindsdien hebben we heel wat nieuwe inschrijvingen binnen. Superfijn. Dankjewel.
0: Ja, heel wat nieuwe inschrijvingen, zegt ze. Ik maak het graag even concreet. Dat gaat over al meer dan 400 nieuwe inschrijvingen op 1 dag tijd. Dat is echt heel straf. En merci als jij je ook hebt ingeschreven. Daar zullen heel wat kinderen en jongeren je heel erg dankbaar voor zijn. Wij zijn intussen nog maar net bekomen van die eerste zomerhitshow gisteren. Die hebben we opgenomen. En straks nemen wij al de tweede op. Jawel, met heel wat leuke mensen. Nieuwe genomineerden, 5 nieuwe genomineerden. Onder andere Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Maar ook deze madame zal erbij zijn. Dana Winner en De Stilte van de Stad. DJ Licious en Milo komen ook met Forever Young. En ook deze twee toppers. Gert Verhulst en James Cook met Maddie Wodo en Line de Douw met

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: Radio 2 in Limburg, live.

vanavond dus op ons zomerhitpodium in Blankenbergen. En ik zeg het je nu al, daar zal veel volk zijn. Ja, ja, want iedereen wil daar natuurlijk bij zijn voor het feestje. Jij misschien ook wel, hè? Wel, als je zeker wil zijn van je plek, dan reserveer je nog snel op VRT Max jouw zomer-VIP-ticket. Dat is heel leuk, want dan maak je het allemaal mee van op de eerste rij. Majestic en Boney M nu. En Rasputin.

0: De koepel van private woonzorgcentra die zegt dus dat de dagprijs voor bewoners moet verhogen als ze moeten investeren in dingen als airco. Dat hoorden we deze ochtend al in het radionieuws. Daar wordt op gereageerd in de Radio 2-app. Heel veel mensen die daarvan schrikken. Diane Jacquet die zegt, mijn mama werd verplicht om onlangs te verhuizen naar een woonzorgcentrum zonder airco. Onbegrijpelijk dat er nog centra gebouwd worden zonder airco. Gerard Nijskes uit Balen die zegt dan weer, zoveel pensioen heb ik niet. Dus dan moeten de pensioenen ook omhoog en daar zal de regering nu geen geld voor hebben. En ook Veronique Delefortry uit Isegem zegt, de meeste mensen die moeten nog opleggen van hun spaarboek om de verzorging van hun partner te kunnen betalen. Ja, veel voer voor discussie, maar het is sowieso niet simpel om het koel te houden in die rusthuizen. Ik bel er zo meteen over met een directeur van enkele woonzorgcentra in West- en Oost-Vlaanderen.
1: Je vindt Radio 2 de hele zomer in Blankenbergen.

0: programma van Radio 2 op VRT Max.
1: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Shutterdance. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Shutterdance.

0: een beetje girl power. Dankzij Anouk en Girl. Hele goedemorgen, het wordt vandaag weer een warme dag. Temperaturen tot 33 graden. Op sommige plekken zelfs tot 35 graden, vertelde Jacot daar straks. Radio 2. En de realiteit is jammer genoeg dat dat voor ons al pittig is, maar ook heel wat woonzorgcentra die zijn niet aangepast aan deze temperaturen. En dus zijn er extra investeringen nodig, horen we vandaag in het radionieuws. En dan moeten ze hun dagprijs voor bewoners kunnen verhogen. Dat zegt de koepel van de private woonzorgcentra. Dirk Lips van de VZW Curando, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie beheren een tiental woonzorgcentra in West- en Oost-Vlaanderen. Het wordt vandaag ook weer heel erg warm. Hoe gaan jullie daarmee om in die woonzorgcentra?
1: De collega's hebben extra aandacht voor de noden van de bewoners. Hè. Extra drankjes, ijsjes, voetbaden. Alle dingen die ja, het comfortabeler maken als de temperatuur buiten zo hoog is.
0: Ja, want niet overal is er airco, heb ik begrepen.
1: Niet overal is er standaard airco geïnstalleerd. In de oudere gebouwen is dat niet. Die zijn ook gebouwd in andere klimatologische omstandigheden. Dus men dacht toen niet aan de behoefte aan airco overal in het gebouw.
0: Mm-hmm. Ja, en hoe proberen jullie het daar dan fris te houden?
1: Dat één met natuurlijke ventilatie is. 'S nachts de ramen open, overdag ramen dicht, zonneweringen naar beneden. En dan op bepaalde plaatsen met mobiele airco's of airco's die intussen toch standaard geïnstalleerd zijn in gemeenschapsruimtes.
0: Ja, ideaal zou natuurlijk zijn om overal airco te kunnen installeren, maar dat kost allemaal geld. En dus zegt de koepel vandaag, als wij die investeringen moeten doen, dan moet de dagprijs verhogen. Hoe zie jij dat?
1: Wel, dat is een beetje een principiële discussie. In de residentiële ouderenzorg, in de woonzorgcentra, zijn er twee grote bronnen van inkomsten. De mensen die daar wonen betalen de dagprijs. Mm-hmm. Dat is eigenlijk wat je ook betaalt als je thuis woont. Je huurt een huis of je onderhoudt je eigen huis. Je hebt eten nodig, dat huis moet gehuisd worden. Je gaat naar de dokter, je koopt kledij. Al die kosten dragen mensen nog steeds zelf. Als gemeenschap betalen wij vanuit het belastingsgeld de kost voor de zorgen die ze nodig hebben.
0: Mm-hmm.
1: En dus nu is de discussie, die airco's, als die er moeten komen, behoort dat tot specifieke zorg voor mensen van die leeftijd? Of is dat eigenlijk iets wat steeds meer basis wordt in onze maatschappij?
0: Ja.
1: Hebben mensen thuis daar ook behoefte aan?
0: En beantwoord die vraag eens, hoe zie jij dat? Wie moet dat volgens jou betalen?
1: Ik denk dat dat behoort tot de kosten die we allemaal hebben in Vlaanderen. Het klimaat warmt op. Je kan discussiëren, hebben we genoeg gedaan om dat tegen te gaan? Maar in elk geval, het warmt op. En dus moeten we dingen doen om met die warmte om te gaan. Iedereen, niet alleen de mensen in de woonzorgcentra.
0: Okay.
1: Dus denk ik dat dat behoort tot de kost die iedereen draagt om te leven in Vlaanderen.
0: Ja, want als we het over die dagprijs hebben, ja, die is al niet laag. Hè. Gemiddeld 74,5 euro lees ik vandaag in de krant. Ik vertelde dat daar straks op de radio. Daar kwam meteen heel veel reactie op in de Radio 2-app. Magda Bernhard bijvoorbeeld uit Geel, die zegt, mijn moeder heeft minder pensioen dan het minimuminkomen. Zij wordt zondag 91 jaar. Kunnen jullie je voorstellen wat dat betekent voor haar en ons? Begrijp je dat, die reacties, Dirk?
1: Ja, ik begrijp dat oudere mensen zorgen hebben. Ga ik voldoende gespaard hebben om mijn zorgen te kunnen betalen als ik oud word, te gaan wonen in het woonzorgcentrum?
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik begrijp die zorg. Anderzijds, denk ik, moeten we ook in onze maatschappij zo open en eerlijk mogelijk met elkaar blijven. De belastingsinkomsten zijn niet oneindig. Ja? Dus wat doen we in solidariteit en wat behoort er tot de kost die je zelf hebt? En natuurlijk voor de mensen die dan echt niks meer over hebben, hebben we nog altijd de solidariteitsstromen via OCMW en andere instellingen.
0: Ja.
1: Maar dat je kunt de meest kostelijke, zorgzame jaren van je leven, die dikwijls naar het einde van je leven komen, dat die zou moeten kunnen betalen met je pensioen alleen. Ik denk dat dat gewoon geen redelijke verwachting is naar ons als gemeenschap, dat we ofwel die pensioenen zo hoog maken, ofwel de tussenkomsten in die zorg zo hoog maken.
0: Hm. Ik hoor jou zeggen dat er duidelijk iets moet veranderen of iets anders moet. Ik lees ook een reactie van de ouderenraad die het niet eens is met mogelijk het omhoog gaan van die dagprijs. Ze zeggen de investeringen zijn de verantwoordelijkheid van de sector en van de overheid. Dus ja, daar is duidelijk het laatste nog niet over gezegd. Het wordt vandaag 33 graden, Dirk. Ja, dat is warm, hè. Staan de voetbadjes al klaar dan, vraag ik mij af?
1: Daar ben ik absoluut zeker van. In zo goed als alle huizen in Vlaanderen zullen de mensen voorbereid zijn om zo goed mogelijk te zorgen voor onze ouderen, die dat ook verdienen, hè, die heel hun leven ook hebben gewerkt en bijgedragen, die een netwerk hebben, dus dat is geen discussie.
0: Ja, laat ons ook vandaag maar heel erg goed zorgen voor ouderen bij ons in de buurt. Het is meer dan nodig. Dus voilà. Dankjewel, Dirk Lips van de VZW Curando voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
3: Elke dag telt voor twee.
0: En dan gaan we toch even naar het nieuws uit jouw buurt.
4: 8:30, goedemorgen, VRT Nieuws uit Limburg met Christine Peters. Vanaf zaterdag start de nieuwe vergunning van het circuit van Zolder. Daarover was begin dit jaar al een akkoord. En er komt nu meer duidelijkheid over op welke dagen er geraced kan worden. Dat zegt directeur Harry Steegmans.
5: We gaan eigenlijk van een 230, 240 geluidsdagen naar een 115 naar 120 per jaar. Aangenaam geluid van motoren zullen hier nog elke donderdag zijn, zoals altijd. Er zullen nog een 12 raceweekends zijn. En daarnaast regelmatig op een dinsdag. Wij zetten natuurlijk ook verder in op elektrificatie. En op andere sporten zoals fietsen, lopen, alles wat er hier kan gebeuren natuurlijk.
4: Door de invoer van vaste racedagen is er ook meer duidelijkheid voor de buurt. Campings in Limburg hebben een uitstekende maand juli gehad. Dat blijkt uit een korte rondvraag. Minstens even goed en vaak zelfs beter dan vorig jaar. Er wordt weer langer op voorhand geboekt, met uiteraard ook nog altijd last minutes dankzij het warme weer. Dat horen we bij Papillon in Kinrooi, de Ballasthoeve in Pelt en de Boomgaard in Mazeik.
6: We krijgen enorm veel aanvragen nu nog, of dat er toch niet nog ergens een plaatsje vrij is of beschikbaar is. Maar we merken ook wel dat de mensen toch wel iets vroeger ook al op voorhand beginnen te boeken.
7: In juli staan we tot op heden 91% bezet, dus die is supergoed geweest. En ik denk dat dat ongeveer wel vergelijkbaar is geweest met vorig jaar. Ik denk zelfs iets beter.
8: Beter als vorig jaar, ja. Voornamelijk de campers hebben we nog nooit meegemaakt dat we de hele maand zo goed als volzet zijn geweest.
4: Door de bosbranden in Frankrijk heeft het bedrijf Radiant Color in Houthalen het druk. Dat schrijft het Belang van Limburg. Het bedrijf maakt fluopigment voor brandvertragers. En dat pigment wordt in heel Zuid-Europa ingezet door de brandweer en nu ook in Frankrijk. De bedoeling van dat pigment is dat de brandweer vanuit de lucht kan zien waar er al brandvertragers verspreid werden. De afgelopen jaren krijgt het bedrijf steeds meer bestellingen binnen, zegt algemeen directeur Olivier Frederiks.
9: We zien zo traditioneel in maart, april een aantal orders die zij dan in stok houden. En die worden dan nu in de zomermaanden aangevuld, afhankelijk van hoeveel branden er op dat moment zijn. Dat valt voor hun ook moeilijk in te schatten. Dus wij moeten de nodige flexibiliteit hebben om daarop te anticiperen. En zo hebben wij deze week ook nog een spoedzending die we moeten bezorgen om te zorgen dat zij zeker voldoende pigment hebben. En dat gaat ook over heel wat vrachtwagens per jaar. Ja.
4: We krijgen vandaag een zonnige en warme dag bij maximaal tot 33 graden in Voeren en zelfs 35 graden boven de Kempische zandgronden. Meer nieuws uit Limburg vind je nog heel de dag in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, en ondertussen wordt het ook toch wat drukker op de weg, hoor. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel is het vertraging tussen Rumst en de werken in Mechelen-Noord. Daar moet het verkeer over twee smalle rijstroken. Op de E40 is het vertragen vanaf Sterrebeek door een ongeval, net voor de aansluiting met de buitenring rond Brussel. Eén rijstrook is daar dicht. En de N46, dat is de Oudenaardse Steenweg, die is door een ongeval in beide richtingen versperd ter hoogte van de af- en opritten van de E40 in Erpenmeren.
10: Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
11: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
12: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
13: Radio 2. Radio 2.

Geweldige muziek van Alphaville en Big in Japan. Ik kreeg ondertussen de groetjes van Dieter. Die luistert in Singapore op dit moment. Dat vind ik dus echt leuk, hè? Zo mensen die laten weten dat ze in het buitenland aan het luisteren zijn naar Radio 2. Dieter die is daar op vakantie. En nu hoor ik je denken, zwijgt Sharon, zwijgt. Ik heb geen vakantie. Ik snap het. Misschien is het voor jou vandaag wel gewoon werkendag, dat zou ook kunnen. Wel, maar dan verzacht ik de pijn graag een beetje voor jou. Welk nummer zou je graag horen op Radio 2 om deze werkdag wat vlotter te laten verlopen? Of om misschien de drukke dag die je voor de boeg hebt, ja, wat makkelijker te maken? Laat maar weten.

0: Zet de deur en de ramen nog maar even open, hè. Want het wordt weer een lekkere warme dag vandaag. Teddy Swims and The Door. En wie erbij was gisteren, die weet het al. Radio 2. Ja, het was ook echt weer een hele schone avond in Blankenbergen tijdens de opname van de eerste zomerhitshow. Anne Rijmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Amai, maar veel fans, veel luisteraars en ook bekend volk daar.
1: Ja, blijkbaar is Erik van Looijer nog binnengestuikt in de studio rond een uur of 7:30. Dus die was er ook, die kwam zag en zei dat het goed was. Dat is heel leuk.
0: Dat is grappig, hè? Erik van Looijer, die kom je overal tegen op de meest onverwachte momenten. Die mens, geweldig, maar super tof. Is de rust daar in Blankenbergen intussen een beetje teruggekeerd? Of,
1: Ja, ik heb al gehoord van collega's dat die ook pas om 2:30 in hun bed lagen. Dus die zijn allemaal een pak stiller vanmorgen. Allemaal kleine oogjes en een stem die wat dieper zit. En toen ik hier aankwam vanmorgen om 8:00 zag ik ook al fans aan de hekken zitten hier. En ik dacht van, ja, zijn die hier nu vannacht gebleven om te slapen of zijn die al zo vroeg voor de opnames van vanavond? Maar ik heb nog niet gevraagd.
0: Maar ja, allee jong, maar nu al. Ik had daar straks Els van het Rode Kruis aan de lijn, die trouwens ook vanavond erbij zal zijn bij de opname van de zomerhitshow. En die zei ook, drink genoeg, hè. Want er zijn blijkbaar dus mensen die niet drinken omdat ze dan niet naar het toilet moeten en hun plekje kunnen houden. Doe dat niet, hè, mannetjes. Doe dat niet.
1: Nee, je moet echt wel drinken. En vraag gewoon aan de omstaanders van, ah, kan je eventjes mijn plaatje vrijhouden?
0: Ja.
1: Wees wat solidair met elkaar. Want je pipi ophouden, dat is niet drinken, dat is niet gezond.
0: Nee, dat is inderdaad. Wees gewoon lief voor elkaar. Dat is het belangrijkste. Straks is het dus weer gewoon van dat. Een nieuwe zomerhitshow die we opnemen. Met onder andere Aaron Blommaert en Zoe Levi. Dana Winner, DJ Licious en Milo. Gert Verhulst en James Cook. En ook Linne de Douw. Ja. Het wordt weer plezant. Daar komt het op neer.
1: Zeker. Zeg, en als je, ik wil ook nog eens zeggen, nog een tip. Als je echt van voor wil staan, dan kan je daarvoor VIP-tickets kopen. Dat kan via VRT Max, want gisteren waren die al volledig uitverkocht. Die waren allemaal zeer content. En voor vandaag zijn er nieuwe opengesteld.
0: Ah, okay.
1: Dus als je toch nog echt van voor wil staan, en je komt ook in beeld dan natuurlijk, dan moet je eerst op VRT Max kijken of dat je nog tickets hebt.
0: Wel even uw haar goed leggen dan. Dat is belangrijk. Ja. Maar superveel volk, heel plezant. Like Me gaat er ook bij zijn. Kamerad, de fantastische Glennis Grace. Het wordt weer heel plezant daar in Blankenbergen. Veel plezier daar vandaag aan.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Ze is verloofd, hè? Jawel. Ja, onze Laura Tesoro. Ze heeft een foto gedeeld op Instagram met een mooie ring rond haar vinger. En naast haar een prachtman die haar ten huwelijk heeft gevraagd. Dus daar komt binnenkort een huwelijk van. En hoe schoon zou dat zijn als ze dan ook nog eens de zomerhit trofee zou winnen? Want dat kan. Ze is met Plastic Paradise genomineerd voor VRT Zomerhit. Als je voor haar wil stemmen, dan kan dat nog heel even bij Radio 2 op VRT Max. Daar kan je jouw stem uitbrengen. Ik heb een beetje medelijden met Gabi. Radio 2. Gabi Langmans, die haal ik er even bij. Gabi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, want voor jou is het geen topochtend, hè? Laat ons eerlijk zijn, Gabi.
1: Nee. Het is een echt prutmorgen.
0: Wat is er gebeurd, Gabi?
1: Mijn diepvries deed de laatste dagen wat raar. En hij is nu uitgevallen en alles is zo aan het plat worden.
0: Oh, nee. En,
1: ik ben zo wat eten aan het uitdelen dan nog... Dat nog goed koud en bevrozen is.
0: Ja, was
1: en
0: dat...
1: veel confituur maken, want ik had heel veel fruit zitten.
0: Ah ja, fruit. In de... En zat er, wat zat er zo nog in? Zaten er ijsjes in en zo? En dat soort dingen? Of...
1: Ook, tuurlijk. Ja. Au moyeu.
0: Oh,
1: amai. Weg.
0: Oh, dat is jammer, hè, Gabi. Dat is echt jammer. Langs de andere kant, denk maar mee, hè, Gabi. Je kan er misschien gewoon vandaag een soort van feestje van maken. Nodig gewoon de buurt uit. Eet een moyeu met fruit en ijsjes. Dus, ik vind dat eigenlijk niet slecht klinken, om eerlijk te zijn.
1: Nee, maar het zal veel werk zijn.
0: Ja, dat is wel waar. Dat is zo. Dat moeten we eerlijk toegeven. Dat is veel gedoe altijd, hè. Oké, Gabi, jij kan dus wel met dat harde werk een beetje een extra duwke in de juiste richting krijgen. Welk nummer zou jou helpen om deze dag iets vlotter te laten verlopen?
1: Oh, een vrolijk up-tempo nummer van Gunter Neef zou me deugd doen.
0: Ah, maar daar wil ik je graag voor zorgen. Voilà, hier is hij al.
1: Dank je wel.
0: Veel succes daar en smakelijk eten ook, hè.

Heerlijke muziek om mee wakker te worden, Gunter Neefs. En daarom zeg ik nee en hopelijk ook een beetje ja, een duwke in de rug van Gabby. Die dus nu heel haar diepvries moet uitladen en hopelijk niet te veel moet weggooien. Hè.

0: En zo is de woensdagochtend ook alweer goed begonnen. Karma Chameleon en Culture Club. Veel succes met het hoofd koel te houden vandaag.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza. Elke dag.
4: Radio 2.
5: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Verveel me.
5: En je hebt vakanties met Ketnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Ad Inferos.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
7: Mama, mag ik op de hotspot?
12: VRT Max. Maak elk moment de max.
13: Bij Nibema zijn het solden. En dus is het nu het ideale moment om inspiratie op te doen. En om te dromen over je nieuwe interieur. In onze ruime toonzaal ontdek je oplossingen voor wonen en slapen. Die comfort en kwaliteit combineren. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. Je krijgt deskundig advies en een topservice. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen. Dat merk je. Nu solden.
5: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.

0: is 9 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De private woonzorgcentra vinden dat de dagprijs moet kunnen stijgen als er investeringen gedaan worden in airco of andere verkoeling. Dat staat in de krant Nieuwsblad. Woonzorgcentra krijgen geld van de overheid om de zorgkosten te betalen. De bewoners moeten voor hun leef- en woonkosten betalen via de dagprijs. En volgens de private woonzorgcentra valt ook airco daaronder. Jan van Wezer is directeur van woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven, uitgebaat door een VZW. Hij vindt het een moeilijke discussie, maar het geld moet wel ergens vandaan komen, zegt hij.
1: Of dat dan uit de dagprijs moet komen, of dat de overheid dan moet betalen, dat is een maatschappelijke vraag. Maar we kunnen niet verwachten van woonzorgcentra dat zij de problemen oplossen zonder dat daar de middelen tegenover staan. Een oplossing is dat je de dagprijs loslaat, maar hoe zorg je er dan voor dat het ook effectief terugvloeit naar het welzijn van bewoners en van medewerkers? En hoe zorg je ervoor dat voor die groep ouderen die financiële problemen hebben, dat ouderenzorg toch nog toegankelijk is?
0: In Kalmthout in Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel water drinken. In extreme gevallen kan dat leiden tot een watervergiftiging. Het is jammer dat het gebeurd is, zegt waarnemend burgemeester van Kalmthout, Jeff van den Berg.
2: We weten dat er één kindje ook heeft moeten overgeven, heeft moeten braken. Dat is natuurlijk niet fijn, dat is niet goed, dat had niet mogen gebeuren. Maar we hopen dat het daarbij blijft, dat de kinderen vandaag terug gezond zijn en terug zich kunnen uitleven op de speelpleinen, want dat wil ik ook wel benadrukken. Er zijn daar 70 animatoren die zich de hele vakantie inzetten, vrijwillig, om ervoor te zorgen dat de kinderen daar de tijd van hun leven kunnen hebben.
0: In Japan zijn er al zeker 13 doden gevallen door de zware aardbeving van gisteren. De beving gebeurde op het eiland Kyushu in het zuidwesten. Er is onder meer een winkelcentrum en een fabriek ingestort. Hoeveel mensen nog onder het puin zitten is niet duidelijk. De ravage is erg groot, met treinen die ontspoord zijn en bruggen en gebouwen die ingestort zijn. De grote branden in Frankrijk en in het centrum van Spanje breiden voorlopig niet meer uit. Gisteren waren er verschillende heropflakkeringen, maar het vuur is niet meer overgeslagen naar andere stukken bos. In de omgeving van Madrid konden inwoners van een tiental geëvacueerde dorpen weer naar huis. In Frankrijk en in Spanje zal er wel nog lang geblust moeten worden. Door de hoge temperaturen en de zuidenwind blijft het risico ook groot dat de branden opnieuw uitbreiden. Zonnig en heel warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan wat meer wolken en maxima die overal onder 30 graden blijven. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2 aan zee.
4: Anne Rijmen.
5: Ja, gisteren opnames van de eerste VRT Zomerhitshow gehad. Vandaag doen we dat opnieuw. Met opnieuw 5 genomineerden voor die VRT Zomerhit. En nog andere artiesten ook. Ik doe straks een update. Goedemorgen en welkom. VRT.

Sunshine and Wake Me Up Before You Go Go. Doe maar hoor, want iedereen wrijft hier nog de slaap uit hun ogen. Want gisteren waren er die opnames van de eerste tv-show van Zomerhit. Het was er boemkop. Gevolg, iedereen te laat in bed. Veel te vroeg er weer uit. Het is ook nog kalm op de dijk in Blankenbergen. En vanavond doen we dat opnieuw. Met Aaron Blommaar, Dana Winner, DJ Licious, Milo, Gert en James en Line de Douw. Gastvrouw, Siska Scooters, gastheer Niels de Stadsbader. Zometeen nog eens met vuur en vlam. Maar eerst op de E40 van Leuven naar Brussel is er bijna een half uur file vanaf het parkeerterrein in Everberg. Dat komt daardoor twee ongevallen. Eén in Sterbeek en dan op de aansluiting met de buitering rond Brussel. Dus dat zal nog wel wat aanzwellen. Op de E19 vijf minuten vertraging tussen Rumst en Mechelen-Noord, want daar moet het verkeer over twee smal rijstroken, komt door werken. En op de N46, de Oudenaardse Steenweg, is door een ongeval in beide richtingen versperd. De hoogte van de af- en de opritten van de E40 in Herpenmeren.

Niels de Stadsbader en vuur en vlam. Altijd mooi als hij in het pak zit. Ondertussen verhuisd, vertelde hij vorige week alles over bij Kim de Vrie tijdens Radio 2 aan Zee. Leerde de fans ook een choreografie aan van zijn nummer. En ik denk dat dat nog mooi uitkomt als iedereen dat gelijk doet. Als hij vuur en vlam brengt. Wat doen wij vandaag? Je wakker maken en houden tot vanavond. Die nieuwe opnames doen we met ons weerbericht op locatie. We hebben weer wat fruit weg te geven. Ook de pakketjes van Bpost die we verstoppen. De tip voor de stoel van Iedereen Zomert. En we bellen met het Kattenhotel. Want u op vakantie, dan de poes ook op hotel. Welkom.

0: maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Radio 2 in Limburg, live.

0: Your fingers crossed.
1: Lauren Spencer Smith. En fingers crossed. Het heeft al voor spannende momenten gezorgd. Hè? Onze prijzen van Bpost. Die zijn er verstopt in de lockers. In de pakjesautomaten van Bpost. Dat noemen we de B-boxen. En met een code open je dan zo'n B-box. En daar zit dan misschien nog wel een prijs in. Die Nancy, de postbode uit thuis, daarin heeft verstopt. En op vrijdag vanaf 9 uur kan je dan de juiste B-box openen. Maar daarvoor moet je dus een code hebben. Nancy, voor zij die het nog niet weten. Hoe werkt dat?
2: Hallo, het is hier met de Nancy, uw favoriete facteur. Ik heb deze week 5 nieuwe prijzen verstopt in mijn B-box-automaten. Dus ga als de bliksem naar VRT Max online, speel daar het spel op Radio 2 en dan krijg jij de code om uw box te kraken. En wie weet win jij dan uw prijs. Hoe tof is dat?
1: Ja, ze zegt wel 5 nieuwe prijzen, maar over welke prijzen gaat het deze week?
2: Deze week zijn de prijzen een

0: Overnachting in Dardenne, een verwendag, tickets voor de Gouden Kaas, de Mia's of tickets voor Cirque du Soleil.
1: Ja, vorige week vrijdag werd er ook gewonnen. Cinematickets, overnachting in het bos, een wellnesspakket, tickets voor de tentoonstelling over Tutankhamon en iedereen content. En deze vrijdag spelen we dus opnieuw, maar een vondje dus stel die code hebben. En daarvoor kan je terecht op VRT Max.
2: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.

Tears for Fears en Shout Shout, Let It All Out. Welke artiesten komen er vanavond naar de tv-opnames van VRT Zomerhit? Heel wat. Er is een lijst te vinden via VRT Max. En ook Kamrad is daar eentje van. Vanavond komt die, draai hem zo meteen. Kan je er deze week niet bij zijn? Treur niet, lieve vriend. Ook volgende week doen we dat opnieuw. Volgende week dinsdag en woensdagavond. En wil je zeker zijn van een plaats vlakbij het podium als een echte VIP van voor aan het podium, waar je het zweet van de artiesten kan ruiken, waar je hen kan aanraken, de beste foto's neemt. Reserveer dan jouw ticket in onze Zomervit. En ook alle info daarover kan je vinden op VRT Max. Radio 2 aan

0: leuk worden hoor vanavond met Camelot op VRT Zomerhit. Maar wil je naar Teddy Swims, dan zal je toch naar de AFAS Dome moeten gaan.
1: De sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart staat hij in de AFAS Dome.

0: bollen. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Auto World Brussels presenteert Icons of the 90s. Sta oog in oog met legendarische wagens zoals de Ferrari F50, de Lamborghini Diablo of de Honda NSX en beleef de jaren 90 in een unieke expo vol verhalen en beleving voor jong en out. Icons of the 90s, nog tot en met 6 september in Auto World Brussels. Info en tickets op autoworld.be, samen met Radio 2.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: 10, goedemorgen. VRT Nieuws uit Limburg met Christine Peters. Campings in Limburg hebben er een uitstekende maand juli op zitten. Dat blijkt uit een korte rondvraag. Minstens even goed en vaak zelfs beter dan vorig jaar. Er wordt weer langer op voorhand geboekt, met uiteraard ook nog altijd last minutes, dankzij het warme weer. En ook de maand augustus ziet er goed uit. Dat horen we bij Papillon in Kinrooi, de Ballasthoeve in Pelt en de Boomgaard in Mazeik.
1: We merken dat er toch wel al heel veel boekingen zijn voor augustus. Misschien ook wel aangaande de bosbranden in het zuiden, dat de mensen wel liever in eigen land blijven en de goede temperaturen uiteraard.
2: Ik heb er wel heel veel op voorhand gehad, maar nu is het ook wel inderdaad dat ik vaak de reactie krijg dat mensen toch korter bijblijven vanwege de bosbranden en de hitte in het zuiden.
3: Het blijft gezellig druk op onze camping. Ja, eigenlijk ook met onze glampingtenten. Toch ook een goede bezetting al. En ook de camperplaatsen, dat blijft goed gevuld.
0: En door die bosbranden in Frankrijk heeft het bedrijf Radiant Color in Houthalen het bijzonder druk. Het bedrijf maakt fluopigment voor brandvertragers. En dat pigment wordt in heel Zuid-Europa ingezet door de brandweer en nu ook in Frankrijk. De bedoeling van dat pigment is dat de brandweer vanuit de lucht kan zien waar er al brandvertragers verspreid werden. De afgelopen jaren krijgt het bedrijf steeds meer bestellingen binnen, zegt algemeen directeur Olivier Frederiks.
4: We zien zo traditioneel in maart, april een aantal orders die zij dan in stok houden. En die worden dan nu in de zomermaanden aangevuld, afhankelijk van hoeveel branden er op dat moment zijn. Dat valt voor hun ook moeilijk in te schatten. Dus wij moeten de nodige flexibiliteit hebben om daarop te anticiperen. En zo hebben wij deze week ook nog een spoedzending die we moeten bezorgen om te zorgen dat zij zeker voldoende pigment hebben. En dat gaat ook over heel wat vrachtwagens per jaar. Ja.
0: De komende jaren gaat het bedrijf bekijken hoe ze dat pigment milieuvriendelijker kunnen maken om te blijven voldoen aan de Europese regels. Aan de Vrijheidslaan in Peer wordt vanaf volgende week gewerkt aan de brug over de Noordweg. De werken zijn nodig omdat de brug begint door te buigen en daardoor blijven er plassen op de brug staan. Er zullen dus betonherstellingen doorgevoerd worden en de brugvoegen worden vervangen. De werken duren tot eind oktober, tot dan zal de brug afgesloten blijven. Het verkeer over de Noordweg zelf zal voorbij de werken kunnen rijden. We krijgen vandaag een zonnige en warme dag bij maximaal tot 33 graden in Voeren en zelfs 35 graden boven de Kempische zandgronden. Vannacht is het licht bewolkt bij minima rond 20 graden en het blijft overal droog. Meer nieuws uit Limburg kan je nog heel de dag vinden in de app van VRT Nieuws.
5: Ja, het wordt warm. Hè. Op de E40 van Leuven naar Brussel is er bijna een half uur file vanaf het parkeerterrein in Everberg. In Sterrebeek zijn twee rijstroken versperd door een ongeval. Op de aansluiting met de Buitering rond Brussel is de weg ondertussen wel al vrijgemaakt. En dan op de N46, dat is de Oudenaardse Steenweg, is door een ongeval in beide richtingen versperd. Ter hoogte van de af- en de opritten van de E40 en dat in Erpenmeren.

London Beat and You Bring On The Sun. Breng ook maar wat zonnecrème mee. En als je het vergeten bent, hier staat nog een smeerpaal. Dat is een paal met de zonnecrème. En als je het vergeten bent, kan je goed insmeren. Zeker ook vandaag. Zeg, we hebben ook altijd artiesten uit Nederland. Waaronder Antoon, dat is een schijfje, jongens. Hij komt volgende week dinsdag naar de opnames van VRT Zomerhit. En dat gaat lekker, hoor. Dat hij het zand van de duinen zal opstuiven als Antoon komt. Hij meisje, hoor maar.

0: Don't bring me down. Het wordt warm, jongens, vandaag. Hier in Blankenbergen wordt het 26 graden en meer, zag ik al in de weerapp. De zon is er nu al, het is nu al warm. We komen graag buiten natuurlijk en ik hoop dat je dan allemaal goed insmeert met zonnecrème, want ik zei, het staat hier ook een smeerpaal aan de pier in Blankenbergen. Daar zit zonnecrème in. Als je het vergeten bent, kan je hier altijd een beetje bijvullen. Maar smeren is eigenlijk niet het belangrijkste. De eerste stap is gewoon om uit de zon te blijven. Daarover hebben we het met Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker. Dag Sandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Anne.
0: Ja, er is meer dan smeren. Het begint eigenlijk al vroeger met gewoon uit de zon te blijven.
1: Dat klopt. Onze boodschap is eigenlijk weren, kleren en smeren. Zonnecrème is belangrijk natuurlijk, maar dat is pas de derde stap. De beste bescherming is eigenlijk de zon. Zoveel mogelijk vermijden wanneer de UV-straling het sterkst is.
0: Ja, die UV-straling die kan je dus in het oog houden. De UV-index, dat vind je op weer-apps. Want het wil niet zeggen, van, dus 26 graden en meer wil niks zeggen over die UV-index, hè?
1: Nee, dat klopt. Het is niet omdat het warm is, dat de UV-index daarom hoog is. En dat is zo een beetje het verraderlijke eraan. Dus op je weer-app kan je de UV-index checken. En als die hoger is dan 3, dan zoek je best eerst schaduw op. Scherm je huid met kledij, een hoed, een goede zonnebril. En als derde stap, ja, royaal insmeren met zonnecrème.
0: Ja. Want eigenlijk als je nu bekijkt, de zon schijnt al hevig, vind ik. Het is al warm. Mm-hmm. De UV-index is nu wat minder, maar het hoogst is meestal tussen 12 en 4, hè?
1: Tussen 12 en 4 is de UV-straling eigenlijk het hoogst. En soms heb je het gevoel dat na 4 uur dat de zon eigenlijk nog heel warm is en dat je bang bent dat je dan de meeste UV-stralen op je huid krijgt. Maar vaak is het zo dat die UV-stralen het hoogst zijn tussen 12 en 16 uur.
0: Ja. Ik kijk al wel eens in de KMI-app, vind ik wel een goeie. Daar staat ook altijd die UV-index bij. Want je zegt, je spreekt van 3 of van 4, maar die UV-index kan gaan van 0 tot 8 in ons land ongeveer. Mm-hmm. Vanaf welke UV moet je heel zeker beginnen smeren? Zei je nu 3?
1: 3, ja.
0: Ja, dus ook als het bewolkt is, hè?
1: Ook als het bewolkt is, zelfs in de lente, als het nog niet heel warm is, toch al goed checken hoe hoog de UV-index is en je dan beschermen tegen de zonneschijn.
0: Ja. Hier is natuurlijk, hier zijn de opnames van VRT Zomerhit, dat is nu wel 's avonds, maar je loopt al veel volk rond om te kijken. Veel schaduw is hier niet op de pier in Blankenbergen. Hoe maak je zelf wat schaduw?
1: Ja, dat zijn verschillende manieren, hè. Draag een hoed, zorg dat je een parasol hebt, een zonnescherm, zodanig dat je toch schaduw voor jezelf kan maken en blijf daar zoveel mogelijk onder zitten. Hè. Ook gewoon een lichte blouse aan doen, maar goed dichtgeweven dat die stralen daar niet door kunnen, dat is ook al een goede stap.
0: Ja, want sommigen denken, maar ik heb wel kleren, maar dat gaat gewoon los door, hè?
1: Nee, maar als dat goed dichtgeweven is, dan is dat toch al een goede bescherming.
0: Ja. Zeg, wat ook een misverstand is, mensen die snel bruin worden, die een goede huid hebben, zeg maar, die zeggen wel eens ik kan daar langer tegen de zonneschijn. Klopt niet, hè?
1: Nee, dat klopt niet. Bruinen van de huid is inderdaad wel een beschermingsreflex van de huid, maar beschermt eigenlijk onvoldoende. Mensen met een lichte huid die zullen sneller verbranden, dat is zo. Maar iedereen kan verbranden. En dan op langere termijn ook misschien huidkanker krijgen. Dus er bestaat eigenlijk geen bruine huid die goed beschermt.
0: Nee, sowieso niet. Goed, dus als je vandaag naar de zee komt of je bent gewoon ergens anders in het land en je bent buiten, goh jongens, blijf uit die hitte, blijf uit de felste zonnestralen. Bescherm jezelf, smeer je in, weren kleren smeren. Sandra Plasgaard van Stichting Tegen Kanker, dankjewel alweer voor de reminder.
1: Graag gedaan. Maar geniet toch van het strand, de zon en de zomerse dagen.
0: Zeker weten. Dag Sandra, dada.
1: Dag.
2: Zomerzon, schaduw opzoeken, slim genieten met Stichting Tegen Kanker. Radio 2 aan Zee.

0: Wat een topnummer, hè. ZZ Top en Gimme All Your Lovin'. En dan te zeggen dat daar maar drie instrumenten in zitten. Basgitaar, elektrische gitaar en een goede drum.
1: Radio 2.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verfilmen.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, te simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
9: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
11: Bij Nibema zijn het solden. En dus is het nu het ideale moment om inspiratie op te doen. En om te dromen over je nieuwe interieur. In onze ruime toonzaal ontdek je oplossingen voor wonen en slapen die comfort en kwaliteit combineren. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. Je krijgt deskundig advies en een topservice. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen. Dat merk je. Nu solden.
12: Hey, hallo allemaal.
7: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
13: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: De eerste plaat na het nieuws heeft de titel waarmee ik graag het karakter van mijn jongste dochter kan omschrijven. Sweet, but psycho. Straks van Eva Max.
14: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
15: Het is 10:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het Belgische leger stuurt een brandweerteam naar Frankrijk om mee de bosbranden te blussen. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag. In hun transportvliegtuig gaan ook enkele grote brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks mee. In de regio rond Madrid zijn vandaag 24.000 mensen weer naar hun huis kunnen terugkeren nadat ze enkele dagen geleden geëvacueerd waren voor de naderende bosbranden. De brandweer blijft in de weer om het vuur in te dammen. Intussen wordt het opnieuw erg warm in de regio tot 37 graden en ook windvlagen bemoeilijken het blussen. Een Joodse stichting eist van de NMBS en de Belgische staat een schadevergoeding voor deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijft het laatste nieuws. De NMBS transporteerde vanuit Mechelen meer dan 25.000 mensen, vooral Joden, naar het vernietigingskamp Auschwitz. De NMBS kreeg daar ook geld voor van de nazi's en een deel moet teruggegeven worden aan de slachtoffers en hun nabestaanden, zegt de advocaat van de Joodse stichting. Arthur Vlieger.
16: Die mensen die hebben veel geleden, vergeet ook niet dat de NMBS etterlijke honderden miljoenen heeft ontvangen van de nazi's. Het is dan ook logisch, als we daar een vergoeding voor krijgen, dat de slachtoffers, waarvan er nog een aantal van leven, en ook de nabestaanden daar toch iets moeten van terugkrijgen. Het is zeker geen financiële bedoeling, maar het is gewoon om volledige rechtvaardigheid te kunnen nastreven.
15: De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. De escalatie van het geweld heeft de voorbije weken geleid tot burgerslachtoffers, mensen die moesten vluchten, schade aan eigendommen en een groeiend gevoel van onveiligheid, zegt een VN-coördinator voor het Midden-Oosten. Hij roept Israël op om snel maatregelen te nemen tegen de betrokken kolonisten. Tegelijk veroordeelt hij ook Palestijnse aanvallen op Israëli's. De Verenigde Naties zijn bezorgd dat het geweld op de westelijke Jordaan-oever kan uitbreiden naar andere Palestijnse gebieden. Rusland gaat de oprichter van berichtendienst Telegram vervolgen omdat hij terroristische activiteiten mogelijk zou maken. Tegen de man, Pavel Durov, is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Voor zover bekend verblijft Durov in Dubai. Hij is een hevige criticus van de censuur in Rusland.
0: Via Telegram kan je gecodeerde berichten versturen. Het is onder meer populair bij criminelen, maar ook voor berichten over de oorlog in Oekraïne wordt Telegram vaak gebruikt. Volgens Rusland vergemakkelijkt Durov daardoor sabotageacties tegen het Russische leger. Zonnig en heel warm vandaag, 30 tot 35 graden. Morgen temperaturen tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag wat meer wolken en maxima overal onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Goedemorgen naar Antwerpen. Een kwartier erbij op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E40 naar Brussel is voorbij Sterreweek de weg vrijgemaakt. Richting kust heb je ook al vertraging op de E40 tussen Zwijnaarden en Sint-Denijs-Westrum, maar wel minder dan 5 minuten extra. En de N46, dat is de Oudenaardse Steenweg, is door een ongeval in beide richtingen versperd. En dat de hoogte van de af- en de opritten van de E40 in Erpenmeren.
8: Radio 2 aan zee.
12: Anne Rijmer.

0: Eva Max en Sweet But Psycho. Ik heb Gentel uit de Otegem bij mij. Dag Gentel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gisteren waren hier tv-opnames van VRT Zomerrit. Jij was erbij.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe was het?
1: Het was heel leuk, maar ook heel warm en vermoeiend.
0: Ja, dat is zo, hè. Eigenlijk soms is het vermoeiender als je stilstaat. Vind je dat niet?
1: Ja, vooral dat wachten is heel moeilijk.
0: Ja, dat is zo bij een tv-show. Dan moet er al eens een keer iets opnieuw gedaan worden. Of moet er een extra beeldje genomen worden. Het wordt laat dan, hè. Maar je bent hier wel al terug. Ga je opnieuw kijken vanavond?
1: Tuurlijk, ik ga nog een tijdje blijven hier vandaag.
0: Maar je bent hier al zo vroeg en gisteravond was je hier zo laat. Ik zag hier al jonge mensen aan de hekken zitten vanmorgen. Jij zat daarbij om 6:00 morgens.
1: Ja, dat klopt.
0: Waarom precies zo vroeg, Gentel?
1: Voor de beste plaatsen te kunnen hebben en ook voor de artiesten dat ik graag zie.
0: Ja, voor wie ben je vandaag gekomen?
1: Vandaag voor de publieksopwarmer Dimmy en Gert en James.
0: Gert en James. Ja, dat is uw favoriet bij de VRT Zomerhit?
1: Ja, die staat op 1 voor te nomineren.
0: Ah, voilà, heel goed. Zeg, en heb je dan altijd hetzelfde plaatsje dat je zegt van ja, ik wil eigenlijk toch wel zo vroeg mogelijk daar zijn?
1: Ja, ik sta meestal op dezelfde plaats.
0: Ja, dat is belangrijk voor jou. Dan weet je, ah, hier zie ik goed.
1: Ja, dat is eigenlijk... Het is makkelijk ook. En sommige artiesten kennen mij al een beetje doordat ik daar sta. En ze kijken dan zo, ah, die is er weer.
0: Ah, voilà. Ja. En wie is er nog bij jou? Heb je nog vrienden bij? Of ben je alleen?
1: Het zijn nog mensen dat ik ken van andere opnames dat ik gedaan heb.
0: Ah, dus eigenlijk een soort van clubje dat elkaar heeft leren kennen tijdens allerlei tv-opnames van muziek. Muziekopnames.
1: Ja. Dat klopt.
0: Och, nou, heel leuk. Goed, Gentel, heb jij genoeg eten en drinken bij voor vandaag?
1: Tuurlijk.
0: Je weet waar dat de toiletten zijn. Je hebt u ingesmeerd.
1: Dat doe ik niet eens meer, maar...
0: Hoe smeert u niet in?
1: Ik smeer mij niet in.
0: Maar Gentel, daar staat een smeerpaal. Je gaat daar nu, voordat je hier uit de studio, je gaat het daar passeren, je smeert u in en dan moet je pas terug aan tekst komen. Ik laat u niet binnen, hè. Ik ga u in smeren, hè. Hey jongens, toch. Hey, wij maar ons best doen om iedereen te laten insmeren. Net leg ik mij niet in. Gentel, je hebt gehoord, hè?
1: Ik ga me dan een beetje
0: insmeren. Je gaat u insmeren. Ik laat u niet binnen anders, hè? Allee, de jeugd, jongens, toch.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max.

0: Ze zijn er ook weer bij, de Romeo's. En ik zag jou maar even. Ik had hier net Jentel, een grote fan van VRT Zomerhit. En die zegt, ja, ik smeer mijn ene kwart bruin genoeg. Ik heb hem net bijna aan zijn oren getrokken tot aan onze smeerpaal. Wat is dat hier allemaal? Goed, mannetjes, we gaan voor honderden euro's aan fruit weggeven. Dat doen we deze zomer toch als je de titel raadt van de song die we vervormd hebben met fruit verfruit eigenlijk. Hè. In plaats van de tekst van het nummer hoor je iemand die fruitnamen gebruikt. En als je de song herkent en de titel geeft, dan win jij een bedrag aan fruit. Dat werd gisteren niet geraden. Het was 100 euro per dag dat we weggeven. Als het niet wordt geraden, gaat die 100 euro mee naar de dag nadien. Dus dat wil zeggen dat we vandaag voor 200 euro aan fruit gaan spelen. Je moet je wel kandidaat stellen om mee te spelen. En dat is als je dit hoort.
1: Fruitjes, superlekkere en gezonde fruitjes.
0: Dan stuur je fruit naar de Radio 2-app en dan bellen wij jou misschien wel op en dan kan je meespelen. Dus om de titel te raden van de song die wij verfruit hebben. Ik moet eerlijk toegeven, het is een moeilijke vandaag.
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij

De Dinky Toys en Bea Luna en Declaration de Amor. En daar is iets mee met dat nummer. Want gisteravond werden er tijdens de eerste opnames van VRT Zomerhit in Blankenbergen de drie nummers bekendgemaakt die dit jaar een plek gaan krijgen in de Radio 2 Eregalerij. Dat doen we elk jaar. Daar worden de artiesten van bij ons geëerd voor een leven vol muziek. En ook enkele legendarische nummers krijgen dan een plekje in de eeuwigheid. Onlangs werd al bekend dat Bart Peters en Dana Winner dit jaar een leven vol muziek ontvangen. Dat doen ze op woensdag 21 oktober tijdens de feestelijke avond in het concert. Het gebouw van Brugge. Maar dus nu ook drie nummers die een plek krijgen in die eregalerij. De J'aime la vie van Sandra Kim en Dans van Clouseau. En deze je net hoorde, Declaration d'amour van de Dinky Toys samen met Bea Luna. Kijk eens, allemaal in de eregalerij.

0: Coldplay samen met BTS en My Universe.
1: Fruitjes, superlekkere en gezonde fruitjes.
2: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
3: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
6: Elke dag telt voor twee.

0: Cool and the Gang and Get Down on It.
1: Fruitjes!
0: Ja, we gaan spelen, hè, voor 200 euro aan fruit. Het is een moeilijke opgave vandaag. Je gaat het misschien wel herkennen, maar om dan de titel te zeggen... ik ben benieuwd. We gaan spelen met Anne. Dag Anne, goedemorgen.
2: Dankjewel voor mij nu al de moed te geven.
0: Nee, Anne, maar je gaat het wel herkennen hoor. Ik denk wel dat... Het zou moeten lukken. Ik wist hem toch in elk geval. Maar boh, Anne, je bent maar een paar tramhaltes van mij verwijderd, want je woont in Knokken. Ja. Wat doe je daar?
2: Ik ben eigenlijk gepensioneerd.
0: Ah, dat wil zeggen dat je het nog drukker hebt dan anders.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, ik hoor dat toch van iedereen. Als je pensioen staat, heb je geen tijd niet meer. Wat ga je vandaag nog allemaal doen?
2: De dochter komt naar de zee en we gaan bij vrienden iets eten.
0: Druk, hè, Anne.
2: Ja.
0: Allee, het is dopen dat je hier een ganse fruitmand gaat winnen voor 200 euro. Kan je die meenemen aan je vrienden? Ik heb hier een zomerhit die verfruit is. Ik ga ze aan jou laten horen. En aan jou om mij dan de titel te geven. Hier komt.

0: herkent het wel, hè, Ann?
1: Ja, ik herken het, maar ja, die een titel, jong.
0: Je hebt er vast al op gedanst. Maar ja.
1: Ja, waarschijnlijk wel, ja.
0: Ja, waarschijnlijk wel, maar ja. Geen een titel, dat wil zeggen, Ann, dat er morgen voor 300 euro...
1: Ja, dat is het. Ik heb dan toch een goede daad gedaan, hè.
0: Ja, dat is waar. En je hebt iets om te vertellen als je straks bij je vrienden gaat eten. Ook waar.
1: Ja, dat ik 200 euro aan fruit gerateerd heb. Ja,
0: Ze zult er eens goed mee lachen, Ann. Allee, ik wens je een hele...
1: Dat denk ik ook. Ah, nu zit dat liedje wel in mijn hoofd, hè.
0: Ja, veel plezier ermee. Allee, Ann, ik wens je een prettige dag. En misschien tot de volgende keer. Dag, Ann.
1: Oké.

0: Ja, dat vooruitspel is een moeilijke hè, deze week. Al zijn er toch wel luisteraars in de Radio 2 die het doorhebben over welke titel dat het gaat. Moet je proberen morgen mee te spelen. Hè? Op de E40 richting kust een kwartier file golven tussen Wetteren en Nevelen. Ook een kwartier erbij naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Elders alleen lichte vertragingen. En ter hoogte van de af- en de opritten van de E40 in Erpenmeren blijft wel de N46, dat is de Oudenaarde-Steenweg, in beide richtingen versperd door een ongeval.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: zou toch in de schaduw blijven vandaag op een dag van Tine Oltmans. Het is fijn als je met vakantie kan en als je buren of goede vrienden hebt die op de huisdieren kunnen letten. Alleen als dat niet kan, dan moet je huisdieren ook op hotel. Maar hoe gaat dat dan? Bijvoorbeeld zo'n poezenhotel. Heeft die poes dan haar eigen kamer? En wat met al die andere katten? Veel vragen die zullen beantwoord worden door Miguel zometeen. Van Kattenhotel Perfect Vacation.
1: Het wordt een feestweekend op Radio Bene, want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaartjes uit. En zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op 14 Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
8: Elke dag telt voor twee.
9: Radio 2.

0: I knew it. I knew you. Heb ik er altijd voor aan de zin. Dan komt er iemand binnen en dan denk ik, maar ik ken die. En dan zeggen ze, ja, maar ik was hier vorig jaar ook. En voilà, dan weet ik het weer. Omdat baasjes deze zomer op vakantie vertrekken, moeten ook heel wat katten naar een tijdelijk vakantieadres als je geen buren of vrienden hebt die erop willen letten. In een kattenhotel bijvoorbeeld. Daar worden ze in dat watten gelegd tot het baasje weer thuis komt. Maar voelen de uitbaters zich ook echt hoteluitbaters? Ik vraag het aan Miguel Scheemaker uit Egem van Kattenhotel Perfect Vacation. Dag Miguel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Hallo.
0: Hoeveel katten logeren er momenteel bij jullie?
1: Goh, momenteel zullen dat er een dertigtal zijn. Iets meer dan 30. We hebben plaats voor 27 gezinnetjes. Maar sommige mensen hebben natuurlijk meerdere vriendjes bij hen thuis. Dus die komen dan met 1 of 2 katjes of 3 katjes bij sommige gevallen. Dat is soms iets hoger dan de 27.
0: Ja, nu, jij en jouw partner Lies hebben een oude slagerij verbouwd naar een kattenhotel. Van waar kwam dat plan?
1: Ja, dus eigenlijk mijn vrouwtje is dierenarts. En tijdens haar stage heeft ze een stage gedaan in een kattenhotel. En ben daar een paar keer bij geweest. En ik dacht in mezelf, samen met haar, van god, dat zou leuk zijn, moesten we dat in de toekomst ook doen. Dus toen ze afgestudeerd was en we keken voor een gebouw waar we het kattenhotel ook in konden implementeren, zeg maar. Hebben we gekozen eigenlijk voor een oude slagerij die al een heel tijd leeg stond in Egem. En hebben we eigenlijk het eerste moment een jaartje gekampeerd terwijl we het kattenhotel aan het opbouwen waren, zeg maar.
0: Ja.
1: En van daaruit dan eigenlijk terug blijven investeren en heropbouwen.
0: Ja.
1: Tot de dag van vandaag zijn we nog altijd bezig met investeren. Zoals na de paasvakantie hebben we airco's geïnstalleerd voor de katjes. Een reek voor de buiten aangelegd. De benedenverdiep hebben we ook een bovenverdiep. Waar ze kunnen genieten.
0: Dat is echt een hotel eigenlijk, hè?
1: We maken er een echt hotel, ja. Inderdaad.
0: Zeg, maar wat ik zo niet helemaal begrijp, Miguel. Dus, want ik let al wel eens op de katten van de buren. Die hebben er 4. Hè? Dan moet ik er 4 buiten laten en dan moet die terug binnen. En dan vind ik er maar 2. En dan maar 3. En dan denk ik, potverdekken, waar is die 4e? Maar als jij er zoveel hebt, hoe weet je dan wie van wie is en welke kat waar zit? Dat gaat toch niet?
1: Ja. We hebben eigenlijk individuele verblijfjes waar ze eerst binnenkomen, waar ze eigenlijk zelf eerst kan wennen en waar ik ook de poes een beetje kan leren kennen. Dus ik vergelijk ze meer met personen, zeg maar. Ze hebben elk een eigen willetje en een elk eigen karaktertje. Waardoor dat je eigenlijk iets makkelijker de kattenraampjes kan onthouden dan de mensen die ze komen brengen. Omdat je eigenlijk ook de hele dag mee bezig bent. Het is ook een fulltime job.
0: Ah ja,
1: dus ik ben eigenlijk ook heel de dag aanwezig bij de katjes.
0: Natuurlijk. Ja, zeg, en komen die katten dan van andere gezinnen elkaar tegen? Dat die zo op elkaar kunnen afgaan? Nee.
1: Ja, maar daarvoor gebruiken we dus de voorzichtige introductiemethode. Ze hebben elk een individueel hokje om binnen te komen. En dan laten we ze eigenlijk zelf op hun tempo verblijfje verkennen. En als ze dan interesse hebben, dus eigenlijk met een beetje aan te tonen dat ze uit het verblijfje willen, samen met de rest die eigenlijk al rondloopt, introduceren we ze heel voorzichtig met de rest. En dat lukt eigenlijk heel goed.
0: Ja.
1: Omdat het ook neutraal gebied is. Thuis is het hun jachtgebied, maar hier is het eigenlijk neutraal gebied.
0: Ah ja, ze weten eigenlijk dat ze op hotel zijn.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Jij zegt van ja, dat is een fulltime job en je doet ook aan knuffelmomenten. Gaat jij ook nog eens elk gezinnetje knuffelen dan?
1: Ja. Dus, maar sommige katjes, allee, dat is wel het leuke aan katjes. De katjes komen eigenlijk zelf vragen wanneer ze dan geknuffeld worden. Als ze een beetje in siesta-modus zijn, willen ze meestal wel met rust gelaten worden.
0: Ja.
1: Maar dat is wel het leuke aan de katjes. Ze geven eigenlijk zelf aan wanneer en wat ze willen. Dus ja. Dat is wel heel leuk.
0: Oké, zijn er ook stoute katten bij, Miguel?
1: Soms zitten er wel een keer sloepertjes bij, maar we zien ze allemaal even. Ja.
0: Echt waar?
1: Ja, echt waar.
0: Zeg, hoeveel dingen gaan er zo kapot bij jullie? Want ja, ik durf niet altijd een kat te nemen, want ja, dan denk ik, ja, mijn gordijnen gaan eraan en die waren al duur genoeg.
1: Ja, laat ons zeggen dat de krabpaaltjes heel serieus afzien.
0: Ja.
1: Die af en toe wel een keer een herstelling nodig hebben. Sommige zijn niet te herstellen. Het is leuk om ze bezig te zien. Het is leuk om het gebruik te zien ook.
0: Ja.
1: Dat is het teken dat ze er amuseren en dat eigenlijk echt wel gebruikt wordt.
0: Ja. Wat kost dat eigenlijk?
1: Een verblijfje of een...
0: een verblijfje. Een krabpaaltje.
1: Een verblijfje. Nee, een verblijfje kost ongeveer op 15 euro per dag.
0: Ja, dus pak voor 10 dagen is dat €150 ongeveer.
1: Ja, inderdaad.
0: En als je dan twee katten in je gezinnetje hebt, is dat dan maal 2?
1: Ja. Nee, dan vindt er wel een kleine korting plaats. Dus normaal gezien is het 15 euro per dag voor één katje. Maar heb je twee katjes van hetzelfde gezin, verandert de prijs naar 25 euro per dag.
0: Ah, oké. Ja.
1: Dus we doen er een kleine korting bovenop dan.
0: Allee, zeg goed. Ja, dan ga ik u laten. Als dat hier een fulltime job is, Miguel, dan wordt het hoog tijd om uw katten uit te laten vandaag. Hè? Dus ik ben alweer op de hoogte hoe dat die dingen daar gaan. Ik wil je bedanken voor je fijne babbel. Als mensen die in de buurt van Eegem zijn en een kat op een hotel willen steken, perfectvacation.be, daar moet je zijn, vind je ook alle informatie terug. En ik wens je een drukke zomer, hè, Miguel?
1: Ja, dankjewel. Prettige zomer voor jullie ook.
0: Heel fijn. Dag, Miguel. Bye-bye.
1: Dankjewel. Elke dag.
2: Radio 2 aan zee.

0: Oh, heaven must be missing an angel. Het wordt drukker en drukker op de dijk in Blankenbergen. Smeren we in, hè, jongens. Hoehoe, UV-index.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
10: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
11: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Ja, vandaag los naar de 30 graden en erover. Maar hoe is het aan de Noord-Atlantische Oceaan tussen IJsland en Schotland? Dat gaat Bob ons straks vertellen. Het weerbericht daar.
12: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
13: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het Belgische leger stuurt straks een brandweerteam naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag met een transportvliegtuig naar het departement Landes in het zuidwesten. Er gaan ook enkele grote brandweerwagens en waterbevoorradingstrucks mee. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden verhogen om airco te kunnen installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig, omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft Magda de Meijer van de Ouderenraad geen begrip voor.
14: Momenteel bedraagt de gemiddelde prijs van een woonzorgcentrum €2.359 per maand. Zonder medicatie, zonder dokterskosten en dergelijke meer. Stel daar het gemiddelde pensioen tegenover van €1.787, dan zie je dat de mensen dus honderden euro per maand moeten bijpassen. Dus dit kan gewoon niet meer. Hè? En de prijs van de commerciële woonzorgcentra ligt nog hoger.
13: De Duitse autobouwer BMW wil het tegen eind volgend jaar met 8000 werknemers minder doen. Om dat aantal te bereiken krijgt de helft van de 85.000 BMW-medewerkers in Duitsland een voorstel om vrijwillig te vertrekken. De Duitse auto-industrie heeft het moeilijk door de concurrentie uit China, vooral voor elektrische auto's. Ook Mercedes-Benz biedt al een vrijwillige vertrekregeling aan en Volkswagen wil tot 100.000 banen schrappen. De uitzondering is voor voorlopig Porsche, dat in de eerste helft van dit jaar een derde meer winst heeft geboekt, vooral omdat er meer duurdere modellen verkocht zijn. Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen van vannacht zijn in Irak zeker 20 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. Dat zegt de pro-Iraanse militie die het doelwit was van de aanvallen. De VS en Saoedi-Arabië zeggen dat ze terroristen in het vizier hadden en dat de aanvallen een vergelding waren voor eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en op Saoedische olieinstallaties. Het aantal wilde tijgers wereldwijd is de voorbije jaren opvallend sterk gestegen. In 2010 waren er nog zo'n 3200 tijgers in het wild. Nu zijn er zo'n 5700. Vooral in Azië valt de stijging op. De wilde tijger was veel leefgebied kwijtgeraakt, onder meer door ontbossing. Maar dat is aan het veranderen, zegt Hans Moison van het Wereld Natuurfonds.
15: Enerzijds zetten we in op het herstel van het leefgebied van de tijger. We zorgen ervoor dat het versnipperde leefgebied van de tijger terug verbonden raakt met elkaar. En daarnaast zorgen we ervoor dat er geen conflict ontstaat tussen tijgers en de mensen die in de buurt van de habitat van de tijger wonen. Door bijvoorbeeld omheiningen te plaatsen die het vee van de mensen die in de buurt wonen beschermen.
13: Een heel warme dag, temperaturen tussen 30 en 35 graden. Morgen wat minder warm, tussen 23 graden aan zee en 32 in de Kempen. Vrijdag dan iets meer wolken en dan overal onder 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Op de E40 richting kust is het 40 minuten filegolven tussen Aalst en Nevelen. Een kwartier erbij naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland is dat 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Door een ongeval is dat op de linkerrijstrook op de aansluiting met de E313 naar Hasselt.
16: Radio 2. Radio 2.
7: 102 aan zee.
11: Ann Rijmen.
16: Gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Better and yesterday, today and tomorrow. Zometeen krijg je het weerbericht voor ons land van Jacot. Maar zo nieuwsgierig als we zijn, kijken we ook graag eens over de landsgrenzen heen naar het weer. Vandaag krijgen we een live weerbericht vanuit de Faroe-eilanden. Want daar zit Bob. Dag Bob, goedemorgen.
1: Dag Anne, goedemorgen.
0: We zijn wakker, Bob is wakker. Dag Bob, goedemorgen. Zeg, je bent samen met je echtgenoot en een groep op zeilvakantie. En de boot hebben jullie nu even aan de kant gezet. Jullie reizen doorheen de Faroe-eilanden. Waar ligt dat precies?
1: Faroe-eilanden liggen tussen drie punten Noorwegen, IJsland en Schotland. Atlantische Oceaan.
0: Oké, goed. Daar moet veel wind zijn, denk ik.
1: Heel veel wind. Vandaag is 5 tot 7 boven. En we zitten nu niet aan land, we zitten nu op zee.
0: Je zit nu op zee?
1: Ja, ja.
0: Oké, goed. En de temperatuur?
1: De temperatuur, ja, dat is 12 graden. Het is ietsje kouder dan bij jullie, denk ik. Ja. 12 graden, ontzettend veel vochtigheid. Altijd veel wolken, motregen, nat, niet veel wind. Maar... En heel weinig zon. Maar 800 uur zon per jaar.
0: Maar vind het wel tof, Bob? Het klinkt alsof je het niet tof vindt.
1: Het is once in your life. Hè. Het is een dramatisch panorama, dramatisch uitzicht. Hè. Het is gelijk Jurassic Park, maar dan zonder dino's en bomen. Hè. Maar wel met de papegaaiduiker. Kent je de papegaaiduiker?
0: Ja, is dat niet een soort van pinguïn met zo'n platte bek? Nee.
1: Nee, met zo'n oranje bek. Een hele kleine vogel.
0: Ah, oké. En die heb je al gezien?
1: Ja, wij hebben die honderden gezien.
0: Oké, goed. Maar laten we even terug gaan naar die zeilvakantie, daar waar het 12 graden is en waar het heel hard waait. Zit je dan de hele dag op die boot of zijn daar ook tijd voor andere activiteiten? Ik kan dat toch niet vergelijken met een zeiltochtje langs Griekenland?
1: Nee, we trachten ongeveer een 4-5 uur te zeilen en dan in de namiddag van eiland tot eiland, naar gelang de weersomstandigheden. En dan in de namiddag gaan we wat hiken. Of we gaan wat pisten. Of deze week zijn we naar een afgelegen eilandje gevaren. Daar met een veerboot aangelegd. Dan helemaal over de top van het eiland gewandeld. En dan langs de andere kant heeft een helikopter ons opgepakt. En heeft ons terug naar onze boot gevlogen.
0: Ja jongens, wat een luxe is dat, zegt Bob. Amai, je zit er keischoon.
1: Maar die helikopter, dat kost hier evenveel gelijk een treinticket. Hè?
0: Dat is
1: een lokaal vervoer, dat valt goed mee.
0: Ah, oké, okay, goed. Zeg, en is dat dan jij met je echtgenoot alleen of is daar nog ander volk bij?
1: Ja, we zitten met een team, hè. Een Amerikaan, een Fransman, we zijn met jachten en nog een paar Belgen erbij.
0: Heel leuk. Ja, amai, tof. Goed, en vandaag, wat staat er nog op de planning na ons telefoontje? Wat ga je dan doen?
1: Ja, nu sta ik u heel slecht.
0: Ik ga u laten dan. Ik ga je verder laten varen.
1: Ja, nu hoor ik u beter.
0: Je zit op de zee, Bob. Nee, ik ga je laten. Dan kan je verder varen. Het was leuk om met jou gesproken te hebben aan de andere kant. Eigenlijk boven ons op de wereldbol. In het water. Een veilige vaart daar nog aan de Faroe-eilanden. Ik ga dat straks nog eens opzoeken waar je precies zit. Goed, bedankt voor het weerbericht, Bob. En de groeten daar.
1: Ik zal het doen, hè. Groetjes, hè. Dag,
0: ja,
1: hè.
0: Dag, Bob. Doei, doei.

0: Duffy en Mercy. Ik hoor ook steeds Duffier en Diffier. Want hoe warmer dat het hier wordt, hoe duffer dat ik me voel.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Radio 2.
4: Radio 2.

0: Something Happened on the Way to Heaven van Phil Collins. We belden net met Bob. Die zat op een zeilboot. Dacht op de Noord-Atlantische Oceaan. Of waar zat die nou weer? Ja, het was in elk geval 12 graden en het waaide heel, heel hard. Het omgekeerde van hier eigenlijk. Dag Jacot, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen Anne.
0: Ja, het is hier warm, warm, warm. Ik heb net een airco aangestoken. Piep, piep, piep.
1: Chansaar dat je daar airco hebt. Ja. Want veel mensen gaan jaloers op jou zijn vandaag. Heel, heel warm deze ochtend al. Temperaturen die bijna tot aan de 30 graden reiken. Ja. En we gaan er nog een stukje over gaan. Daar aan zee zelfs tot 32 graden. In het binnenland zelfs tot 34. En heel lokaal, misschien richting de Kempen bijvoorbeeld, tot 35 graden. Veel zon ook vandaag. Weinig wind. Dat is een zwakke wind in het binnenland. Zelfs aan zee, daar steekt een zeebries op. Maar het zal ook maar een zwakke zeebries zijn die voor een heel klein beetje verkoeling kan zorgen. Hoewel ja, vanavond zou die wel moeten aanwakkeren naar eerder een matige westenwind daar aan zee. Dus vanavond ja, na een uur of zes zou het daar toch geleidelijk aan wat koeler moeten worden dankzij die zeebries ook. Voor de rest van het land vanavond en vannacht droog en helder weer. Misschien hier en daar met wat hoge bewolking. Temperaturen vannacht tussen 17 en 22 graden. Dus op veel plaatsen gaan we niet meer onder de 20 graden vannacht. En dan morgen meer van hetzelfde, maar wel ietsje minder heet. Tot 30 graden in het centrum, dan mooie 24 graden aan zee. En lokaal tot 32, bijvoorbeeld in de Kempen. We gaan morgen ook al wat vaker stapelwolken zien, maar het zou in Vlaanderen wel droog moeten blijven. In het zuiden van het land, kijk ik vooral naar de provincies Luxemburg liever en Luik. Daar kunnen er eventueel wel een paar onweersbuien binnendrijven vanuit Frankrijk. Maar om veel neerslag zal het alleszins nog niet gaan. En dan op vrijdag krijgen we opnieuw warm weer. Geen 30 graden, wel 28 of 29 graden. Wisselend bewolkt weer, met af en toe ook voor Vlaanderen een paar geïsoleerde buien met onweer. Maar het gaat ook maar om maximum 2 liter. Dus veel zal dat ook niet voorstellen. En de meeste van die buien zullen ook aan zee vallen of in de provincie Limburg. Maar in de rest van het land zou het dus droog moeten blijven vrijdag. En dan ook op zaterdag krijgen we maximum temperaturen die net niet aan de 30 graden geraken.
0: Ja, ik vind
1: dus
0: altijd,
1: krijgen we wel wat frisser weer.
0: Ik vind het altijd grappig als je zegt, geen 30 meer, maar 29. Dan denk ik, ja, Jacot, dat voelt voor mij hetzelfde hoor.
1: Ja, maar toch, het is een klein beetje hoop op vrijdag en zaterdag. Daar gaan we het mee moeten doen, jammer genoeg.
0: Oké, heel goed. Jacot, dankjewel. Tot ziens.
1: Alsjeblieft. Bye bye. Radio 2 aan zee.

0: vorige week een van onze verfruite zomerhits was, hè, Sofia van Alvaro Soler. Die zomerhit van die verfruit is deze week is nog niet geraden. Dus morgen spelen we voor €300 aan fruit. Jongens, krijg toch nooit op. Goed, op de E40 richting kust zijn er voor 40 minuten filegolven tussen Aalst en Nevelen. Een kwartier erbij ook naar Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven komt door een ongeval op de rechterrijstrook aan het parkeerterrein in Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost door een ongeval op de linkerrijstrook op de aansluiting met de E313 naar Hasselt.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Bruce Springsteen en Born to Run. Ik heb Evie in de app van Radio 2 uit Olen. Die stuurde gisteren, is de tip van de stoel al geweest? Ja, die was toen al geweest. En nu vraagt ze, sorry dat ik weer stoor. Maar ik heb even niet kunnen luisteren. Is de tip al geweest? Nee, nog niet. Ik heb nog steeds niet gehoord. Kan dat? Klopt, Evie. Die komt er zo meteen aan.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: De fans die zijn er al.
2: Nu nog de zomerhits.
3: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke bergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: Knaldi.
5: Nu bij Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
6: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
7: Radio 2.

0: Het gaat niet altijd goed in de liefde, hè, met J-Lo. Blijft niet altijd duren, hè. Ja, maar je weet, is niet goed in de liefde. Gaat al de rest wel goed, hè. If you had my love. En J-Lo heeft ook alles, laten we duidelijk zijn. Goed, vanavond Iedereen Zomert, het zomerprogramma van VRT1. Nationaal van 7, met alle dolle fratsen van de Vlaming. En ook bijzondere locaties. Of het verlof in eigen hof. Dries Leenaerts van Studio Brussel, die met zijn piano fietsers en wandelaars verrast. De Vlaamse tradities en de weetjes. En de stoel. Die staat altijd verstopt op een locatie die je zelf moet zien te vinden. Aan de hand van een tip. En die tip krijg je dan vanavond. Maar ook bij mij elke dag. Dus als je die vindt als eerste en het gevraagde onderwerp mee hebt, dan win je een zomerse prijs. Trouwens, ik heb al eens opgezocht wat het meest gevraagd wordt om dan mee te brengen. En dat is een wasmand. Ik geef het maar mee. Maar goed, de tip. Tip voor vandaag. In een oud zwembad vang je enkel dino's. Dus in een oud zwembad vang je enkel dino's. Ik zou het begot niet weten, maar ik hoop van jou dat het beter gaat.
1: Radio 2 aan zee. Radio 2.
0: Zij komen ook aan zee. K3 en de zomer van Oya Lele.

Life is Life van Opus. Als je vanavond nog komt naar de opnames, dan zitten we op woensdag 29 juli. Met Aaron Blommaert, Dana Winner, DJ Licious en Milo, Gert Verhulst en James Cook en Line de Douw. Iedereen is welkom.

0: zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
4: Wist je dat alles wat fluo is eigenlijk uit Limburg komt? En hoe komt het dat je Herbert Vlak vandaag ziet rondlopen in Wellen? Straks meer erover na het middagnieuws. Elke dag telt voor twee. WRT
3: Radio 2. Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Defensie stuurt een Belgisch brandweerteam naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden. En de Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen. Het Belgische leger stuurt straks een brandweerteam naar Frankrijk, naar de streek rond Bordeaux, die getroffen is door zware bosbranden. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag in Melsbroek. Jens Fransen, wat is het plan?
5: Wel, deze middag, als alles goed gaat, vliegt een groot militaire transportvliegtuig twee keer op en af naar een Franse militaire luchtmachtbasis van Cazaux. Dat is in de Landen. En de Belgen landen dan meteen in het rampgebied. Ze nemen zeker één grote brandweerwagen mee, die anders op de militaire luchthavens paraat zijn bij ons. En ook enkele waterbevoorradingstrucks gaan mee. Alles goed voor 29 militairen.
3: Is het ook al duidelijk waar ze ingezet zullen worden?
5: Nee, dat is nog niet duidelijk. Dat zal aan de Fransen zijn om te beslissen waar ze worden ingezet. Dat kan op het terrein in Frankrijk zijn, maar het kan evengoed zijn dat de Belgen Franse militaire brandweereenheden op militair terrein zullen gaan vervangen. Zodanig dat die Franse militaire eenheden dan kunnen uitrijden om te helpen blussen.
3: Bedankt, Jens. Rond Bordeaux is ondanks het hete weer en verschillende heropflakkeringen het vuur niet meer overgeslagen naar andere stukken natuur. Maar dat stelt de mensen daar nog niet gerust, zegt collega Hilde Mertes, die ter plaatse is.
6: In 3 gemeenten hebben de mensen te horen gekregen dat ze weer naar huis mogen. Dat zijn gemeenten dicht bij de grote stad Bordeaux. Maar het animo om terug naar huis te gaan is niet zo groot, want mensen zijn bang. De schrik zit er goed in. Ze vrezen dat er wel weer eens een opflakkering kan zijn en dat ze opnieuw moeten vertrekken. Ja, je kan wel zeggen dat heel veel mensen getraumatiseerd zijn en echt wel angst hebben.
3: In Antwerpen hebben verschillende eigenaars last van huurders die hun woning onderverhuren via het online platform Airbnb. Die huurders betalen zelf niet altijd huur, maar verdienen intussen wel geld door te verhuren aan toeristen. Onze redactie had daarover gesprekken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen. Bij Joke van den Abelen moesten de huurders nog €11.000 betalen, maar verhuurden ze haar huis tegelijk online.
7: We hebben dat ontdekt doordat de buren eigenlijk begonnen aan te geven van er klopt iets niet met jullie huis. Er zijn constant andere groepen mensen die voor de deur staan, binnenzitten, feestjes, nachtelijk lawaai. En dan zijn we beginnen zoeken online op Airbnb en hebben wij dus ons huis ontdekt. En dan zagen wij ook al vrij snel dat er eigenlijk ook nog andere huizen te huur stonden onder datzelfde account.
3: De huurders in kwestie wilden niet reageren. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden kunnen verhogen om airco te installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft Magda de Meijer van de Ouderenraad geen begrip voor.
8: Ik zie dat er woonzorgcentra zijn die al warmtepompen hebben, die ook airco's hebben aangebracht in de individuele kamers. Dus als er zijn die dat wel kunnen, waarom zijn er die dat niet kunnen? Dat is mijn vraag. Maar in elk geval moet er dus een nieuw plan worden opgesteld en dat moet in overleg met de overheid en met de woonzorgcentra. Dat ze samen kijken hoe kunnen we daaraan tegemoetkomen. Maar het laatste wat mag gebeuren is het afwentelen op de bewoners.
3: Minister van Welzijn Caroline Gené laat onderzoeken hoe ze zulke investeringen meer kan aanmoedigen en ondersteunen. De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN heeft de escalatie van geweld de voorbije weken geleid tot burgerslachtoffers, mensen die moesten vluchten en schade aan eigendommen. Uitleg van Jeroen Rijgaard.
9: De westelijke Jordaan-oever is eigenlijk Palestijns gebied, maar wordt grotendeels door Israël gecontroleerd. En daar zijn de voorbije jaren meer en meer Israëlische nederzettingen opgericht, wat illegaal is. Er zijn altijd erg veel spanningen, maar de laatste weken lopen ze toch erg hoog op. De kolonisten vallen Palestijnse dorpen aan, vernielen huizen, velden gebedshuizen. En ze dringen ook steeds dieper door in het Palestijnse kerngebied. En het Israëlische leger onderneemt amper actie tegen die kolonisten. En tegelijkertijd werden dan vannacht bijvoorbeeld wel opnieuw 12 Palestijnen opgepakt door het Israëlische leger na aanvallen op Israëli's. Bij de VN zeggen ze dat ze erg bezorgd zijn over de situatie en ze roepen beide partijen op om te deescaleren.
3: Bij de Amerikaanse en Saoedische luchtaanvallen van vannacht zijn in Irak zeker 20 doden en meer dan 30 gewonden gevallen. Dat zegt de pro-Iraanse militie die het doelwit was van de aanvallen. De VS en Saoedi-Arabië zeggen dat ze terroristen in het vizier hadden en dat de aanvallen een vergelding waren voor eerdere Iraanse aanvallen op Amerikaanse basissen in Jordanië en op Saoedische olieinstallaties. De Franse electro-DJ Kavinsky is overleden. Hij was 50. Volgens Franse media werd zijn lichaam bij hem thuis in Parijs gevonden en is het nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Kavinsky was vooral bekend van zijn single Night Call uit 2010.

0: nummer werd in 2024 opnieuw uitgebracht met onder meer Angèle voor de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Vanmiddag temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Vrijdag zon en wolken en maximaal 29 graden. Vanmiddag vertrekt een team van 29 militairen van het Belgisch leger naar Frankrijk om er te helpen bij de bosbranden rond Bordeaux. Daar begon dit nieuws mee. Ze nemen grote brandweerwagens mee en ook trucks voor waterbevoorrading. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dankjewel. En ja, lekkere temperaturen. Dat wil zeggen, we willen het z'n allen naar de kust en dus richting kust. 40 minuten filegolven op de E40 tussen Erpenmeren en Loppem. Op de E34 vanuit Zelzaten samen een kwartier tussen Assenede en Knokke-Heide. Naar Antwerpen ook 10 minuten erbij op de E313 vanaf het parkeerterrein in de Randst. En op de Antwerpse ring is dat 20 minuten richting Gent tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Ook een kwartier richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne.
2: Radio 2 Middag in Limburg.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Bjorn Verhoeven.
1: Over die bosbranden gesproken, weet je dat die Limburgse Fluo-firma ook die waters kleurt? Straks ook meer daarover.
4: Goedemiddag.

0: Zo Belgisch als onze mosselen, Hooverphonic, The Night Before. Goedemiddag. En zaterdag is het alweer een nieuwe maand. Dan is het 1 augustus en dat is ook traditioneel zo'n moment dat er ook heel wat dingen veranderen. Vooral voor het circuit van Zolder verandert wat, want ze gaan een nieuwe vergunning in. En dat betekent concreet dat een aantal geluidsdagen dat er met lawaai gereisd mag worden van 230 à 240 per jaar naar 115 à 120 per jaar gaat. Dat is een halvering. Ja, Harry Steegmans van circuit Zolder, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Een paar boze buren hebben u dat toch een beetje gelijk gekregen, denk ik.
1: Ja, en het zijn er heel weinig eigenlijk. We hebben niet zo heel veel boze buren. Het zijn er altijd maar 1 of 2. Maar het is niet alleen dat. Er moest een nieuwe vergunning aangevraagd worden. Alle motor- en wateromlopen waren verplicht sinds 2 jaar om voor eind dit jaar een nieuwe vergunning te hebben.
0: Ja, voilà. Jullie hebben die nu gekregen. Dat is op zich natuurlijk goed nieuws. Want ja, je ziet ook in sommige landen dat ze zeggen dat racen, dat moet aan banden worden gelegd. Maar bij ons is het toch al meer dan 60 jaar in traditie. Wat verandert dan precies voor jullie?
1: Ja, het was inderdaad nodig. Hè, want die vergunning hebben we nodig om te kunnen racen. Veel circuits moeten daardoor sluiten. Wij hebben gelukkig een nieuwe vergunning. Wij gaan naar een eenvoudiger systeem. Nu wordt er ofwel gereden of niet gereden. Vroeger had je verschillende categorieën, A, B, C geluid. Nu zitten we in 1 categorie. Dat geeft ons een voordeel dat er een klein beetje meer vrijheid is op de dagen dat we gaan racen. Maar we moeten natuurlijk een heleboel dagen opgeven. En dat wordt voor ons een serieuze puzzel om dat neer te krijgen. Natuurlijk, wij staan niet stil. Er zijn ook nieuwe sporten. Lopen, fietsen, triathlon. Het is niet dat er minder activiteiten op het circuit gaan gebeuren. Maar echt puur atmosferisch geluid zal er nu een maximum van 120 dagen zijn.
0: Ja, voilà. Je zegt het ook. Ja, elektrische wagens komen er ook aan. Die maken ook geen geluid. Dat is ook een optie, hè?
1: Ja, zeker en vast. En, want wij hebben hier de eerste Formule 4 racingschool op Zolder. Dat zijn autootjes die puur op elektrische batterijen rijden. Maar sensationeel, nog altijd even goed als de atmosferische.
0: Ja, ik wist ook niet van dat ABC-systeem. Was het dan bijvoorbeeld als grote racewagens kwamen, dat was dan lawaai A. En als het bijvoorbeeld een klein motortje was, dan was het geluid C? Of hoe zat het in elkaar?
1: Eigenlijk specificeert u het perfect. Hè. Het is, er zijn meetpunten op het circuit. En bij sommigen mochten we boven de 98 decibel gaan, bij sommigen niet. Maar het probleem is altijd die grens. Heel veel zitten net onder die grens of net erboven. Heel veel discussies van meten. Ja, je meet niet alleen als je een meting doet op het circuit, meten we niet alleen een wagen of een motor, maar iemand die zijn haar aan het scheren is, of iemand die het gras aan het afdoen is, of toevallig een werf in de buurt. Die beïnvloeden dat geluid en daarmee was er heel veel discussie. En eigenlijk zijn we er vanaf en dat stemt ons een beetje gelukkig. Het zijn natuurlijk wel minder dagen, maar de racefans moeten niet treuren. Er zal nog altijd gereisd worden en voldoende.
0: Toch nog een 120 per jaar, dat is 1 keer om de 3 dagen. Daar kan iedereen mee leven. Hè? De buurt, de vergunning is in orde. En ja, dan, hoe zit dat dan in elkaar? Zijn er vaste dagen dat er gereisd wordt? Of kondigen jullie dat ergens aan?
1: Ja, ten eerste kondigen wij het aan. Het gaat ook veel eenvoudiger zijn. Wij behouden onze donderdag natuurlijk. Wij behouden onze raceweekends. Dit weekend is onder andere historic races hier op Zolder. En daarnaast gaan we nog een heleboel dinsdagen hebben. Maar de maandagen, woensdagen, kan iedereen ervan uitgaan dat het hier zeer rustig zal zijn. Dan zullen we andere activiteiten naar boven halen.
0: Wel, de nieuwe initiatieven communiceer je maar ook via onze, Harry. Dus succes daar op circuit Zolder. En vooral proficiat met de vergunning. Blij dat we in Limburg het legendarische circuit van meer dan 65 jaar toch nog alle kansen geven met z'n allen.
1: Dank u zeer en iedereen welkom dit weekend. Historische race.
2: Het is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: politie laat weten dat ze ook even de verontschuldigingen wil aanbieden aan de buren. Ze heeft dit even keihard te luid gezet op de radio. Milk Inc. met Madison. Jouw kans om Reggie van bij ons in Limburg ook tot VRT Zomerhit te stemmen. Breng jouw stem maar uit via VRT Max. Guusje en Bazaar onderweg, blijf nog even hier. Dat zou ik zeker doen, want je kan ook nog luisteren naar ABBA, Money Money, Robbie Williams. En hoe komt het dat kleurstof uit Houthale Helchteren helpt bij de bosbranden? Daarover hebben we het straks.
1: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
2: Knaldi!
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Blijf inderdaad ook maar even hier en lekker binnen, dicht bij jouw favoriete radio, Radio 2. Het is 20 over 12. En hoe warm het precies gaat worden, dat moet ik zo meteen nog aan Erik vragen over een 20-tal minuutjes. Zeg je, het kan zijn dat je vandaag de Herbertvlak tegen het lijf loopt in Wellen. Hij heeft er namelijk filmopnames voor de film over 250 jaar Bokkenrijders, die je 29 en 30 augustus kan gaan bekijken in ontmoetingscentrum De Meerse in Wellen. En ja, als er zo'n legende op ons Limburgse grondgebied is, dan moeten wij iemand van 14 uur sturen. En Pieter van Lommel is daar. Dag Pieter.
1: Dat klopt, Jorn. Ik sta hier aan de Bonderkuil in Wellen, de plek waar zoveel jaar geleden, maar liefst
2: 250 jaar geleden,
1: maar liefst 31 Wellenaren op gruwelijke wijze zijn geëxecuteerd. Die Wellenaren, dat waren de fameuze Bokkenrijders. En vandaag sta ik hier bij een zeer grote naam in het Vlaamse acteerlandschap, Herbert Vlak. Herbert, vertel misschien eerst even, waarvoor zijn jullie vandaag hier?
2: Wel, 2 jaar geleden is hier een geweldige productie geweest met projectie op de kerk van Wellen, die dat verhaal van die Bokkenrijders vertelde. Dat is voor mij begonnen in een studio een jaar eerder, waar ik dat verhaal vertelde.

0: Een jaar later nodigt Johnny Putt mij uit hier op die projectie, op die kerk. En dat was indrukwekkend, dat was prachtig. Prachtig, artistiek, maar inhoudelijk was dat een beetje wrang. Want bokkenrijders waren zogezegd bandieten die moesten gestraft worden omdat ze brandbrieven stuurden en dreigden met, ja, terreur zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk wat daarachter zat, was armoede van die mensen die hun oogsten moesten afstaan en die honger hadden. En uiteindelijk was, ja, is nu na 250 jaar blijken dat, ja, men noemt dat nu bokrijders, maar eigenlijk waren het een soort Robin Hoods die opkwamen.
1: Van hun generatie.
0: De Robin Hoods van hun generatie die opkwamen voor rechtvaardigheid en voor, ja, omdat hun gezinnen in armoede leefden. Het is hier heel lang in deze streek een schande geweest om een naam te hebben die men associeerde met bokkenrijders. Maar nu is men daar door de geschiedenis die zich openbaart en die wij nu blijven vertellen en terug gaan vertellen, is dat een soort, zijn die mensen trots? Want dat waren de stille rebellen voor rechtvaardigheid van toen. Allee, en ja, wat is de conclusie? We hebben niks geleerd, hè. Het herhaalt zich steeds. De geschiedenis herhaalt zich. Als je nu ziet, Oekraïne, Gaza, Sudan, Iran. Het is altijd weer een strijd van machthebbers tussen mensen die moeten ondergaan, honger hebben en, ja, brutaliseerd veroordeeld worden. Want hier zijn echt waar, op deze plek, in de Bonderkuil, zijn mensen tot verbrand, gemarteld, omdat ze het toch maar zouden bekennen. Het is een stukje uit onze geschiedenis waar ik graag aan participeer. Voilà.
1: Om dat te benadrukken, dat we eigenlijk niets uit die geschiedenis geleerd hebben, is dat het doel ook waarom je hier vandaag opnieuw gaat meewerken aan die proloog en epiloog aan dat fantastische animatiestuk?
0: Dat is het, ja, want uiteindelijk ben ik hier nu terug gewoon om bij die fameuze animatie, die dus terug zal geprojecteerd worden en waar heel veel mensen gemist hebben, die heel veel mensen gemist hebben, om daar een proloog en een epiloog nu hier in deze zonnige dag in die Bonderkuil, om dat even een reflectie te maken. Ja, het is bijzonder en ik heb ook een groot respect om de geschiedenis die hier geopenbaard wordt. Ja. Ik vind het schoon.
1: Ja, het is niet jouw eerste kennismaking met Limburg, hè, als acteur.
0: Nee. Ik was vroeger met het gezelschap Koninklijke Nederlandse Schouwburg kwamen naar Hasselt spelen. Ik heb hier ook met mijn eigen producties komen doen. Ik heb hier een maand geleden nog in Trixo Aspen, het slotakkoord gespeeld samen met Francesca. Volle zalen, heerlijk, in de warmte. Maar het was heerlijk, ja. Nee, het is er hier een groot publiek. En mijn naam als Aspe, inspecteur van In, dat leeft hier nog, denk ik. Maar mijn carrière is gelukkig meer en langer dan alleen maar dat politieverhaal. Maar ik ben daar trots op ook. Maar voilà, ja, nu is het leuk om dat hier te linken met de bokrijders, dat bijzonder.
1: Ja. Wel, ik zou zeggen, allen daarheen in welk weekend, eind augustus?
0: Dat is 29 en 30 augustus. Maar u gaat dat allemaal corrigeren met telefoonnummers. Want dat gaat weer stormlopen, omdat er zoveel mensen dat terug willen zien. Of het destijds gemist hebben, 2 jaar geleden. Dus, ja. Maar het is een mooie onderneming. En het haalt ook het toerisme hier. Want er zijn hier ondertussen fietsroutes gemaakt en zo. Die doorwellen en heel die streek, om het verhaal van die bokrijders te vertellen. Staan hier ook beeldhouwwerken. Het is bijzonder. Ja, schoon.
1: Het is een stukje geschiedenis dat we niet mogen vergeten, Bjorn. Mm-hmm. En dus nogmaals een oproep om naar dat fantastische schouwspel te komen kijken eind augustus. Dankjewel, Herbert.
0: Alsjeblieft.
2: Voilà, zeg inderdaad. Ja, die film over de bokrijders die wordt opnieuw vertoond. Dus zaterdag 29, zondag 30 augustus in ontmoetingscentrum De Meerse in Wellen. Tickets en alle informatie gewoon via de site wellen.be.

0: voel ik me even terug. 19 in de 90s, Simply Red en Fairground. Straks nog Robbie Williams met Tripping. En echt nog zo'n klassieke voor als je van de 80s houdt. Paula Abdul en Straight Up. Maar eerst het nieuws uit je straat.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Het is 12:30. Goedemiddag, VRT Nieuws uit Limburg met Ilse Suffeleer. In Limburg zijn er dit jaar al meer natuurbranden geregistreerd dan in eender welke andere provincie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Universiteit Gent. Sinds januari zijn er in ons land al 117 natuurbranden geregistreerd, meer dan in heel vorig jaar. Ruim 20% daarvan was in Limburg. Volgens onderzoekers is dat geen toeval. Professor Jan Bates.
1: We weten uit historisch onderzoek dat Limburg en Antwerpen eigenlijk altijd min of meer de kroon spannen. Hoe komt dat? Wel, in Limburg hebben we veel gebieden met droge zandgronden en ook vegetatie, zoals heidevegetatie, die nogal gevoelig zijn voor natuurbranden.
0: Door de klimaatverandering neemt ook in België het risico op natuurbranden toe. De onderzoekers pleiten ervoor dat er meer aandacht gaat naar preventie, risicobeheer en beter onderzoek. De uitbaters van de zomerbars in Limburg zijn over het algemeen tevreden over de maand juli, met dank aan het zomerse en zonnige weer. Dat horen we toch onder meer bij Zomersbar aan de Maas en in Beringen.
2: Ja, er zijn twee bars, zijn allebei aan de Maas hier gelegen, aan de Maaskant. En we zijn dus ook heel verbonden met het fietstoerisme en met de kajakken op de Maas zelf. Dus als daar veel volk op afkomt, is het bij ons ook heel druk. Dus juli was echt een schoonde roos.
3: De zomer voor ons is op het moment zeker heel goed geweest. Zeker het weer, daar gaan we niet over gaan klagen. Wij tekenen voor dit weer graag, liefst zoveel mogelijk zon. Weet je, dat zijn de mensen ook veel aangenamer.
0: Hoewel het soms ook wel te heet was met minder volk in de namiddag, maar dat werd dan vaak wel opgevangen door aanpassing van openingsuren en later open blijven.
4: Alleen dat we misschien een beetje te hete dagen gehad hebben en dat de mensen in de namiddag niet buiten kwamen, dat we echt moesten wachten tot na 8:00.
3: De avonden compenseert dat wel, dus mensen komen iets later.
2: Waarschijnlijk gaan wij opschuiven richting de avond. In die dagen dat het echt warm is. Maar dan is het wel s'avonds heel fijn afkoelen.
0: En ook bij zomerbars in Noord-Limburg veel positieve geluiden. Een zomerbar in Haspengouw, die vooral op gezinnen mikt, had wel een mindere maand juli. En het reisbureau Herbots Reizen uit Herkdestad en Beringen gaat reizen organiseren speciaal voor de LGBTQI+ gemeenschap. Ze willen er daarmee voor zorgen dat die gemeenschap ook veilig op reis kan. Zeker in landen waar homoseksualiteit niet is toegelaten, zegt initiatiefnemer Koen Weygaerts, die vanuit de Limburg Pride naar Herbots Reizen toestapte.
5: Ik en mijn man Christophe reizen heel de wereld rond en we vinden eigenlijk dat er toch wel heel weinig aandacht voor is en ook weinig advies rond bestaat. Er zijn boekjes, gelijk Lonely Planet bijvoorbeeld, die altijd wel een klein kort stukje na linia hebben over is het gay-friendly of niet. Maar daar houdt het meestal bij op.
0: En stand-up comedy keert terug naar Pukkelpop. Op de eerste festivaldag, vrijdag 21 augustus is dat, zullen verschillende comedians, waaronder Bart Kanaerts, Amelie Albrecht en Xander de Rijcke, een uur lang optreden in de Marquee. Het optreden wordt ook afgesloten met een DJ-set. En ook vandaag weer een zonnige namiddag. Erg warm ook, tot 34 graden in de Kempen. En komende nacht blijft het vrij warm, met minima rond 20 graden. Nieuws uit Limburg vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.
6: En exacte weersvoorspellingen nog zo meteen over 10 minuten met onze Erik. En ja, iedereen zoekt de koelte op, want richting kust zijn er voor bijna 3 kwartier filegolven op de E40 tussen Wetteren en Loppem. Op de E34 vanuit Zelzaten samen 1 kwartier tussen Assenede en Damme. Naar Antwerpen ook 1 kwartier erbij. Op de E313 vanaf Ranst. Antwerpse ring, 10 minuten vertraging richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En op de E19 Antwerpen-Brussel is in Edegem in beide richtingen de linkerrijstrook dicht. En dat komt daardoor een bermbrand.
7: Radio 2 middag in Limburg.
8: Weet wat er leeft in jouw buurt.
7: Joran Verhoeven.

0: zien het al op de officiële kaarten dat het 31,1 graad is in Diepenbeek op dit moment gemeten. Of dan nog stijgt, vraag ik zometeen aan Erik. En het is een beetje raar om meer dan 30 graden het even te hebben over Kerstmis. Maar ik moet je toch even warm maken. Voor dit hier.
1: Radio BNE, The Red Pack.
0: Want inderdaad, de tickets gaan goed de deur uit voor onze Radio BNE, The Red Pack Live in concert. Best of Christmas. Voor een allerlaatste keer hoor je legendarische artiesten de lekkerste Christmas crooners live zingen. En dat is zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Je kan erbij zijn voor de allerlaatste keer. Wie zingt er onder meer? De enige echte Helmoet Lotti. Ja, Lies, maar ook Yannick Bovie. Maar ook Kleinmans en Van Geel. Loredana van bij ons. Barbara Dex. Ze zijn er allemaal bij. Dus de mooiste kerst beleef je alvast op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen voor de allerlaatste Radio BNE, The Red Pack Live in concert. Best of Christmas. Maar ik raad je aan, de tickets gaan snel. Dus zorg dat je er vlug wat reserveert via VRT Max.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life.

0: de heerlijke tijd van de epauletten, de paarse oogmarkeringen en vooral de poster van Paula Abdul tegen de muur. Met Straight Up heeft het niet alleen over haar hitnotering in de charts destijds, maar het kan ook over het kwik in onze thermometertjes gaan, Erik. Het is ook Straight Up aan het gaan, en nu?
1: Ja. Ik was aan het kijken. De twee uitersten, de laagste pelt, de koelste leverugers, 30,4.
0: Oeh.
1: Al. En dan de hoogste die ik nu zie is Mazeik, 32,6.
0: Oké.
1: Okay. Ertussen. Er komt overal nog wat bij. We komen uiteindelijk uit tussen zeg maar een graad of 33 in de voerstreek en 35 toch wel boven de zandgronden in de Kempen. En droog, nog altijd. Vandaag valt er niks. Ik was sowieso aan het kijken welke vruchten daarvan profiteren. En dan op de eerste plaats de druiven, zowaar. Ze ontwikkelen meer suikers als ze veel zon en droog weer hebben. En meer aroma's. Dus dat ziet er goed uit voor de Limburgse wijntelers. Appelen en peren daarentegen, dat zou wat minder zijn. Die groeien wat minder goed, blijkbaar.
0: Toen ben ik aan die elk nadeel heb zijn voordeel en elk voordeel heb zijn nadeel.
1: Ja, inderdaad, zoals steeds. Nu volgende nacht weinig verandering. Licht bewolkt tot helder. Minimumtemperatuur rond 20 graden toch wel, tegen de ochtend pas. Morgen donderdag dan wat meer stapelwolken in de loop van de dag, maar daar zou in Limburg niks uitvallen. Ja, heel misschien in het zuiden van de provincie, omdat in de Ardennen is er wel een reële kans op een aantal buien, onweersbuien. En misschien dat er zo eentje tot in het zuiden van Limburg sukkelt, maar de kans is eerlijk gezegd klein, maar fijn, geef het maar mee. Hè. Bij opnieuw 31, 32 graden morgen. Vrijdag krijgen we dan wat meer wolken. Dat is de resten van een heel zwakke storing die overtrekt. Maar weer, daar valt niks uit. Ja, misschien in de Ardennen, hier of daar een bui, maar in Limburg houden we het nog altijd droog. Bij 28, 29 graden. De koelste dag van de periode is zaterdag. Wisselend bewolkt, met nog altijd mooie opklaringen. Maar 26 graden.
0: Oef.
1: En profiteren, Björn, want zondag, maandag, dinsdag gaan we opnieuw naar 30 graden. Met, ja, zoals het nu ligt, meestal droog. Misschien maandagavond kans op een buitje. Maar echt georganiseerde regenzones voorlopig nog niet te zien.
0: Maar we hebben geleerd, het wordt een legendarische druiven. En Lennart Roebe die stuurt net in de app: goede druiven is ook goede wijn, dus het kan maar lekker zijn. Ja.
1: Inderdaad.
0: Tot morgen, Erik.

0: doet. Dan moet je dat goed en zo doen. Dat doet Isabella zeker na al die jaren. En smeek maar niet om mij. Radio 2. En wist je nu bij die bosbranden daar in Zuid-Europa dat een Limburgs bedrijf een heel groot duit in het zakje doet om dat op te lossen? Althans, ze zijn een heel praktische partner als het gaat om die bluswaters te kleuren uit de helikopter. Dat heb je ongetwijfeld wel eens op foto gezien. En dat bedrijf ligt hier bij ons in Hartje Houthalen Helchter. Radiant Color. En ik heb de directeur Olivier Frederiks aan de lijn. Olivier, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, ik had het al eens gehoord bij de bosbranden in Los Angeles jaren geleden. Maar nu dus met die vele bosbranden. Wat doen jullie precies met jullie, mag ik het verf noemen?
1: Wij maken fluorescerende pigmenten. Dus puur de kleurcomponent die gebruikt wordt door onze Franse klant in bluswater. Die u inderdaad ziet dat die vanuit de lucht worden geloosd. Maar wij maken dus puur de kleurcomponent, de fluorescerende component. En onze klant maakt daar de afgewerkte brandvertragers van.
0: Bluswater, brandvertragers die uit die helikopters nu geloosd worden over die bossen. Waarom moet daar een kleur aan toegevoegd worden?
1: Dat heeft te maken met de zichtbaarheid. Dus vanuit de lucht, als u enkel water zou lozen, ziet u niet waar dat u eigenlijk geweest bent. Hè. De perimeter is niet zichtbaar. Voegt u daar een fluorescerend pigment aan toe, dan ziet u vanuit de lucht veel beter waar dat u al bluswater geloosd heeft. En zo bent u zeker dat de hele perimeter behandeld wordt.
0: Klinkt helemaal logisch. En heeft zo ieder land dan ook zijn eigen kleurcodes of...
1: Ja, dat klopt. In Zuid-Europa is magenta eigenlijk de meest gevalideerde kleur, want er gaan toch wel heel wat testen aan vooraf. Maar we zien bijvoorbeeld in Frankrijk dat men oranje gebruikt voor het blussen vanuit de lucht. En dat zij dan magenta eerder gebruiken voor het blussen van op de grond. Dus het is heel landspecifiek en er gaat toch wel een hele goedkeuring aan vooraf.
0: Dus de brandweerwagens aan de grond krijgen een andere kleur, zodat ze weten, hebben we nu alles goed aanvullend wel gespoten?
1: Ah ja. In Frankrijk wel, ja.
0: Aha. En die kleur, dat is dan eigenlijk waarschijnlijk afhankelijk van de bodembedekking die erop moet te zien zijn?
1: Ja, het heeft meer te maken met zichtbaarheid. Het heeft meer te maken met wetgeving. Heel veel landen in Zuid-Europa volgen de norm van Amerika. En dan hebben sommige landen afwijkend nog hun eigen wetgevingen. Dus er zit toch wel heel wat regelgeving achter.
0: Al is schitterend. En ja, het is niet alleen dat pigment, fluopigment, voor in bluswater. Maar dat komt dus eigenlijk, al het fluo dat we zien, komt uit Limburg. Uit Houthalen Helchter sinds 1967. Want het zit nog in onze Play-Doh, maar het zit ook in onze fluoriserende hesjes eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Wij zijn zo'n verborgen parel, zeg ik altijd, hier in het Limburgse groen. Wij bestaan 60 jaar en wij voorzien al jaar en dag, maken wij de wereld een beetje kleurrijker, een beetje mooier. En het wordt in allerhande toepassingen gebruikt die wij alle dagen zien. Markeerstiften, hesjes, speelgoed, verf, aerosolen, zelfs kleiduiven. Dus wij zitten overal waar uw fluo zit, daar is de kans heel groot dat wij daartussen zitten.
0: Ja, voilà. En soms ook zo van die markeringen en glow-in-the-dark parties en zo. Dat komt allemaal uit dankzij jullie technologie.
1: Hè? Ja, wij kleuren de wereld. Ja.
0: Allee, nog even bedankt namens de jonge Björn Verhoeven in de 80's voor die smileys in fluo geel.
1: Ja, dat is graag gedaan. Wel met plezier gedaan.
0: En bedankt om ook nu heel nuttige bosbranden mee te blussen. Dankzij iets van bij ons. Trots op jullie, Olivier Frederiks van Radiant Color. Heel veel succes toch. Dankjewel.

0: De helft minder lawaaiige dagen op circuit Zolder. Dat hebben we al gehoord.
1: It's a rich man's world.
0: Herman Vlak geniet van de Limburgse zon in Wellen. En ja, al het fluo komt uit Limburg. Zometeen veel meer ambiance bij Radio 2. Zomerhit Backstage. Graag morgen terug voor een nieuwe middag in Limburg.

0: Bema zijn het solden en dus is het nu het ideale moment om inspiratie op te doen en om te dromen over je nieuwe interieur. In onze ruime toonzaal ontdek je oplossingen voor wonen en slapen die comfort en kwaliteit combineren. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. Je krijgt deskundig advies en een topservice. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema, thuis in wonen, dat merk je. Nu solden.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Je vindt ons deze zomer aan zee, met veel zonnige muziek en live optreden.

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Defensie stuurt een Belgisch brandweerteam naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden. En de Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van de Israëlische kolonisten tegen Palestijnen. Defensie stuurt een brandweerteam naar het zuiden van Frankrijk om daarmee de bosbranden te blussen. Zo'n 30 militairen vertrekken vanmiddag van op de militaire luchthaven van Melsbroek. Jens Fransen, op Melsbroek, waar sta je en wat is daar gaande?
1: Wel, ik sta op dit ogenblik in de schaduw van dat erg grote militaire transporttoestel, een A400M. En ik kan zien dat dat gevuld is onder meer met een militaire bluswagen. En het is een gespecialiseerd voertuig dat onze defensie gebruikt onder meer om heidebranden mee te blussen, om in militaire gebieden ook branden te blussen, bijvoorbeeld na schietoefeningen. Dat voertuig zal vanmiddag al worden overgevlogen naar Bordeaux. Er komt dan nog een tweede vlucht met nog zo'n brandweerwagen. En hiernaast mij staan ook verschillende wagens met grote tanks op die water kunnen vervoeren. En die zullen straks in kolonnen naar Bordeaux gaan rijden. De bedoeling is dat die dan vannacht of morgen vroeg daar zullen toekomen, met de bedoeling om dan zo snel mogelijk te worden ingezet daar in het rampgebied bij Bordeaux.
0: Dankjewel, Jens. Intussen is het opnieuw erg warm in de regio rond Bordeaux. Dat vertelt onze collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
2: 33 graden al en vanmiddag piekt het richting de 40 graden. Het is hier weer alle hens aan dek om smeulbrandjes, opflakkeringen in te dammen, te beperken, zodat het vuur niet kan uitbreiden. Het lijkt erop dat ze het grotendeels onder controle hebben. Dat betekent dat het niet meer uitbreidt. Maar ja, in de namiddag wakkert de wind weer aan, steekt die weer op. Dus men is absoluut heel erg waakzaam.
0: In Antwerpen hebben verschillende eigenaars last van huurders die hun woning onderverhuren via het online platform Airbnb. Die huurders betalen zelf niet altijd huur, maar verdienen intussen wel geld door te verhuren aan toeristen. Onze redactie had daarover gesprekken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen. Bij Fabrice Verhaert hadden de huurders een huurachterstand van bijna 7000 euro. Toen ze hun huis moesten verlaten, lieten ze ook nog heel wat schade achter.
3: En hebben ze eigenlijk 1 dag voordat de deurwaarder kwam hier gewoon nog zoveel mogelijk kapot gemaakt. In alle badkamers boven de kranen opengezet en de putjes verstopt, waardoor de lavabo's overliepen. Uit de lusters en uit de spotjes liep het gewoon naar beneden. De oven, de microgolf, de inductieplaat moest eraan geloven. En aan de dag dat de deurwaarder kwam, ja, was de vogel natuurlijk gaan vliegen.
0: De huurders wilden niet reageren. De Vlaamse Ouderenraad vindt het geen goed idee dat woonzorgcentra hun prijs zouden kunnen verhogen om airco te installeren. Volgens de koepel van private woonzorgcentra is dat nodig, omdat die investeringen veel geld kosten. Maar daar heeft Magda de Meijer van de Ouderenraad geen begrip voor.
4: Momenteel bedraagt de gemiddelde prijs van een woonzorgcentrum 2.359 euro per maand. Zonder medicatie, zonder dokterskosten en dergelijke meer. Stel daar het gemiddelde pensioen tegenover van 1.787 euro, dan zie je dat de mensen dus honderden euro per maand moeten bijpassen. Dus dit kan gewoon niet meer. Hè? En de prijs van de commerciële woonzorgcentra ligt nog hoger.
0: Minister van Welzijn Caroline Gené laat onderzoeken hoe ze koelingsinvesteringen van woonzorgcentra beter kan aanmoedigen en ondersteunen. In Nederland is de politie vannacht op 3 plaatsen binnengevallen in een lopend onderzoek naar terrorisme. Volgens het parket zijn 3 jonge mannen opgepakt. Ze zijn 16 tot 19 jaar oud. In Eindhoven, dicht bij ons land, blies de politie de deur van een huis op en arresteerde ze 1 verdachte. Daarnaast waren er ook huiszoekingen in Rotterdam en Alkmaar. Waar de 3 concreet van verdacht worden, dat is nog niet duidelijk. De Verenigde Naties veroordelen het toenemende geweld van Israëlische kolonisten tegen Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN heeft de escalatie van geweld de afgelopen weken geleid tot burgerslachtoffers, mensen die moesten vluchten en ook schade aan eigendommen. Jeroen Rijgaard met meer details.
5: De westelijke Jordaan-oever is eigenlijk Palestijns gebied, maar wordt grotendeels door Israël gecontroleerd. En daar zijn de voorbije jaren meer en meer Israëlische nederzettingen opgericht, wat illegaal is. Er zijn altijd erg veel spanningen, maar de laatste weken lopen ze toch erg hoog op. De kolonisten vallen Palestijnse dorpen aan, vernielen huizen, velden gebedshuizen. En ze dringen ook steeds dieper door in het Palestijnse kerngebied. En het Israëlische leger onderneemt amper actie tegen die kolonisten. En tegelijkertijd werden dan vannacht bijvoorbeeld wel opnieuw 12 Palestijnen opgepakt door het Israëlische leger na aanvallen op Israëli's. PDVN zeggen ze dat ze erg bezorgd zijn over de situatie en ze roepen beide partijen op om te deescaleren.
0: De Franse electro-DJ Kavinsky is overleden. Hij was 50. Volgens Franse media werd zijn lichaam bij hem thuis in Parijs gevonden. Het is nog niet duidelijk wat de doodsoorzaak is. Kavinsky was vooral bekend van zijn single Night Call uit 2010.

0: Het nummer werd in 2024 opnieuw uitgebracht, met onder meer Angèle voor de slotceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Vanmiddag temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Vrijdag zon en wolken en nog maximaal 29 graden. 29 Belgische militairen van het leger vertrekken vanmiddag naar Frankrijk om er te helpen bij de bosbranden rond Bordeaux. Dat was de opener van het nieuws. Ze nemen grote brandweerwagens mee en ook trucks voor de waterbevoorrading. Meer op vrtnieuws.be.
1: 6 over 1, goedemiddag. Richting kust zijn er voor 40 minuten filegolven op de E40 tussen Zwijnaarden en Loppem. Op de E34 vanuit Zelzaten samen een kwartier tussen Kaprijke en Damme. Naar Antwerpen, kwartier erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring is dat 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En elders op de snelweg lichte vertragingen.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Kim de Brie. Veel tijd om te bekomen van die eerste tv-show gisteren hebben we niet, want vandaag tv-show nummer 2 van VRT Zomerhit. De repetities zijn hier al volop aan de gang en ik hou je maar al te graag op de hoogte van alles wat er hier gebeurt.

dan Ridgeway en Camouflage. Nee, dat is geen drukfout, ook geen vergetelheid. Ze komen het hier vragen. Er staat niemand op het dak van de Radio 2-studio hier in Blankenbergen vanmiddag. Niemand live bij Radio 2 aan zee, omdat het natuurlijk allemaal gebeurt op dat andere podium, een paar meter verder, schuin rechts hier vanuit onze radiostudio, het nog grotere podium van VRT Zomerhit. Linde de Douw, Dana Winner, die hebben al allebei gesoundcheckt. Like Me heb ik ook al horen zingen. En ik zag net nog Aaron Blommaert in het transportgolfkarretje zitten. Ik heb al eens gezwaaid naar Aaron. Dus straks dan gaan we hem nog horen en zien. Hè, bij, ja, als we echt backstage gaan, daar op de pier. Mocht je nog twijfelen, niet doen. Gewoon afkomen naar Blankenbergen. Ja, het is warm, maar toch wil je dit niet missen. En je kan nog als VIP. Er zijn nog tickets op VRT Max.

0: jonge leven dat verder gaat. Er komt hier een kei schattig mannetje in een buggy. Dat is het jonge leven dat verder gaat. Wil Tura hoop doet leven. Ja, hij leeft al bijna 86 jaar. Hè. Zondag is de verjaardag van Wil. Wordt sowieso ook gevierd bij de collega's van Radio Bene. Met de 86 beste nummers van Tura. Jij kan daar nog voor stemmen. Meer details vind je op Radio Bene via VRT Max.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, graag iets Japans.
5: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
4: Kleurrijk.
5: Ja, met veel beige.
3: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Oh, yellow!
7: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
8: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
9: Krevel.
10: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
9: Krevel, leef beter.
11: Knaldi.
12: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Elke dag telt voor 2.

0: Sugar Babes. En Ugly. Nee, het was mooi, heel mooi gisteren.
1: Radio 2, Zomerhit Backstage.
0: Gisteren de eerste opname van VRT Zomerhit wordt nu zaterdagavond uitgezonden. 1 augustus zijn we dan op VRT 1 en VRT Max kan je kijken. En straks vanaf 4 uur duik ik dan weer terug backstage tussen de artiesten om te zien wat daar allemaal gebeurt. Net zoals gisteren, ik zag Birte daar uiteraard op blote voeten. Maar vooral, ze had de helft van haar meubilair meegebracht.
2: Wel, ik vind het heel leuk om een soort wereld te creëren en te bedenken bij een song. En wat heb ik meegebracht? Ik heb mijn platenspeler meegebracht. Want mijn plaat komt uit in september. En dus het is een kleine knipoog naar die plaat. Die gaat ook op die plaat liggen. Op de platenspeler liggen. Ik heb een kastje mee, want dat moest natuurlijk allemaal. Een zeteltje, een plantje. Ja, we gaan het gezellig maken, hè. En dan nog een verrassing. Halverwege het nummer.
0: Ja, de verrassing was dat de volledige band van Birte mee op het podium van VRT Zomerhit stond. Geweldig. Het was trouwens ook lekker eten gisteren. Je kon kiezen tussen vidé met patatjes, maar ik heb gekozen voor de kabeljauw met groenten. Witte wijnsaus met puree erbij. Céline, die zat naast mij, heeft idem dito hetzelfde gegeten. Maar dat eerbetoon van vorige week, ik vroeg het aan Céline, is dat ook eigenlijk al een beetje verteerd? Want dat was wel pittig, heel emotioneel.
3: Verteerd nog niet. En ik hoop dat dat nog heel lang duurt, vooral eer dat dat verteerd is. Maar het was zo hartverwarmend, Kim. Ook gewoon te zien hoeveel mensen daar een bloemetje zijn komen inprikken. Hoeveel mensen daar ook mee bezig waren, met berichtjes hebben gestuurd. Het is hartverwarmend om te zien. Zelfs mensen die geen fan waren van ons mama, die toch een bloemetje hebben gemaakt of die toch een berichtje sturen. Dus ik kan alleen maar zeggen, dankjewel. Het vult mijn hartje met heel veel liefde.
0: Céline was ook de opener van die eerste tv-show samen met Niels, Siska en Zita erbij. Dat was de verrassing. Het was prachtig, het was fantastisch. Dus daarvoor kijk je natuurlijk ook nu zaterdag. Trouwens, over eten gesproken. Judith, genomineerd voor VRT Zomerhit, maar eten? Ze kan helemaal niks eten. De dag van een optreden buiten haar ontbijt. En ook nadien, ze krijgt gewoon niks binnen, zeg. Dit is Lisa Lewis, Zonzeestrand.

0: Het is de dag van de Kimmetjes, heb ik de indruk. Daarnet nog een Kim hier bij mij in de radiostudio. Die eens kwam zwaaien, fotootje nemen, goeiedag zeggen. En nu Mel en Kim in de radio. Showing out, get fresh at the weekend. Oh, ik weet niet helemaal zeker of we zo fris en fruitig aan het weekend gaan beginnen overmorgen. Het is ondertussen 1 over half 2 op D40 richting kust. Nog altijd een half uur vertraging tussen Sindenijs-Westrem en Oostkamp. Naar Antwerpen 20 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring 10 minuten richting Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland is er hinder door een ongeval op de rechterrijstrook in Berchem. Elders alleen nog maar kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Losing My Religion van R.E.M. Alle remmen los vandaag met opname 2 van VRT Zomerhit. Ja, het is heet, maar de mensen van het Rode Kruis staan weer paraat. Maar geef die mensen nu ook niet meer werk dan nodig. Ze hebben vanochtend al een paar tips gedeeld om naar zomerhit te komen in deze hitte. Insmeren is zeer belangrijk. Ik zie op dit moment effectief een mevrouw aan onze smeerpaal staan. Dus dat is heel goed. Het is gewoon gratis zonnecrème die je hier kan krijgen. Petje opzetten is ook belangrijk. Genoeg water drinken. Pas op, je moet er ook geen pisquiz van maken. Maar er zijn dus echt blijkbaar fans, heel veel fans zelfs, die bewust geen water drinken, zodat ze geen pipi moeten doen en vooraan kunnen blijven staan. Echt waar, maar ik kan u verzekeren, dan lig je binnen de kortste keren bij de mensen van het Rode Kruis, van uw zus. Dus genoeg water drinken, sowieso, of je nu naar zomerhit komt of niet.
1: Het wordt een feestweekend op Radio Bene, want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kael 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, we sjouwen.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
6: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
9: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Elke dag telt voor twee.
11: Radio 2.

0: ja, ja, Justin Bieber, excuses aanvaard. Het is goed, jongen.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: Marthe Spenning uit Poperingen. Sorry dat ik jou stoor daar in misschien wel bezigheden. Wat was je aan het doen, Marthe?
2: Ik was aan het genieten van de vakantie en het Friesland afwerken.
0: Dan is het niet zo erg dat ik jou bel.
2: Nee, helemaal niet.
0: Voilà, want ik zag ons Marthe, die heeft geweldig enthousiast gestemd op VRT Max.
2: Dat klopt.
0: En het is al... Het is niet de eerste keer, hè, dat je jouw stem uitgebracht hebt?
2: Nee, ik heb nu voor de tweede keer gestemd.
0: Ah, en bij dezelfde keuze gebleven, Marthe? Of toch nog van gedacht veranderd?
2: Ik ben bij dezelfde keuze gebleven.
0: Oké, okay, dan ben ik heel benieuwd. Die top 3 van jou, Marthe. Wie heb je op 3 gezet en waarom?
2: Ik heb Bart Kael met Zot Verliefd op nummer 3 gezet. Want de eerste keer dat ik het liedje hoorde, bleef dat wel goed hangen in mijn hoofd.
0: Ja, echt, hè. Oorwurm.
2: Ja. Ik vond het ook wel redelijk hip.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja? Kan je het zingen?
2: Niet helemaal.
0: Probeer eens, Marthe. Klein stukje.
2: Nee.
0: Ik ben zot verliefd op jou. Wil je weten waar? Ja, fijn. Nummer 2.
2: Op nummer 2 heb ik Maddy Wodo van Hart en Jij.
0: Ah, ook oorwurm. Je gaat voor de oorwurmpjes, Marthe.
2: Ja, ik zing graag mee en ik dans graag mee. Dus dat zijn de 3 die mij meest doen mee zingen en dansen.
0: Ja, topduo. Gert en James zijn hier vanavond ook. Gaan hun nummer brengen op het VRT Zomerhit podium. En dan die nummer 1.
2: De zomer van Oyale Lee van K3.
0: Oh, er wordt hier al geapplaudisseerd, gedanst, gesprongen. De fans van K3 zijn het helemaal eens met jou. Waarom mogen zij Zomerhit winnen dit jaar?
2: Het is echt een heel zomers liedje en het is een hele mooie ode aan de originele K3. En ik kan gewoon heel goed meedansen op dat liedje ook.
0: Voilà, meezingen, ja, meedansen, dat is wat een echte zomerhit moet zijn natuurlijk. Hè. Marthe, dank je wel voor die stem. Bart Kael, Gert en James en K3 zijn dus al van jouw stem, zeker. Dankjewel. Blijf vooral laten zien wie jouw favorieten zijn door te stemmen op VRT Max. Want één stem kan dus wel degelijk het verschil maken en dat kan jouw stem zijn. Marthe, dankjewel en geniet verder. Hè.

0: weer het gezelschap van een paar vaste gezichten. Dag meisjes, goedemiddag. Jazeker, we zitten volop in het feest van VRT Zomerhit. Maar vergeet zeker ook niet dat facteur Nancy weer nieuwe zomerse prijzen in de 5 B-boxen gestopt heeft deze week. Je weet wel van die pakjesautomaten die je hier en daar tegenkomt om spulletjes uit te halen of in te steken. Maar hoe weet je exact waar je moet zijn als je die prijzen wil winnen? Wel, door eerst en vooral mee te spelen op VRT Max krijg je een tip en een code. Met die code ga je dan vrijdag voormiddag vanaf 9 uur naar de B-box en, die je denkt dat het is. En dan probeer je gewoon of het deurtje open gaat met jouw code. In elke provincie staat één goed gevulde B-box, dat zijn er dus 5 in totaal. En ja, in elke B-box zit er ook een andere prijs. Maar dus altijd de moeite. Probeer het maar te ontdekken op VRT Max.
1: Voor een doosje of een pakje is er altijd wel een vakje in de B-box van B-post.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: komen hoe dan ook naar VRT Zomerhit, want ze zijn genomineerd, maar niet vandaag. Het is de volgende opname op 4 augustus dat ze erbij zijn.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Kim de Brie. Kan het allemaal uitdokteren op VRT Max, staat de volledige line-up. En daar kan je dus ook nog tickets kopen als je als een echte zomer-VIP naar Zomerhit wil komen straks. This is true.

0: Razip, I would stay. Op dit moment zie ik DJ-licious en Milo op ons podium staan. Ze zijn aan het repeteren. Milo helemaal in zwart gekleed. Zwarte t-shirt, zwarte broek, zwarte pet op, zwarte zonnebril. Alleen nog wat witte sneakers. En trouwens, zomerrit is gratis. Alleen als je in die Golden Circle wil staan, moet je reserveren.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Het is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft mij niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Grijp de Swisssense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisssense.
5: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Straks nog nieuws. Ja, als je gisteren hier was of als je geluisterd hebt, dan weet je het. Maar ik ga het toch nog met veel plezier zeggen na 2 uur. Het is echt tof nieuws.
6: Elke dag telt voor 2.
7: Het is 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Vanmiddag zijn 29 Belgische militairen vertrokken naar het zuiden van Frankrijk om daar te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is ook materiaal mee, zegt minister van Defensie Theo Franke.
8: We hebben 2 grote bluswagens, panterwagens noemt dat, dat is gloednieuw materiaal. Die dienen om eigenlijk op luchthavens of bij de trainingszitten in Pampa Range, als daar een heidebrand of zo ontstaat, om daar bluswerk te doen. Daarnaast 9 van die grote trucks met citernes tot 10.000 liter op. Want de waterbevoorrading is moeilijk in onherbergzaam gebied, maar deze trucks zijn 4x4, dus die raken eigenlijk overal heen.
7: Frankrijk zal uiteindelijk beslissen waar de militairen en het materiaal ingezet zal worden. In Antwerpen hebben verschillende eigenaars last van huurders die hun woning onderverhuren via het online platform Airbnb. Die huurders betalen zelf niet altijd huur, maar verdienen intussen wel geld door te verhuren aan bijvoorbeeld toeristen. Onze redactie had daarover gesprekken met 7 eigenaars, vooral in Antwerpen. Bij Joke van den Abelen moesten de huurders nog €11.000 betalen, maar verhuurden ze haar huis tegelijk online.
9: We hebben dat ontdekt doordat de buren eigenlijk begonnen aan te geven van er klopt iets niet met jullie huis. Er zijn constant andere groepen mensen die voor de deur staan, binnenzitten, feestjes, nachtelijk lawaai. En dan zijn we beginnen zoeken online op Airbnb en hebben wij dus ons huis ontdekt. En dan zagen wij ook al vrij snel dat er eigenlijk ook nog andere huizen te huur stonden onder datzelfde account.
7: De huurders in kwestie wilden niet reageren. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder negeerde 3 keer een negatief advies rond de geheime deal met de regionale luchthavens, dat zegt de oppositiepartij Groen. Volgens de partij krijgen de luchthavens €12 miljoen. De inspectie van Financiën was daar kritisch over, maar dat hield de minister niet tegen. De fractieleider voor Groen, Bogdan van den Bergen, wil de minister nu vervroegd naar het parlement roepen om duidelijkheid te krijgen.
10: Op die 3 verschillende argumenten waarom ze die genegeerd heeft, heeft ze eigenlijk nog niet geantwoord. En dat is exact de reden waarom wij haar naar de commissie willen terugroepen. Ik vind dat wij recht hebben op een antwoord. Waarom is 3 keer het advies van de inspectie van Financiën genegeerd? Waarom hebt u de vragen die ik zelf als parlementslid gesteld heb, genegeerd en hebt u toch die €12 miljoen belastinggeld aan de luchthavens toegekend?
7: Ook Vlaams Belang vraagt dat de commissie mobiliteit zo snel mogelijk bij elkaar komt. In Frankrijk is de vrouw opgepakt bij wie gisteren de resten van 5 dode baby's zijn teruggevonden. De vrouw uit de zuidelijke stad Orange was zondag in het ziekenhuis bevallen van een baby. Volgens het parket maakte haar man zich zorgen omdat die pas erg laat had ontdekt dat zijn vrouw zwanger was. In hun appartement vond hij dozen met daarin de beenderen van 5 baby's. De vrouw wordt nu verhoord door de politie. En de olieprijs is vandaag opnieuw gestegen, nu de vijandelijkheden tussen Iran en de Verenigde Staten in het Midden-Oosten heroplaaien. Een vat ruwe Brentolie kost nu $88,36. Dat is een stijging van 5%. Sinds afgelopen weekend waren er geen aanvallen meer geweest en daalde de prijs. Maar afgelopen nacht vuurde Iran raketten af richting Jordanië. En de VS en Saoedi-Arabië bombardeerden daarop pro-Iraanse groeperingen in Irak. Het weer vanmiddag, temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plekken wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Vrijdag zon en wolken en nog 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: All right, merci. over twee. D40 richting kust, een half uur filegolven tussen Aalter en Oostkamp. Naar Antwerpen 15 minuten erbij op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook 15 minuten tussen Linkeroever en Berchem. En elders kleinere vertragingen.
11: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Ah, de Willy, Willy Sommers, ik mis hem hier de eerste keer.
1: Radio 2, Zomerhit Backstage.
0: Vaste fans, Sarah en Ilana.
2: Ja, ja.
0: Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Zeg, topdagje voor jullie, Sarah?
2: Zeker weten.
0: Hoe komt het?
2: Dana Winner is hier. En wij moeten die steunen.
0: Ja, Dana Winner is hier op de pier.
2: Ja, ja, ook.
0: Ilana, bijzondere t-shirts dragen jullie. Beschrijf voor de mensen die nu niet meekijken via VRT Max of de Radio 2-app.
2: Van voor staat er op Zomerhit 2026. En we hebben twee keer het affiche van de genomineerde Dana Winner met Stilte van de Stad. En vanachter staat haar naam er ook op. Dus niemand gaat weten, allee, iedereen gaat weten dat het voor Dana is en niet voor iemand anders. Je ziet het.
0: Echt, hè? En dan ook nog eens een bord erbij.
2: Ja, gemaakt door ons mama.
3: Uiteraard.
2: Dana Winner, jij raakt mijn hart. En aan de achterkant, een die al jaren meegaat, Dana is mijn winner voor altijd.
0: Hoe lang zijn jullie al fans?
3: Oh, ik was eigenlijk al heel lang fan. Eigenlijk van toen ik zelf maar 10 was. En dan heeft Ilana later de muziek opgepikt. Toen was ze 6 jaar. En wij hebben Dana hier al eens gezien van ver op het strand.
2: Ja.
3: Bij Zomerhit toen het nog op het einde van de dijk was. Aan de vuurtoren. En nu is het eigenlijk de allereerste keer dat we ze op het Zomerhit podium zien. Want Ilana was toen te klein om in de massa te gaan staan.
0: Ja, ja, ja, uiteraard.
2: Ik ben al klein, dus ja.
0: Ja, sowieso klein van gestalte. Maar 6 jaar is dan misschien nog net iets te piep. Maar inderdaad... Toen jij 6 was, dus dat is, je wordt nu 16, 10 jaar geleden, maar dan heeft Dana toch een prijs gewonnen op Zomerhit.
3: Klopt, inderdaad.
2: Zij heeft de beste zangeres. Ja, met wie verder gaan. De hoofdprijs was K3.
0: Ja.
2: En dat was nog maar categorieën en dat was het beste zangeres.
0: Juist, amai. Zeg, ik moet dus niet vragen aan jullie wie VRT Zomerhit moet winnen dit jaar.
3: Voor ons Dana.
2: Zou heel leuk zijn als het wint.
3: Ik snap dat die generatie die naar Dana luistert misschien niet stemt. Maar als we eerlijk zijn, heeft ze gewoon de mooiste stem.
2: Ja.
3: Altijd.
2: Het zou echt heel leuk zijn als ze wint.
0: Dana, voor de winnaar, jongens.
3: Inderdaad.
2: Ja. Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Status Quo, rocking all over the world. Ik zie op dit moment voeten. Voeten op podium van VRT Zomerrit, maar echt alleen voeten. Geen idee. Benen, voeten. Maar de camera gaat niet naar omhoog, dus... Zijn het die van Like Me? Dat zijn die niet van Like Me. Die hebben al gerepeteerd vandaag. Geen idee, wordt vervolgd dadelijk sowieso. Het is echt groot feest vandaag. Niet alleen die tweede opname van VRT Zomerhit, maar we hebben nog een reden om te vieren. Hoor je zo meteen?
1: De sensationele Teddy Swims komt terug naar ons land. Op vrijdag 26 maart staat hij in de AFAS Dome.

0: Radio 2.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolen. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
2: De fans die zijn er al.
3: Nu nog de zomerhits.
4: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Leize.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
10: Met Kruidvat ben je altijd op je allerbest voor een haarfijn prijsje. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Radio 2.

0: Ja, mooi hè, Olivia Dean. So easy to fall in love. We zitten met een jarige, jongens. We zitten met een jarige. Oh la la, Olivia, proficiat.
1: Dank u wel.
0: Hoe oud word jij vandaag, jonge dame?
1: 12 jaar.
0: En hoe voel je je?
1: Goed.
0: Ja, hoe ga je die verjaardag vieren?
1: Subiet nog op het strand en in het water zwemmen.
0: Oké, fijn om de verjaardag te vieren. Maar ook met die mensen ja, die naast jou staan. Wie zijn dat?
1: Mijn nichtjes. Bente.
0: Bente?
2: En ik ben haar tante, tante Cindy.
0: Maar kijk eens aan. Zeg, en tante Cindy, hoe is dat zo om een jarige Olivia in de familie te hebben?
2: Ja, leuk hè. Dat is weer een reden om naar de zee te komen en daar het feest te vieren hè. En ze hebben ze cadeautjes uitpakken ook.
0: Oh, cadeautjes. Welk verjaardagscadeautje zou jij heel graag hebben, Olivia? Zeg er eentje dat ik jou kan geven. Muziek misschien.
1: Een liedje van Camille, nu dat je weg bent.
0: Genomineerd hè, voor VRT Zomerhit. Grote fan van Camille?
1: Ja.
0: Hoe komt dat? Waarom?
1: Omdat hij heel goede muziek maakt. En omdat ik vind gewoon dat hij superleuke liedjes heeft en zo.
0: Heb je haar al in het echt gezien, al live gehoord?
1: Ja.
0: Waar?
1: En in het Sportpaleis en in haar circus.
0: En goed?
1: Ja.
0: Ja, voilà. Bent jij ook fan van Camille?
1: Ja.
0: Oké, voilà. Ah, wel, dan is dat geregeld. Trouwens, 4 augustus, volgende week dinsdag, staat ze hier op het podium van VRT Zomerhit. Kom je dan eventueel terug, Olivia?
1: Ik ga proberen.
0: Vraag dat straks aan uw mama als verjaardagscadeau. Ik wil heel graag volgende week dinsdag naar VRT Zomerhit gaan. En zeg dan in één keer, en als je mij echt wilt soigneren, en mama, wil zoals VIP gaan. Er zijn nog tickets op VRT Max. Doe dat gewoon. Heb je ook gestemd?
1: Ja.
0: Alright. VRT Max is the place to be. Hele fijne verjaardag. En speciaal voor jou, Olivia. Deze van Camille. Nu dat je weg bent, proficiat.

0: Maar Susanna en Phoebe die staan hier bij mij in de Radio 2-studio. En die zijn fan van Gert en James. En die zijn er straks bij vanavond. Ja, zeker weten. Op D40 naar de kust, 15 minuten filegolven tussen Aalter en Oostkamp. De Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 10 minuten tussen Linkeroever en Berchem. En naar Brussel op de E19 bij Mechelen-Noord is er file door een voertuig op de rechterrijstrook. Elders wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: James Morrison en Nelly Furtado, The Broken Strings.
1: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solden met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
5: Schat, die kleine moet eten.
4: Onze kinderen moeten eten.
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go yellow!
7: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateau Dax met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateau Dax.
8: Kidnet stelt voor het gloednieuwe Like Me assortiment. Start het schooljaar met de coolste schoolspullen.
9: Wow.
8: Pennenzakken, mappen, schriften, brooddozen en nog veel meer.
9: Oh my god, zo mooi.
8: Haal jij ook alle coole nieuwe Like Me spullen in huis?
10: Ik ben Like Me.
8: Nu overal verkrijgbaar.
11: Sleep Life.
12: Nu bij Sleep Life. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
10: Sleep Life.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
14: Radio 2.

0: Sunny Side Up, She Makes Me Happy. Het nieuws van de dag, eigenlijk van gisteren.
1: Radio 2, Eregalerij.
0: Want ja, jij wist natuurlijk al langer wat er gebeurt op 21 oktober. Dan gaan we Bart Peters en Dana Winner eren voor een leven vol muziek. We doen dat in het Concertgebouw in Brugge. Nee, je kan daar niet meer bij zijn. Die tickets waren in een recordtempo uitverkocht. Was heel straf. Ja, en het is nog meer jammer nu dat je er niet bij kan zijn als je die tickets al niet gekocht had. Want we hebben gisteren 3 nummers bekendgemaakt. Ook Declaration de Amor van de Dinky Toys en Bea Luna. En Dans van Clouseau. Die 2 nummers worden bijgezet in die Radio 2 Eregalerij. En dan is er nog een naam. Vooral een lied dat een meer dan welverdiende plaats in die Radio 2 Eregalerij krijgt. Het lied dat vanaf 21 oktober dus zal blinken en schitteren naast al die andere prachtige nummers die daar al een ereplaats gekregen hebben. En dat is dit lied. J'aime la vie van Sandra Kim. Ze was hier gisteren nog helemaal in haar nopjes. Maar dus ja, dat betekent ook dat Sandra Kim zal meefeesten. 21 oktober in Brugge tijdens Radio 2 Eregalerij. J'aime la vie.

0: dat is hier met choreografie en al erbij gewoon.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: En we gaan de zon effectief kunnen zien zakken in de zee samen met de Like Me'ers, Febe en Susanna. Hoe hard kijken jullie daar naar uit?
2: Heel hard. Ja, we hebben heel veel zin in.
0: Waarom zo'n grote fan van Like Me?
2: Wij vinden het een superleuk verhaal en
3: een hele toffe bende.
2: Ja. Ja.
3: Heel leuk om naar te kijken en zo.
2: Ja.
0: Elke aflevering al gezien?
2: Ja.
0: Alle seizoenen?
2: Alle seizoenen.
0: Ja. Oude cast, nieuwe cast.
2: Okay. Ja.
0: Prachtig, hè. Zeg maar, het is een topdag voor jullie, want ook Gert en James die zijn er.
3: Ja.
0: Waarom vind je dat zo'n leuk duo, Febe?
2: Ze zijn allebei super grappig, super iconisch en... Ja, ze maken superveel lol samen en dat is heel leuk om naar te kijken.
3: Ja, echt superleuk.
0: Ja, Susanna, kijk je dan ook naar de verhulsjes en ja, naar...
3: En ook vooral naar James the Musical.
0: Goed, hè.
3: Zijn programma, ik vind dat heel leuk.
0: Echt waar. Ik ga straks backstage, dus ik ga hen ook gewoon zien en vragen stellen en zo. Hebben jullie toevallig een vraag die ik ofwel aan de Like Me'ers ofwel aan Gert en James zou kunnen stellen in jullie naam?
2: Aan Like Me, wat is de grappigste blooper dat jullie ooit hebben gemaakt?
0: Oké. Ja, dat vind ik een goeie. Ik neem hem mee. Ik zal zien of ik er tijd voor heb, maar bloopers is altijd goed. Hopelijk
3: ja.
0: Vandaag niet te veel op dat VRT Zomerhit podium. Er staan nog andere genomineerden op. Dana Winner?
2: Ja.
0: Ja, van Djalicious en Milo?
3: Ja, zeker.
0: Zeker ook. En Aline de Douw, die is er ook nog bij. En Aaron Blommaert.
2: Ja.
0: Samen met Zoe Levi. Oh, wie gaat die zomerhit winnen?
2: Ik vind ze allemaal supergoed.
3: Ja.
2: Dus, ja.
0: En jullie enthousiasme zal het niet liggen. Want jullie zijn er vanavond bij.
2: Ja,
0: jullie
2: zeker.
0: Komen naar de show, jullie komen supporteren. Mensen die nu nog denken van... Goh, zou ik afkomen naar België? Ja, naar België liefst wel, als je er dan aan bent. Naar Blankenbergen. Het kan ook nog allemaal van op de eerste rij van in die Golden Circle. Je kan die VIP-tickets nog bestellen op VRT Max. Dat is wel een luxe. Je betaalt er iets voor, maar dan sta je ook echt helemaal vooraan. En sowieso, opnames starten rond... 9 uur, 9:30. Het gaat een super mooie woensdag worden. Zeker met het enthousiasme van Febe en Susanna erbij. Dus komt helemaal goed. Dankjewel, lieve dames. En veel plezier vandaag. Hè.

Ja, en wat er dus vandaag opgenomen wordt, zie je zaterdag 8 augustus op VRT1 en VRT Max. Susanna, ik snap je helemaal dat je dat waaiertje bovenhaalt. Ik kan bijna niet meer praten van de hitte. Zo warm is het hier. Oh, dankjewel. Ja, wapper maar even verder.

0: Yael Naïm, New Soul. Hey, opletten daar in Gooik. Luc Weeks laat weten, de VIP-tickets voor de opnames van vanavond zijn uitverkocht. Nee, Luc, gisteren was alles uitverkocht. Maar als je nu heel graag er als VIP wil bij zijn vanavond, dat kan nog. Kijk maar eens goed op VRT Max, daar staat het uitgelegd. Elke dag telt
1: voor twee. Maak je ook graag tijd voor een podcast van Radio 2? Ontdek Peter van der Veire en de Zandloper als de muren konden praten. Of mens erger je niet. Je vindt ze allemaal op VRT Max. Radio
2: 2. Elke dag telt voor twee.
3: Getnet komt naar je toe met de Zee-Inzicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee-Inzicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
4: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
5: Hoe lang nog?
6: Papa, ik heb honger.
5: Verveel me.
4: En je hebt vakanties met Ketnet.
7: Dit wordt echt geweldig.
8: Als in Veros.
9: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
10: Natuurlijk.
9: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
6: Mama, mag ik op de hotspot?
11: VRT Max. Maak elk moment de max.
12: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Na 3 uur hoor je nog Tom Dice, De Kreuners en Natalia passeren. Ook Kleinmans en Van Geel schreeuwen mee. En Kim Carnes is er ook blij. Bij, dus blijf luisteren.
13: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
14: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land. En dat zijn er nu al meer dan in heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit Gent. De impact van de klimaatverandering op natuurbranden is niet alleen in Zuid-Europa te voelen. Ook hier veroorzaken de hoge temperaturen en de droogte dus problemen. Normaal gezien blijven natuurbranden beperkt tot bijvoorbeeld struiken, maar nu worden ook bomen getroffen, zegt professor Jan Bates van de UGent.
15: Als we bosbranden hebben in België, dan blijven die typisch uit de bomen. Dat is enkel de kruid- en de struikvegetatie. Wat we nu natuurlijk wel hebben, is dat ook de bossen toch wel droog beginnen liggen. Waardoor dat er daar zich ook makkelijker een natuurbrand kan ontwikkelen. Dit jaar lijkt dus de balans meer naar de Ardennen te gaan, zeker de laatste 2 weken.
14: Normaal gezien zijn 20% van de natuurbranden in Wallonië, nu is dat 40%. In Capelle, in het noorden van de provincie Antwerpen, is intussen even brand uitgebroken in het Mastenbos. De brandweer heeft het vuur intussen geblust, maar blijft wel ter plaatse om mogelijke heropflakkeringen in de kiem te smoren. Naar schatting zo'n 4000 vierkante meter is afgebrand, er waren geen slachtoffers. De man die gisterochtend een vrouw zou hebben neergestoken in het Schipperskwartier in Antwerpen is aangehouden voor moordpoging. De jonge man van 18 werd gisteren na de middag opgepakt. Hij zou in de ochtenduren een vrouwelijke sekswerkster van 50 met een mes hebben aangevallen. De vrouw is intussen buiten levensgevaar. Wat de jonge man heeft bezield, wordt nog onderzocht. Op tientallen plaatsen in ons land worden vallen gehangen om de Oosterse vruchtvlieg op te sporen. Dat vliegje, dat niet groter is dan onze typische fruitvliegen, kan gevaarlijk zijn voor Europese landbouwproducten. Bij ons kan het insect nog niet overleven in de winter en er is ook niet meteen gevaar, maar via ons land kan ze wel Zuid-Europa bereiken. Meestal wordt de vlieg gevonden op mango's uit Afrika, maar ze raakt ook op andere manieren binnen, zegt Jochem Bonte van het onderzoeksinstituut ILVO.
16: Sinds 2023, denk ik, heeft het FAVV die voor de eerste keer vastgesteld op een aantal locaties in België. In Antwerpen, in Brussel en in Courcel. Allemaal locaties vlakbij een markt waar groenten en fruit werd verhandeld. En hebben gezien dat het merendeel van die vliegjes van Aziatische herkomst is.
14: ILVO en het Federaal Voedselagentschap, FAVV, hebben nu tientallen vallen gehangen in steden en bij mensen thuis om de vlieg te traceren en te onderzoeken. En in Frankrijk is de vrouw opgepakt bij wie gisteren de resten van 5 dode baby's zijn gevonden. De vrouw uit de zuidelijke stad Orange was zondag in het ziekenhuis bevallen van een baby. Volgens het parket maakte haar man zich zorgen omdat hij pas erg laat had ontdekt dat zijn vrouw zwanger was. In hun appartement vond hij dozen met daarin de beenderen van 5 baby's. De vrouw wordt nu verhoord door de politie. Warm vandaag met temperaturen tussen 31 en 35 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 graden in het oosten. Vrijdag zon en wolken en nog 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: 3 over 3 op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten vertragen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Deurne. Naar Brussel op de E19 is het uitkijken voor een ongeval en een defect voertuig in de Kraaibeekstunnel en bij Mechelen-Noord telkens op de rechte rijstrook. Elders kleine vertragingen.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Dat zegt Tom Dice.
1: Radio 2, zomerhit Backstage.
0: Om hier net nog een mevrouw de Radio 2-studio binnen zit van... Ja, waar zijn die Margrietjes? Ik wil die zien, dat eerbetoon. Wel ja, die letters Margriet, vol met onze wit-gele crepepapieren Margrietjes... die zijn gisteren natuurlijk gebruikt tijdens dat eerbetoon. Céline was gisteren hier. Ja, en die letters zijn die uit de studio komen halen. TV heeft ze gebruikt. Dus nu, zaterdag 1 augustus, dan kan je dat zien. Meteen al van in het begin. Céline die heeft de show geopend en het was prachtig. Dus voilà, daar zijn de letters naartoe. De Margrietjes nu zaterdag te zien. 1 augustus op VRT 1, VRT Max. Het was trouwens een hele fijne opname gisteren. Veel volk, ook de meisjes van K3 waren erbij, want genomineerd met de zomer van Oya Lele. En voor hen was het vooral ook gisteren terugspoelen naar 10 jaar geleden, toen ze de zomerhit wonnen met Ushuaia en toen ook met Klaasje.
2: Oh ja, echt hele warme herinneringen. Ik weet nog heel goed dat dat ook zo aan zee was en dat we daar in die blauwe jurkjes mochten optreden. We waren stik zenuwachtig. Was nog echt heel erg in het begin van K3, van onze periode bij K3. Dus vooral de zenuwen herinner ik, maar ook wel het speciale moment dat we dan die waardering van de mensen kregen, dat was eigenlijk heel bijzonder.
0: De gezellige Nederlander Justin De Wild was er ook bij. Cheerio, veel leuten en plezier. Ja, en Justin die wordt echt wel met open armen ontvangen hier.
3: Nou ja, ik weet gewoon niet wat me overkomt, ook hier in België vandaag mijn eerste dag bij zo'n groot programma. Gewoon mensen aan het hek van, hey, mag ik een foto? Is het hier ook al zo erg? Overal wat je herkent, van hey, cheerio, nummer 1 hit, hè? Cheerio, hè? Hey Jus, hoe is het? Ja, eigenlijk allemaal dat soort dingen, maar het is gewoon een droom die uitkomt. Ik was nog nooit in Blankenbergen geweest, maar dat is natuurlijk net Scheveningen als bij ons. Wij hebben ook zo'n pier en ja, het is gewoon geweldig. En voor de eerste keer ook ja, dan bij zo'n groot programma, ja, geweldig, echt heel geweldig.
0: John Newman was ook een bijzonder moment, ik moet er nog altijd aan denken. De Britse DJ, producer en zanger. Hij heeft een hersentumor gehad, maar ook een moeilijke relatie met zijn papa een paar maanden voor hij stierf. En dat koppelde hij aan het vader zijn nu voor zijn dochter van 3.
4: It's starting, but I think that like I it's a long story, but I lost my father and my father didn't speak to me. Well, we didn't speak for a lot of my life and 2 years before he passed away, I spoke to him and I felt complete. I felt like I had the best relationship and after he passed, I was looking for a life, a history, you know? And it was really difficult to find and the hardest thing now because I don't have many memories there. So I just want to make sure that she knows that even when I'm traveling, I love her, I'm thinking about her, I'm proud of her. So I always send her videos from stage, I send her emails, we've set up an email, and I just tell her about everything I'm doing and really try and do that. But you know, most of the times when I call, she's more concentrating on what Barbie's doing or her new doll, but yeah.
0: Ja, voilà. Net door die moeilijke relatie met zijn vader vindt hij het nu superbelangrijk dat zijn dochter hem kent, hem niet vergeet. Dus hij stuurt heel veel van de backstage, veel mailtjes en zo, maar ja, de Barbie-poppen. Een meisje van 3 heeft daar soms net iets meer aandacht voor. Sowieso ging heel diep, heel emotioneel gesprek, niks te Jodelahiti, zomerhit. Maar zo mooi. Dus gisteren, ik geef toe, ik ben sinds gisteren grote fan van John Newman.
5: Radio 2 Zomerhit.
1: Backstage.

0: zijn vooral de ijsjes die hier voorbij chasen. Heb ik zo de indruk, er wordt wat afgelikt in Blankenbergen, jongens. Ah, ging ook goesting in ze. Een goede ijscrème. Natalia Riding By, helaas niet genomineerd voor VRT Zomer heet dit jaar. Wel op 11 juli gezien, 21 juli, was ook in Brussel. Stond ze gast te geven op de Belgian Party voor onze koning en koningin. Hier wordt er ook gast gegeven hoor. De repetities voor de tweede opname van VRT Zomerhit zijn volop aan de gang. En als alles volgens plan verloopt, dan zouden Gert en James dadelijk op het podium moeten staan om te repeteren.
1: Voorraad inslaan met gigavoordeel? Dat doe je bij Kruidvat. Nu, Dreft Platinum Vaatwascaps Gigapak voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Hey, hallo allemaal. Getnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
4: 25% op barbecue-worst? Schat, zet jij de barbecue al aan?
3: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
5: Radio 2.

Ja, George Ezra, niks te. Green, green grass. Het gras ziet zo roze als iets. Maar weet je wat, het helpt wel als je er in gedachten al een sneeuwlaagje over denkt. Ja, op 31 graden, bij 31 graden, denken aan sneeuw. Het helpt wel, het is verfrissend in het kopje. En dan zie je ook niet hoe ellendig dat gazon erbij ligt. En natuurlijk 8 november, dan is het al kerstmis voor ons. Dan doen wij al van Radio Bene, de Red Pack Live in Concert, Best of Christmas. Allerlaatste keer in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Dus het is echt nu of nooit als je erbij wilt zijn. Je bestelt die tickets op Radio Bene via VRT Max. Dan feest je mee samen met Helmoet Lotti, met Lies, Yannick Bovy, Loredana, Barbara Dex en ook met deze kleinmans en Van Geel.

0: Mille infirmières, désenchantée. Ja, meneer, niet tegen de deur leunen. Hè. Het frame is gloeiend heet. Je verbrandt je handen hier. Maar wat ik nog even wou zeggen over Radio Benet Redback Live in concert Best of Christmas. Ik was dat daarnet eigenlijk vergeten te zeggen. Het is de laatste keer dat wel. Maar er zijn wel twee shows op 8 november. Hè. Eentje middags en eentje avonds. Dus je ziet maar wat jou het best uitkomt. Alle info dus op Radio Benet via VRT Max. Ondertussen al 3:30 op de E19 van Antwerpen naar Brussel uitkijken voor een ongeval en een defect voertuig in de Kruijbeekstunnel op de rechterrijstrook. Op de E17 van Antwerpen naar Gent is in Wasmunster de weg vrijgemaakt, maar er is nog vertraging. De E40 van Jabeke naar Veurne is er bij Nieuwpoort een ongeval gebeurd op de rechterrijstrook en verder alleen nog maar wat kleine vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Tim Carnes, Better Davis Eyes. Nee, je bent niks aan het missen. Er staat op dit moment effectief niemand te zingen op het dak van de radiostudio. Niemand live bij Radio 2 aan Zee vandaag. Maar uiteraard kan je wel aanschuiven bij VRT Zomerhit. Tweede show, tweede tv-show wordt opgenomen vanavond. Er wordt volop gerepeteerd. Maar het kleine schermpje dat ik hier naast mij staan heb... Ja, ik zie alleen maar beelden van gisteren. Dus volgens mij zijn ze nog eens aan het kijken van hoe het gisteren eruit zag. Ik zie Niels en Siska midden op een podium staan, omringd door heel veel volk. Er was gisteren heel veel volk. Maar dus normaal gezien zouden Gert en James nu aan het repeteren moeten zijn. Kan misschien iemand eens checken? Gert en James, zijn die aan het repeteren? Ja of nee? Jongens, ga een keer kijken en komt dat ze hebben gezegd. Dank u. You know.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Het wordt een feestweekend op Radio Bene, want we vieren twee muzikale helden.
2: Zaterdag blaast Bart Kajel 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
3: Een gelukkige verjaardag.
2: Dus we organiseren twee verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
4: Mooi, leven is mooi, de show.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
2: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
5: Het zijn de laatste soldedagen bij Sleep World. Kom nog snel eens langs.
6: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
7: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
11: Radio 2.
12: Elke dag telt voor twee.

0: Pim, 1 miljoen vlinders. Liefde is ook zorgen voor tiramisu voor DJ David.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Dat heb ik gisteren toch weer goed gefixt. Maar aan de andere kant, ja, hij staat er dan daarnet hier foto's te nemen met zijn fruitsla die hem gekregen heeft. Ja. Delen, niks ervan, hè?
2: Af en toe eet ik ook eens iets gezonds.
0: Ja, maar ja, en delen en...
2: Dat kan ik moeilijk. Het spijt
0: me. Is het waar?
2: Ja. Als het iets lekkers is, om dat te delen, ja.
0: Maar, beste vriend, we gaan ook vandaag weer door, hè. Tot 11 uur. Ben je al bekomen van gisteren?
2: Een beetje. Ja, begint zo langzaamaan te gaan.
0: Het is nog met zonnebril op, hè?
2: Ja.
0: Dat is even af. Mag ik naar die piepoogjes kijken?
2: Ja, kijk.
0: Oh nee,
2: het valt mee.
0: Het valt goed mee. Het is een klein beetje moe.
2: Je
0: was gisteren wel gefrustreerd.
2: Ja, omdat we geen afterparty hebben kunnen geven. De opnames duurden te lang van televisie.
0: Ze zijn te laat begonnen. Dat was het vooral.
2: Inderdaad, we hebben maar zendtijd tot 11 uur. En we kunnen pas beginnen als die opnames gedaan zijn. Ja, als die niet gedaan zijn... En
0: dan kunnen
2: we niks meer doen.
0: Maar dus de mensen zijn hier al komen vragen, is het straks toch een afterparty?
2: Dat hopen we wel, ja. Ik heb in ieder geval al goede partymuziek klaargezet voor... 11:15 is dat dan, of 11:20. Meestal starten we dan. Dat is heel kort, maar heel intens. En je kan hier binnenkomen in de radiostudio. Je moet één ding beloven en dat is dansen. Je moet in beweging blijven wanneer je meedoet aan die afterparty. Als dat niet zo is, dan duwen we je buiten om plaats te maken voor andere luisteraars die staan te wachten. Want we doen de deuren dicht en open.
0: Zo
2: en dicht,
0: exclusief.
2: Open en dicht gaan die delen. En je kan meekijken van bij je thuis, want er zijn nog veel luisteraars die gestuurd hebben. Ze van, we zijn klaar om te kijken, want dat is altijd zo tof om dat te zien.
0: Ze genieten daar echt van, hè?
2: Ja. Maar ik denk dat er ook veel luisteraars zitten te hopen dat er iets kapot gaat hier van onze meubilair.
0: Laat maar zo, we moeten nog 4 weken verder. Sowieso, straks na 4 uur ben ik weer Ribe de Brie. Ga ik richting Pier. Ja. Het is heet, het is bloedheet.
2: Ja, ben je voorbereid, goed ingesmeerd?
0: Ik ga me nu voorbereiden.
2: Oké. Okay.

0: Dat is ook al een beetje afterparty, hè?
1: Eigenlijk wel.
0: Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye.
1: Gisteren hebben we dat ook wel geprobeerd. Laatste nummer was Despacito.
0: En dat was wel...
1: Dat was wel een beetje ambitieus.
0: Ja, voilà. Maar volgens mij kunnen we gewoon verder doen, hè.
1: Oh ja.
0: Dus dan in plaats van de afterparty is de pre-party. De pre-party.
1: De pre-party.
0: We zijn helemaal mee, ja. Sexbom.
1: Oh ja.
0: Ja, ik kijk naar jou, David.
1: Het gaat over mij. Aha.

0: Alsof het nog niet heet genoeg is, seksbomb Tom Jones en Moesti. Ik kan niet beloven dat, dat het helemaal goed gaat gaan. Ik krijg nu al een slap lach.
1: Ja, hè?
0: Het is de warmte.
1: Dat is goed, toch? Dat is
0: echt waar.
1: Ja, ik wil dat je amuseert, Kim.
0: Ja, maar ja, jij moet je ook amuseren, hè?
1: Absoluut.
0: We horen elkaar na de klok van 4 weer.
1: Alright.
0: Van op de pier.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt. Even

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Ja, ik weet niet wat er is met Kim, maar ze heeft echt een slappe lach nu. Als dat maar goed komt. Ja, kijk, als je niet elke dag tiramisu eet, dan gebeuren er dat soort dingen. Hè.
3: Elke dag telt voor twee. BNT Radio 2.
2: Gaan eens luisteren wat er in de wereld is gebeurd.
4: Het is 4 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Goedemiddag. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor valse webshops die airco's verkopen. De dienst kreeg deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen van fraude of valse aanbiedingen als in de maand juni, 162 tegenover 45. Dat zegt Etienne Mignolet van de overheidsdienst Economie.
5: Door de hittegolf stijgt de vraag naar airconditioners. En dus oplichters spelen daarop in via valse webshops die airconditioners aanbieden zonder ze ooit te leveren. En daarnaast zien we ook misleidende promoties en zogenaamde installateurs die snelle plaatsingen beloven en snel tegen een opvallende lage prijzen.
4: Het advies is om daarom altijd het bedrijf te controleren op betrouwbaarheid, prijzen te vergelijken en recensies te lezen. Betaal ook nooit het volledige bedrag vooraf. Vermoedt u fraude, dan kan u dat melden via het platform Consumer Connect. Op tientallen plaatsen in ons land worden vallen gehangen om de Oosterse vruchtvlieg op te sporen. Dat vliegje, wat groter is dan onze typische fruitvliegen, kan gevaarlijk zijn voor Europese landbouwproducten. Bij ons kan het insect nog niet overleven in de winter en is er niet meteen gevaar, maar via ons land kan het wel naar Zuid-Europa gaan. Het Federaal Voedselagentschap FAVV vindt ze bij controles op geïmporteerd fruit, maar er is toch meer aan de hand. Dat zegt Jochem Bonte van onderzoeksinstituut ILVO.
6: Maar dat gaat eigenlijk in 95% van de gevallen om mango uit Afrikaanse landen. Terwijl we dus hier zien dat in die valletjes 70% van Aziatische herkomst is. Die handelsbalans klopt niet volledig. Dat heeft waarschijnlijk te maken met import via buurlanden. We denken dan vooral aan Nederland, die meer handel drijft met Aziatische landen ten opzichte van ons land. En ook nog internethandel, die moeilijk controleerbaar is.
4: Er hangen nu vallen in heel ons land, ook bij mensen thuis, en die worden opgevolgd door ILVO. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder negeerde 3 keer een negatief advies rond de geheime deal met regionale luchthavens. Dat zegt oppositiepartij Groen. Volgens de partij krijgen de luchthavens 12 miljoen euro. De inspectie van Financiën was daar kritisch over, maar dat hield de minister dus niet tegen. Fractieleider voor Groen, Bogdan van den Bergen, wil de minister daarom vervroegd naar het parlement roepen om duidelijkheid te krijgen.
7: Op die 3 verschillende argumenten waarom ze die genegeerd heeft, heeft ze eigenlijk nog niet geantwoord. En dat is exact de reden waarom wij haar naar de commissie willen terugroepen. Ik vind dat wij recht hebben op een antwoord. Waarom is 3 keer het advies van de inspectie van Financiën genegeerd? Waarom hebt u de vragen die ik zelf als parlementslid gesteld heb, genegeerd en hebt u toch die 12 miljoen euro belastinggeld aan de luchthavens toegekend?
4: Ook Vlaams Belang vraagt dat de commissie mobiliteit zo snel mogelijk bij elkaar komt. En de Belgische Atletiek Federatie heeft 5 extra atleten opgeroepen voor het Europees Kampioenschap Atletiek. Over 2 weken is dat, nadat het gisteren al zijn selectie had bekendgemaakt. Het gaat om atleten die de Belgische limiet net niet hadden bereikt, maar wel voldeden aan de Europese norm. Onder meer Rani Rozius en Jochem Vermeulen gaan zo toch naar het EK in Birmingham. Het weer, het blijft warm met temperaturen tot lokaal 35 graden. Vanavond en vannacht weinig wolken en hoge minima tussen 17 en 22 graden. Morgen op sommige plaatsen wat minder heet. Van 23 graden aan zee tot 32 in het oosten. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Kim de Brie en David van Oudegem.
2: Ja,

0: Tranen van goud gaat hier vanavond iemand zingen op een groot podium op het strand. Daarnet konden we het zelfs al even horen, want repetities zijn bezig. Maar dit waren de teardrops van Womack & Womack. Mirjam, goedemiddag. Waar staan de files?
1: We hebben er eentje op de E40 van Gent naar Brussel in Aalst. Daar is hinder door een ongeval met een ladingverlies. Je kan er maar moeilijk voorbij en er vormt zich dus een file. Maar verder op de snelwegen nergens meer dan 5 minuten vertragen.
0: Dankjewel.
2: Dit is een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit. Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Radio 2 in Limburg, live.

0: Ja, dat ging hier over grote tekorten bij Shawn Mendes. Stitches.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: En eens horen of Kim erin geslaagd is om daarna een winnaar te pakken te krijgen. Kijk even mee via VRT Max. Ja, ik zie je daar zitten. Voilà.
2: Ja, dat is gelukt, David. Absoluut. En het grappige is wel, dus ik had mij net een ideaal plekje buiten in de schaduw gevonden. Komt dan naar winnaar toe en zegt, dat is hier toch een beetje fris.
3: Ja, ik vond het heel windy. De wind waait hier echt wel heel erg, maar het is oké. We zijn van ons gesetteld hier op het
2: strandveldbedje.
3: En dat deed me dan weer denken aan mijn jeugd, aan mijn kamptijd. Dat we zo'n veldbedje moesten slapen en dat we ons tenten zelf opzetten. Dus het is nostalgie voor mij.
2: Ja, en was het daar ook een beetje krap?
3: Het was daar ook wat krap.
2: Ja, dus voor de mensen die nu niet meekijken, ik haal hier zo'n soort van ploesje krap tevoorschijn. Maar.
3: Ja, dat heb ik ook eens ooit meegemaakt op het strand. Dat was wel ver, ik weet niet meer juist waar dat dan was. Het was echt ver. En we gingen s'avonds een wandeling maken op het strand. En al die krab, je weet, krabben, die gaan links, die gaan rechts, die gaan voor. En ik zeg, wat is dat hier? Dus ik zat rapper terug op het terras in plaats van op het strand. Maar ja, bon.
2: Daarna winnen een vat vol verhalen. Maar vooral ook genomineerd voor VRT Zomerrit, de stilte van de stad. Volgens mij gaat het niet echt stil zijn vanavond in Blankenmerje.
3: Nee, het is hier leuk op dit moment. De zon schijnt, het is hier aangenaam om te zijn. Maar ik durf ook eerlijk zeggen, Kim, ik had niet verwacht dat ik hier zou zijn. Want ik heb dat nummer opgenomen, maar niet zo in het achterhoofd van misschien zou ik al een zomerrit kunnen belanden. Dus dit is nu voor mij een extra bonus.
2: Ja, en het is fijn, want je bent toch niet stil. Je maakt wat lawaai. Op Instagram ook van stem voor mij. Dus je wilt hem eigenlijk wel een beetje winnen, zoals 10 jaar geleden. Hè. Dan heb je ook de trofee gewonnen voor beste vrouwelijke artiest, was dat toen, hè?
3: Ja, dat klopt. Ja, je weet, als je er dan in zit, dan ben ik een competitief beestje. En dan denk ik van, dan wil je ervoor gaan. Als ik het niet haal, tant pis, maar allez, dan heb ik er wel in gezeten. Hoe leuk is
2: het? En van genoten hopelijk toch?
3: Ja, heel erg van genoten.
2: Want ik weet, je hebt zo altijd wel een beetje zenuwen, hè, voor een optreden. Je bent wat nerveus, maar kijk naar dat bord daar. Time to relax staat erop.
3: Ja.
2: Kan dat nog?
3: Daarna, maar ervoor is dat toch inderdaad met de nodige zenuwen. Want ik was er net met mijn backings over bezig en die zijn een stuk jonger dan mij. En die gast zegt, ik heb eigenlijk wel moeilijk om mijn teksten allemaal te onthouden. Ik zeg, maar dat snap ik. Ik zeg, want op het moment sta je er en je ziet heel veel, krijgt heel veel prikkels van het
2: publiek.
3: Dan moet je toch nog met mijn verstand blijven. En je wilt toch ook het publiek een beetje amuseren. En dus ja, dat is toch wel best. Ja, even focussen.
2: Maar weet je wat? Het is nog even voor de show begint. Leg je hier op die strandstoel. Ik zal je een massage geven. En dan komt het helemaal goed. Voilà.
3: Dat is goed.
2: Allee, David, mijn eerste opdracht zit erop.
0: Succes daar, ja.

vanavond hier dus ook te zien op het VRT Zomer, het podium voor de tweede tv-opname die je dan volgende week zaterdag op VRT 1 zal kunnen zien. Daarna winnaar De Stilte van de Stad. En ken je Het Land van Swantibolt? Tuurlijk wel.

Welkom in Blankenbergen voor Radio 2 en VRT Zomerhit. We staan vlakbij de pier, prachtige locatie. Er kwam daarnet een luisteraar binnen die zei van zelfs aan de zee is het te warm vandaag. Ja, maar je moet in het water gaan. Dat is het beste.

0: uit 1969, zeg. Venus van Shocking Blue. De lucht hier boven de kust ook shockingly blue. Smeer je goed in en kom genieten van onze zomerse muziek.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
3: Het is al 5:14 nieuws uit Limburg met Ilse Suffleers. Er zijn dit jaar in Limburg al meer natuurbranden geregistreerd dan in eender welke andere provincie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de UGent. Sinds januari zijn in ons land 117 natuurbranden geregistreerd, meer dan in heel vorig jaar. Ruim 20% daarvan was in Limburg. Door de klimaatverandering neemt ook in België het risico op natuurbranden toe. Professor Jan Bates.
4: Wel, er zijn studies, onder andere van CEAG, die inderdaad aangeven dat binnen de 10, 15 jaar we ons toch moeten verwachten aan een toename van een natuurbrandrisico. Nu, die klimaatverandering zorgt voor betere omstandigheden voor verspreiding, maar in meer dan 95% van de gevallen is natuurlijk nog steeds de mens die al dan niet opzettelijk voor een ontsteking zorgt.
3: De onderzoekers pleiten ervoor dat er meer aandacht gaat naar preventie, risicobeheer en beter onderzoek. Vanaf maandag is de zuidelijke fietstunnel aan het provinciehuis in Hasselt 4 weken afgesloten voor herstellingswerken. Volgens het agentschap Wegen en Verkeer is de witte betonlaag op 2 plaatsen aangetast. Zoe de Bout.
5: De fietstunnels hebben elk een laagje witte beton, wat niet alleen zorgt voor een heel strakke, mooie uitstraling, maar het vangt ook de druk op. En dan moet je natuurlijk zien dat die beton dat aan kan. En nu blijkt dat op 2 plaatsen in 1 tunnel de beton te poreus is, niet genoeg stevig is om de druk op lange termijn op te vangen. En daarom moeten we het herstellen.
3: Fietsers worden omgeleid via de andere fietstunnels. Vanaf 10 augustus is er ook hinder voor het autoverkeer met minder rijstroken op de Universiteitslaan. De werken duren tot begin september. En in Herk de Stad gaat het agentschap Wegen en Verkeer 2 fietsoversteekplaatsen aanleggen op het kruispunt van de Pierponstraat en de Houwijkerstraat. In het schooljaar passeren daar heel wat fietsende leerlingen. Het kruispunt maakt ook deel uit van het fietsroutenetwerk. Autoverkeer zal daar niet langer de Houwijkerstraat in kunnen rijden. De werken starten op 3 augustus en zullen 2 weken duren. En in Welle heeft acteur Herbert Vlak vandaag opnames gemaakt in de Bonderkuil voor een nieuwe versie van de voorstelling over de Bokkenrijders. De opnames vormen de proloog en epiloog van 250 jaar Bokkenrijders The Final. Een licht herwerkte versie van het opluchtspectakel dat in 2024 duizenden bezoekers lokte. Herbert Vlak.
6: Het is hier heel lang in deze streek een schande geweest om een naam te hebben die men associeerde met Bokkenrijders. Maar nu is men daar door de geschiedenis die zich openbaart en die wij nu blijven vertellen en terug gaan vertellen, is dat een soort, zijn die mensen trots? Want dat waren de stille rebellen voor rechtvaardigheid van toen.
3: Helder vanavond en minimaal rond 20 graden.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Kim de Brie en David van Otegem.
7: Radio 2.
0: We blijven bij jou weer tot 11 uur vanavond. En dat doen we samen met Aaron Blommaert, Zoe Livaai, Kamerad, Gert Verhulsten en James Cook. Dana Winner dus, die hoorde je daarnet al. Line de Douw, DJ Licious, Milo. Oh, zoveel goede namen. Je bent in goed gezelschap, met andere woorden. Tof dat je weer luistert. Dit is Kylie Minogue. Goedemiddag.

0: Dankjewel trouwens voor jullie berichtjes in de Radio 2-app ook. Albert is uit Edegem aan het luisteren. Die is ook Dana Winner fan, heeft er ook voor gestemd. Al jaren fan stuurt hij hier. En hij heeft nog lang geleden ook leren quickstep dansen op haar liedje De Oude Man en de Zee. Ja, dat is ook een mooi nummer van haar. En Linda die vraagt zich af of ik al in het water ben geweest vandaag. Als verfrissing, als afkoeling. Ik moet eerlijk toegeven van niet, Linda. Maar ik heb wel superveel goesting als ik hier zo die Noordzee voor me zie. En een van mijn collega's hier is wel al geweest. Vanochtend vroeg om 8 uur vertelde ze, had ze al een duik genomen. En het water is supergoed om te zwemmen, het schijnt. Mirjam, voor jou zou dat ook wat moeilijk zijn, want jij zit in Brussel momenteel.
1: Ja, ik kan hier eens een Danavabo misschien een tenen gaan dippen, maar verder dan dat zal het jammer genoeg niet gaan.
0: Het is ook een manier om af te koelen, zeker wel.
1: Ja, dat is wat. Maar het is hier eigenlijk fris. We hebben airco op bureau, dus dat is de zegen van in Brussel mogen werken.
0: Voilà.
1: Ik heb één lange file, die staat op de E40 van Gent naar Brussel. Heeft te maken met een ongeval met een ladingverlies in Aalst. De 3 rijstroken zijn daar versperd. Je kan er alleen via de pechstrook. Dat betekent 1 uur file rijden daar vanaf Erpenmeren. Je vermijdt dus beter die E40. Over lange afstand van west naar oost kan je beter over Antwerpen rijden. Verder op de snelwegen nergens meer dan 5 minuten vertragen en het treinverkeer is onderbroken tussen Antwerpen en Rotterdam.
0: Ja, en hopelijk werkt die airco in de auto dan ook goed als je daar in die lange file staat.
2: Je

0: Ontdek het volledige programma van Radio 2 op VRT Max. Beleef de energie van zomerhit samen met Eneco. Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: De zomersolden zijn weer aangebroken bij Chateaudax. Met de beste aanbiedingen van het jaar. Tot wel 50% korting op Italiaans design. Alleen bij Chateaudax.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Radio 2.

0: Ja, het is maar een kleine vraag hoor. Gewoon of je voor eeuwig en altijd my baby wil zijn. De vraag van Vanessa Paradis. Wij hebben hier een backstage babe bij Radio 2 Zomerhit. Luister naar de naam Kim De Brie. Ja, Kim, hoe is het daar backstage?
1: Jawel, David, het is nog geen 5 uur en ik ben al in de wind. Letterlijk dan. Ik heb hier een fantastisch plekje gevonden. Nu ben ik even voor jou in de zon komen staan.
0: Zie het, ja, ja.
1: Om te laten zien van ja, dat is hier met zicht op het strand, op de mensen die in de zee zitten. Maar eigenlijk zo, de plekjes in de schaduw, het is fantastisch. Ik zie bijvoorbeeld daar Aaron Blommaert al gewoon chillen met de groep. Zo in de schaduw, rustig op het gemakske.
0: In blot
1: bovenlijf. Een beetje een colaatje drinken. Nu, streepjes t-shirtje aan. Wit-rood zo allemaal. Oh. Dan is zo'n beetje jij aan het doen op dit moment. Er is hier een zeemeel geweldig van haar een tak aan het maken omdat er een drone in de lucht hangt. Ook heel grappig. En Tom Dice is ook net gearriveerd. Hij staat bij zijn poelijnline de Douwe rustig te chillen. Niks te plankgas op dit moment. Maar vooral, voor ons is dat allemaal vanzelfsprekend hier. Hè. Wij weten hoe dat eruit ziet in een backstage, die artiesten allemaal. Maar misschien zijn er wel luisteraars met vragen. Vragen voor de artiesten die hier vandaag ook aanwezig zijn in Blankenbergen. Of die wel zoiets hebben van, ja maar hoe ziet dat eruit? Wat is het met eten vandaag? Of weet ik veel welke vraag. En op onze Instagram-pagina van Radio 2 hebben we zo een verhaal gezet. Dus je moet maar eens naar die stories gaan kijken. En daar kan je gewoon jouw vraag droppen. En dan ga ik dat proberen uit te zoeken. Dan probeer ik jouw vraag te beantwoorden.
0: Ja. Zorg maar dat die meeuw daar niks dropt. Op jou.
1: Ja, echt. Ja, liefst
0: liever
1: niet op mijn kop. Hoewel, dat is, jawel, als ze dat doet, dan moet ik met op de lotto gaan spelen, want dat brengt geluk.
0: Ja, het schijnt, hè. Oké, goed. Maar heb je dus vragen voor Aaron of Zoe Levi of Kamrad, Gert Verhulst, James Cook, Dana Winner, Lina de Douw, DJ Licious, Milo, Cadeluna, Glennis Grace, Rutger van Barneveld. Die komen dus allemaal, die zijn hier, of like me. Laat dus gewoon je vraag achter in de stories van de Radio 2 Instagram. Tot later, Kim.

0: kunt toch zo'n kinderen zijn, die mannen soms, hè? Hé, hey, Jacot, dat is nog eens zo kinderachtig. Dat kinderachtig dat die zijn. Manchild, Sabrina Carpenter. Ja, hier ook veel mannen in bloot bovenlijf. Jacot, waar ben je? Waar ben je om dit allemaal te aanschouwen? Het is een prachtig gezicht hier.
1: Ik heb FOMO, David. Ik heb echt FOMO.
0: Maar ja, het komt eigenlijk ook door het prachtige weer hier. Dat we het liefst zo weinig mogelijk kleren aan hebben hier in Blankenbergen. Dat is logisch.
1: Ja. En dan vanavond verbrand op zo een paar handafdrukken na. Waarmee ze hun rug hebben ingesmeerd. Ik zit al zo voor mij.
0: Ja.
1: Morgen gaat het er daar iets anders aan toe gaan aan zee. Dan krijgen we temperaturen daar rond zo'n 23 graden. Al iets normaal. Normaler dan die 2 of zelfs 33 graden van vandaag daar aan zee. In het centrum moeten we wel nog rekenen op een warme 28 graden. En richting de Kempen zou er wel nog eens 32 kunnen bijzitten. Maar we gaan zien dat er morgen al wat vaker stapelwolken voor die zon komen. Dat de wind misschien ook al eerder matig waait in plaats van die zwakke wind van vandaag. En wat we ook gaan zien is dat er misschien wel eens een buitje zou kunnen vallen. Nu, die grootste kans is voor de provincies Luik en Luxemburg. Dus in Vlaanderen minder grote kans. Maar ja, zeg nooit nooit. Misschien is er wel een buitje hier en daar verdwaald en komt het toch binnen in de provincie Vlaams-Brabant of in Limburg. Ook op vrijdag is er wat meer kans op buien. Ook voor Vlaanderen die keer. Maar het gaat nog altijd wel niet om grote hoeveelheden neerslag. Misschien ook wel met onweer bij dat wel. Maar de temperaturen vrijdag die stijgen tot een graad of 28 aan 29. Op zaterdag kunnen we even ademhalen bij 26 graden. Om dan vanaf zondag weer vertrokken te zijn voor die 30 graden. Op zondag, op maandag. En dan gaan we er eindelijk weer even afscheid van nemen van die tropische temperaturen. Want vanaf dinsdag wordt het toch minder warm. Een 27 en 26 graden.
0: Oh,
1: met dan eventueel een buitje op woensdag. Ja.
0: We zullen zien. Dankjewel, Jacot.
1: Radio 2.
2: Elke dag. Telt voor
0: 2. Paul is ook aan het luisteren in Vosselaar. Valt me op dat jullie wild enthousiast zijn, zeker de goede zeelucht in Blankenbergen. Klopt helemaal, Paul.

0: Breakfast at Tiffany's van Deep Blue Something. Martien de Haas uit Zandhoven die springt af en toe eens in haar Deep Blue zwembad dat buiten staat. Mooie foto ook meegestuurd van dat zwembad. Ziet er fantastisch uit. Met Radio 2 en goede muziek op de achtergrond. Ook niet slecht. Dat hoop ik toch wel, dat we een beetje de zomer ook daar bij jou muzikaal kunnen brengen. Martien uit Zandhoven, blijven luisteren gewoon.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Die is zot. Iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Radio 2.
5: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
6: Hoe lang nog?
7: Papa, ik heb honger.
6: Veel me.
5: En je hebt vakanties met Ketnet.
8: Dit wordt echt geweldig.
9: Als in Veros.
10: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
11: Natuurlijk.
10: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
7: Mama, mag ik op de hotspot?
10: VRT Max. Maak elk moment de max.
12: Bij Nibema zijn het solden. En dus is het nu het ideale moment om inspiratie op te doen. En om te dromen over je nieuwe interieur. In onze ruime toonzaal ontdek je oplossingen voor wonen en slapen. Die comfort en kwaliteit combineren. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. Je krijgt deskundig advies en een topservice. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen. Dat merk je. Nu solden.
13: Hey, hallo allemaal.
10: Ketnet komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
14: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: VRT Zomerhit voel je overal. Martien aan haar zwembad, maar jij misschien ook op het werk op dit moment of in de auto onderweg naar huis. Je bent live verbonden met de kust.
15: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
0: En ook met onze nieuwsredactie. We gaan eens luisteren.
16: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn in ons land dit jaar al meer natuurbranden geweest dan een heel vorig jaar. De overheid waarschuwt voor valse verkopers van airco-installaties. En de Belgische economie is de afgelopen 3 maanden niet meer gegroeid. Er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land. En dat zijn er nu al meer dan een heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit Gent. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook bij ons leiden de hoge temperaturen en de droogte dus tot meer brandgevaar. Dat we geen heel uitgestrekte natuur hebben, is wel een voordeel, zegt professor Jan Bates van de UGent.
17: De natuur in België is moeilijk te vergelijken met de natuur in Zuid-Europa. Onze landschappen zijn heel sterker versnipperd, waardoor dat we heel wat voordelen hebben ook. De brandweer kan relatief makkelijk in die natuurgebieden geraken om brand te gaan blussen. En bovendien, door die fragmentatie, zijn er ook vaak mensen in de buurt, waardoor dat een rookpluim relatief snel gedetecteerd wordt en gemeld bij de 112. En dat is natuurlijk in grote, uitgestrekte gebieden, zoals in Zuid-Europa, een ander parallel.
16: Normaal gezien zijn 20% van de natuurbranden in Wallonië, nu is dat 40%. De onderzoekers pleiten voor meer monitoring om branden beter te voorspellen, te bestrijden en te voorkomen. En net vandaag is in Capelle in het noorden van de provincie Antwerpen even brand uitgebroken in het Mastenbos. De brandweer heeft dat vuur intussen kunnen blussen, maar blijft wel ter plaatse om mogelijke heropflakkeringen in de kiem te smoren. Naar schatting zo'n 4000 vierkante meter is afgebrand. Er waren geen slachtoffers. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude of valse aanbiedingen bij de verkoop van airco's. De dienst kreeg daar deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen over als in juni. 162 tegenover 45. Oplichters spelen in op de hitte en beloven om snel een airco te plaatsen tegen lage prijzen. Maar die installatie komt er niet. De overheidsdienst Economie geeft enkele tips om je te beschermen tegen zulke oplichters. Etienne Mignolet.
4: Eerst, controleer altijd de identiteit van de onderneming. Dat kunt u nagaan via de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Twee, wees voorzichtig met aanbieden die te mooi lijken om waar te zijn. Lees ook de ervaringen en reviews van andere klanten op internet. En drie, laat u bij een installatie niet onder druk zetten. Vergelijk prijzen en vraag meerdere offertes aan en betaal bovendien nooit het volledig bedrag vooraf.
16: Als je een vermoeden hebt van fraude, dan kan je dat melden via het platform Consumer Connect. De man die gisterochtend een vrouw zou hebben neergestoken in het Schipperskwartier in Antwerpen is aangehouden voor moordpoging. De jonge man van 18 werd gisteren na de middag opgepakt. Hij zou 's ochtends een vrouwelijke sekswerkster van 50 met een mes hebben aangevallen. De vrouw is intussen buiten levensgevaar. Wat de jonge man heeft bezield, dat wordt nog onderzocht. Het Federaal Voedselagentschap, FAVV, en onderzoeksinstituut ILVO hebben in heel het land vallen opgehangen om de Oosterse vruchtvlieg te vangen. Dat vliegje, iets groter dan onze typische fruitvlieg, kan gevaarlijk zijn voor de voedselteelt. Helene van der Beke ging ze meezoeken in Antwerpen.
11: Oké, we gaan maar even openschroeven.
13: Wie goed kijkt, ziet hier op het theaterplein gele plastic potjes hangen in bomen. Lokvallen van ILVO, dat vertelt Jochem Bonte.
11: We zijn op zoek naar de Oosterse vruchtvlieg. Dat is een exotisch vliegje die hier af en toe terechtkomt. En we vragen ons af waarom.
13: Die is groter dan onze fruitvliegjes en met gele strepen. En gevaarlijk voor de oogst. Maar vooral als ze doorreist naar Zuid-Europa. Hier nog niet, zegt Cynthia van Maldergem.
18: Omdat deze hier niet kan overwinteren. Dus met deze klimaatveranderingen ook achten wij de kans vrij klein.
13: Ze komen mee met de internationale import. Dat merkt het FAVV bij controles.
11: Maar dat gaat eigenlijk in 95% van de gevallen om mango uit Afrikaanse landen. Terwijl we dus hier zien dat in die valletjes 70% van Aziatische herkomst is.
13: Die komen binnen via buurlanden, via internethandel of via toeristen. ILVO wil dat in kaart brengen met de valletjes vol lokstof.
11: Geproduceerd door het vrouwtje van de vlieg om de mannetjes van ver aan te trekken. Het is redelijk toxisch.
13: Daar blijf je dus beter af.
16: De groei van de Belgische economie is tijdens het tweede kwartaal, dat zijn de maanden april, mei en juni, stilgevallen. Dat blijkt uit een eerste raming van de Nationale Bank. Het is voor het eerst sinds de lente van 2020, in volle coronacrisis, dat onze economie niet groeit. Vooral de industrie en de bouw lieten het afweten. Econoom Peter van den Houten van ING Bank weet hoe dat komt.
19: Je kan dat kaderen in de geopolitieke omstandigheden, de oorlog in het Midden-Oosten, de sterke stijging van de olieprijzen. Dat heeft gewogen op het consumentenvertrouwen, dat heeft gewogen op de koopkracht. En ja, dat heeft allemaal geresulteerd natuurlijk in een economie die stagneert.
16: Ook de hittegolf tijdens de maand juni kan bijgedragen hebben tot de zwakke cijfers. Bij hoge temperaturen daalt de arbeidsproductiviteit en komt buitenwerk onder druk te staan. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 extra atleten opgeroepen voor het Europees Kampioenschap Atletiek over 2 weken in Birmingham, nadat het gisteren al zijn selectie had bekendgemaakt. Het gaat om atleten die de Belgische limiet net niet haalden, maar wel voldeden aan de Europese norm. Onder meer Rani Rozius en Jochem Vermeulen gaan zo toch naar het EK. Het weer, en het is de warmste 29 juli sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd deze namiddag 34,2 graden gemeten en dat kan ook nog altijd oplopen. Het vorige record dateert uit 1911, toen was het 33,5 graden. En de temperaturen blijven hoog de komende uren, vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen ook weer veel zon en maxima tussen 23 aan zee en 32 in het oosten. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Vrijdag zonnewolken en kans op enkele buien en nog 29 graden. Vooraan in het nieuws staat het feit dat er dit jaar in ons land al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel vorig jaar, 117 om precies te zijn. Ook hier veroorzaken de hoge temperaturen en de droogte dus problemen. Meer op vrtnieuws.be.
20: Radio 2 Zomerhit Backstage.
21: Kim de Brie en David van Ottegem.
22: Er worden alleen maar hitsiger van die temperaturen. Zomerhitsiger. Straks weer een prachtige line-up hier op het grote podium op het strand. En Elton John nu in je radio.

0: Elton John, I'm still standing. Ondanks de temperatuurrecords die sneuvelen, blijven we op onze benen staan. Voorlopig. Het is ook een goede test voor onze apparatuur, want mijn mengpaneel wordt ook altijd maar warmer en warmer, Mirjam.
1: Ja,
0: ik voel dat. Ja, als ik hier iets openschuif, dan is het zo van, wauw, dat wordt hier warm. Ja. Dus we gaan zien, hè. En mijn microfoon ook. Die zit al helemaal rood van de warmte. die van jou, die werkt ook nog goed, hoor ik. Mirjam, waar staan de files ook?
1: Ja, die gaan er ook nog wel even staan op de E40 van Gent naar Brussel. In Aalst een ongeval met ladingverlies. De drie rijstroken zijn daar versperd. Je kan er alleen via de pechstrook. Ondertussen is er anderhalf uur file van voor Erpenmeren. Omrijden kan via afrit 19 en route J. Die loopt via Ninove naar de oprit Ternat. Maar je blijft gewoon beter weg van die E40. Van west naar oost kan je beter over Antwerpen rijden. Of via de E17 en de N16. Verder is het rustig op de weg. Hebben we op de snelwegen nergens meer dan een 5 minuten vertraging. In Brussel is de Kruittuintunnel wel dicht richting Koekelberg en er rijden ook geen treinen tussen Brussel-Zuid en Rotterdam.
0: Oké. Okay.
2: Radio 2. Radio 2 Zomerhit Backstage. VRT Radio
0: 2. Ook volgende week dinsdag en woensdag zijn er hier tv-opnames. En dinsdag komen de Romeo's bijvoorbeeld.

Christel Huygens is in Kontig aan het luisteren op dit moment. Ze heeft maandag een heupprothese gekregen. En nu is ze aan het meegenieten van onze goede muziek. En lukt het al een beetje om mee te dansen ook met die nieuwe heup? Christel, ik hoop van wel. En Patricia is aan het luisteren in het zonnige Toscane. Samen met Davy, dat zal haar man zijn. Ook veel plezier daar.

0: samen met Radio 2.
1: Krevel.
2: Nog 3 dagen om te profiteren van de solde bij Krevel. Met kortingen tot wel min 50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel. Leef beter.
3: De fans die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhits.
4: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke mergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milkink. Het is pas echt zomer met zomerhit. Zaterdag op VRT 1 en op VRT Max.
5: De grootste hit van de zomer, die proef je bij De Lijze.
6: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
7: Sleep World is vandaag uitzonderlijk open tot 7 uur.
8: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, graag iets Japandi.
10: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
9: Kleurrijk.
10: Ja, met veel beige.
8: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
11: Oh, yellow!
12: Elke dag telt voor 2.

0: En het is zomerhitmuziek vandaag weer. We zijn bij je tot 11 uur vanavond voor de tweede opname van de tv-show. Met 5 nieuwe genomineerden en nog een pak artiesten daar rond ook.
1: Zomerhit Backstage.
0: En waar ben je nu, Kim?
2: Ik zit nog altijd geweldig op het terras hier boven op de pier in het aangename gezelschap van twee sympathieke mannen. DJ-licious en Milo. Links DJ-licious, rechts Milo. Was hem op tijd, Jonathan, deze keer?
3: Zeker. Hoezo? Was hij vorige keer niet op tijd?
2: Ah ja, nee zeg. Hallo. Snel vergeten. Radio 2 aan Zee live. Het was even zo.
4: Ja, ik was een beetje te laat. Ja. Maar dat kwam omdat ik Lars mee had toen. Hè. En dan waren we een beetje te laat. Ik kwam helemaal vanuit Groningen, dus dat is wel even rij.
2: En ondertussen bekomen van Tomorrowland?
4: Zeker. Ja, absoluut. Dat is fantastisch. Ja. Ieder jaar denk ik, nu hebben we het wel gezien, maar elk jaar overtreft ze toch wel weer op een of andere manier. Dus dat is heel fijn om daar al zo lang een deel van uit te mogen.
2: Maar Milo, ik heb u niet gezien op dat podium samen met DJ-licious op Tomorrowland.
3: Wanneer was dat, Wim?
5: Vorige week.
3: Vorige week. Ik had zelf optredens. Elke weekend zijn optredens. Nee, tof. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wim vertelde dat hij Forever Young gedraaid heeft.
2: En hoe was het, ja?
4: Ja, absoluut. Ja, in een iets meer festivalversie natuurlijk. Maar de reacties waren heel fijn, heel tof. Dus ik ben nu de video footage nog met mijn management aan het uitzoeken. En we gaan dat binnenkort posten.
2: En er hing een grote QR-code boven, mag ik hopen, om te stemmen?
4: Stel je voor. Nee. Ik heb wel aangekondigd dat mijn collab was met Milo. Dat heb ik wel gedaan, dus dat was er wel een klein beetje bij. Maar dat is geen QR-code. Dat zou iets te...
2: Sorry, ik vind dat een gemiste kans.
4: Hij had een betalend...
2: Allee, Jonathan.
4: Hij had een betalend optreden. Dan heeft dat natuurlijk voorrang. Hè? Dat snap.
2: Gewoon, echt waar. De fans die lopen hier constant rond hè, met van die QR-codes en levende reclameborden. Dus waarom zou je het zelf niet doen?
3: Ik ga dat wel aan mij laten voorbij gaan.
2: Nee, dat is waar, Jonathan. Jij bent hier net met de striptease begonnen. Ook niet onbelangrijk. De zwarte pet is al uit. What's next?
3: Geen idee. Wim?
4: Ik weet ook niet wat ik daarop moet antwoorden. Ik denk dat dat voor later op de avond is, dat we het daarvoor gaan houden. Ja.
2: Ik zag jullie daar net wel soundchecken en ik dacht, amai, Milo, volledig in zwart gekleed.
3: Ja, dat was een licht t-shirt, dat viel nog mee, vond ik. Dat was een snelle soundcheck, dus... Ik had een t-shirt aan, ik wist dat het mooi weer ging zijn. Maar het is hier echt wel, volgens mij, minstens 5 graden koeler dan in de rest van België nu. Dus we hebben denk ik veel geluk.
2: We zitten hier eigenlijk goed, hè?
4: Absoluut, we zitten hier fantastisch.
2: Gaat er zelfs whisky, dat is het ritueel, hè, voor de show?
4: Niet voor de show, hè, want als we zingen, dan mag er geen alcohol gedronken worden, volgens de professionals onder ons.
2: Ja, maar kijk hier, de drankenkaart, even, ik zie geen whisky staan.
4: We gaan dat wel regelen, we kunnen.

0: Regelen, ja.
1: Is er iets tussen naar uw goesting?
0: Jawel, zeker.
1: Zoals?
0: De cocktails zien er mij goed uit, ja. Ja.
1: En bij jou, wat moet er vandaag nog zeker binnen qua eten, qua drank, waar heb je zin in?
2: Ik ben eigenlijk super tevreden, Kim.
1: Met niks?
2: Nee, alles gaat goed. Het is hier zalig in de koele wind hier. Ik kijk uit naar de generalen. En dan heel benieuwd vooral hoe de sfeer op het podium gaat zijn als er publiek voor staat. Want dat is altijd abstract in een soundcheck. Maar gebaseerd op vorig jaar en de andere edities, dat komt helemaal in orde, denk ik.
1: Voilà, en de koele zeebries. Ik kan zeggen, David, het werkt gewoon ook echt. Het is zo de zilte zeelucht. Dat is instant verjongingskuur, dus forever young sowieso gegarandeerd.
3: Oké, we gaan er nog eens naar luisteren ook. Dankjewel. Ja.

0: young.
1: Ja, het doet mij toch altijd ook een beetje aan Alphaville denken. Forever young. Wie wil dat niet? Forever young blijven. De zee is wel een goede manier, inderdaad. Die zilte zeelucht houdt je jong. Maar ook die goede muziek van Radio 2 natuurlijk. We hebben nog veel meer die eraan komen. Maar kijk ook even naar onze line-up. Er zijn veel luisteraars die een berichtje sturen via de Radio 2-app. Ja, wanneer weten we wie er komt optreden? En dat is allemaal heel gemakkelijk wanneer je VRT Max hebt. Daar staat een aparte button zomer in. Button. Button, ja. Je weet wat ik bedoel. Daar klik je dus op en dan kan je ook de line-up zien van alle artiesten die komen. Ook volgende week, dinsdag en woensdag, zijn er nog optredens op dat grote podium hier op het strand. En alles wordt uitgezonden op televisie de zaterdag daarop. Dus komende zaterdag nu, eerst volgend, zie je de opname van gisteren, die van vandaag, dan volgende week enzovoort. Tot aan de grote finale op 29 augustus. En dan gaan we ook weten wie met die felbegeerde VRT Zomerhit trofee naar huis mag. Het hangt van jou af. Maak ook deze week je keuze. Je mag drie favorieten kiezen uit het lijstje die je ook daar op VRT Max vindt.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
3: Elke dag telt voor twee.
1: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
4: Het is al 6, VRT Nieuws uit Limburg met Ilse Suffleers. Er is nog geen uitsluitsel over de doodsoorzaak van een vrouw van 69 in Maasmechelen. Zij werd vorige week maandag dood aangetroffen in een villa in Maasmechelen. Een autopsie kon geen sluitende doodsoorzaak aanwijzen. Het is nog wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek. En ook bij het verdacht overlijden van een man van 44 in Langklaar is het nog wachten op resultaten van toxicologisch onderzoek. Bij een controleactie in 11 handelszaken in Sint-Truiden bleek dat er 8 niet in orde waren met de brandveiligheid. Wat meest voorkwam was dat rookdetectie, veiligheidsverlichting, pictogrammen en gekeurde blusmiddelen ontbraken. Bij de 11 panden waren ook 2 handcarwashes. Daar is onder meer vastgesteld dat er illegaal elektriciteit werd afgetapt. Er waren ook inbreuken op de economische en sociale wetgeving, zoals een inbreuk op deeltijdsarbeid of onvoldoende aanduiden van prijzen. De uitbaters van zomerbars in Limburg zijn over het algemeen tevreden over de maand juli, met dank aan het zomerse zonnige weer. Hoewel het soms ook wel te heet was, met minder volk in de namiddag. Dat getuigen enkele uitbaters in Beringen en het Maasland.
5: Alleen dat we misschien een beetje te hete dagen gehad hebben en dat de mensen in de namiddag niet buiten kwamen, dat we echt moesten wachten tot na 8 uur.
6: De avonden compenseert dat wel, dus mensen komen iets later.
7: Waarschijnlijk gaan wij opschuiven richting de avond. In die dagen dat het echt warm is, maar dan is het wel 's avonds heel fijn afkoelen.
4: De Limburgse pruimenoogst zal dit jaar de helft lager zijn dan het recordjaar van vorig jaar. Ook een gemiddelde oogst valt die pruimenoogst dit jaar tegen. Dat komt vooral door het weer van het afgelopen voorjaar, zegt Miguel de Maagd van Belorta.
8: Het heeft natuurlijk ook te maken met de klimatologische omstandigheden dat we in het voorjaar gehad hebben. De periode van de bestuiving was redelijk goed geweest, maar het is vooral tijdens het groeiseizoen dat het toch niet evident is. Dus het tekort aan water in combinatie met hoge temperaturen heeft er toch voor gezorgd dat we merkelijk minder pruimen gaan hebben. En we spreken toch dat het ten opzichte van het recordjaar vorig jaar dat we onder de helft zullen vallen.
4: De fruitdelers hopen dat de prijs voor pruimen dit jaar wat hoger zal liggen om de slechte oogst zo te kunnen compenseren. En de Genkse atleet Rani Roosjes mag dan toch de 100 meter lopen op het EK Atletiek in Birmingham. Maandag maakte de Belgische Atletiek Federatie de lijst met geselecteerde atleten bekend. De 100 meter loopster Roosjes zat daar individueel niet bij, omdat ze de strenge norm van 11 seconden 1300ste niet had gehaald. Die norm was strenger dan de Europese EK-limiet die Roosjes wel had gehaald. Helder vanavond met minima rond 20 graden. Morgen zonnig en warm tot 34 graden. En Nieuws uit Limburg ook in de app van VRT Nieuws.

0: goed, hè, van de Police Message in a Bottle. We hebben ook flessenpost gekregen van Stefan. Die zit met Marleen in Beieren te luisteren. In Utting am Ammersee. Warme groeten uit Beieren stuurt hij, momenteel 35 graden daar ook. Dat is niet slecht, dat is niet slecht. Wij kunnen dat in België ook. We zijn er goed aan bezig. Hier aan de kust gelukkig ietsje frisser. En je kan de Noordzee in. Dat is ook mooi om af te koelen. We weten al dat Mirjam dat liever doet in de wasbak op de VRT daar, waar ze ook de files voor ons in de gaten houdt, hè Mirjam?
1: Ja, en nog altijd twee lange files. Die ene op de E40 van Gent naar Brussel. Anderhalf uur van voor Erpenmeren tot in Aalst. Daar blijft door een ongeval met een ladingverlies de weg grotendeels versperd. Je kan er alleen via de pechstrook. Er is een omligging via afrit 19 en route J. Die loopt via Nienover naar de oprit Ternat. Maar dan moet je eerst heel de file doorworstelen. Dus blijf gewoon weg van die E40. Van west naar oost over langere afstand kan je beter over Antwerpen rijden. Of eventueel via de E17 en dan de N16. Tweede lange file staat op de buitenring rond Brussel. Daar ondertussen 1 uur tussen Grimbergen en Jette. Komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten tussen Linkeroever en Borgerhout. Verder op de snelwegen kleinere vertragingen. En er rijden ook nog altijd geen treinen tussen Brussel-Zuid en Rotterdam.
0: En we krijgen ook warme groeten vanuit Marbella, van Anne van Tighem. Ze is daar op huizenjacht. Genieten van zon en zee met de zomerhits van Radio 2. En ondertussen een huis zoeken voor haar en Yves. Ah, maar Irene Blankenberg is het ook goed, Anne. Misschien moet je hier een appartementje komen zoeken.
2: Het wordt een feest.

0: zondag is het aan Viltura.
1: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een gelukkige verjaardag.
0: Dus we organiseren 2 verjaardagsfeesten met hun mooiste liedjes.
3: Mooi, het leven is mooi, de show.
1: Welke nummers staan er voor jou op 1?
0: Stem nu via Radio BNE op VRT Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur op Radio BNE.
4: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
5: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
6: En onze pa is een Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
7: Radio 2.
8: Radio 2.

Wim Soutaar, herinnering. En herinnert u zich deze nog? Die is ook zo goed. Radio 2 zomerhit Backstage met Whitney Houston.

0: Het kan in bed en het kan op de vloer, heb ik begrepen uit het nummer van Somber Homewrecker.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: Bij ons is het inderdaad backstage hier op VRT Zomerhit. Kim, wie heb je te pakken kunnen krijgen daar?
2: Ja, wel David, maar het is even schizofrenie ten top, want Kamerad is net beginnen te repeteren en dat is crazy, want ik sta hier gesandwiched tussen Like Me. Yeah! En voilà, altijd een plezante bende natuurlijk hier. Zeg, heel vaak in Blankenbergen, hè?
3: Ja, klopt. Wij mogen soms eens komen zingen bij Radio 2 en bij Hallo Kroket natuurlijk, want jullie zijn hier heel de zomer. Dus dat is wel altijd een klein beetje thuiskomen, toch wel?
2: Het zal wel zijn, Mie. Ja, olé, olé. Zeg, en het is al zo in stukken en brokjes geweest, hè? Dus jullie zijn hier ook al geweest?
4: Ja, wij zijn een paar weken geleden hier met twee mogen komen zingen.
2: Zijn met Oscar, ja, voor alle duidelijkheid.
4: Exact, ja, en het was superleuk.
2: Ja, Oscar?
4: Ja, ja, zeker. Het was keileuk. We hebben er zo hard van genoten. Dus...
2: Ja, en ja, het was zo vermoeiend ook dat je dacht van, goh, ik moet dringend naar Kreta.
4: Oh ja, ik heb even in Kreta gezeten. Maar kijk, ik ben helemaal opgeladen en ik ben klaar om terug met mijn vrienden hier op het podium te staan.
2: Ja, het is er ook aan te zien. Het gaat goed zijn deze avond, hè? Amai. Louise, jij ook heel veel zin in?
5: Ja, absoluut. Ik heb er super, super veel zin in. Ja. En wat we gaan doen is ook echt een hele leuke song, vind ik zelf. Echt een banger, zoals we dat zeggen.
2: Ja, ik voel zo iets opkomen als een primeur, want jullie hebben keiveel songs om tussen te kiezen ondertussen natuurlijk. Maar welke gaat het worden? Allee, kom Louise.
5: Mogen we het zeggen, guys?
2: Maar ja, vertel dat gewoon.
5: Ja? Ja, oké, we gaan Zons in Zakken doen.
2: Hey! Oh, maar daar is eigenlijk moet er dan een speciale versie van komen, hè?
4: Ja, jouw versie natuurlijk.
2: Ja, mijn versie, het is te zeggen. Weet je wel?
4: Ja, dat klopt. Ja,
2: voor zij die niet mee zijn. Kom, doe het even hier. Kom. Ja, nee, ze zijn niet mee, hè? Ja.
4: Oh, maar wacht, ik moet even zingen terug.
2: Dat is moeilijk, hè, met je kamerad?
4: Ja.
2: Ik heb de
6: zon zien zakken in de zee. Radio 2! Ik heb de zon zien zakken in de zee. Radio 2! Ja.
2: Als je dat straks durft op podium, je krijgt een pint. Het gaat goed worden,
4: ja, sowieso. Het gaat immens leuk worden, dus iedereen die erbij wil zijn, kom vanavond af.
2: Ja, voilà. Raoul, je bent de man van de kostuums, van de chique outfits. Ik vraag me dan af, die kleedkamer, als jullie zo met al die ja, Like Me'ers hier samen zijn, is dat dan ook één kleedkamer gewoon delen en hoe ziet die eruit?
7: Ja, vandaag is het wel één grote kleedkamer voor ons allemaal, dus het was wel even schuiven en toch wel een beetje moeilijk, maar ik denk, het is wel weer gelukt. We zien er allemaal weer super mooi uit en de make-up is ook heel prachtig. Even shout-out naar de make-uppers hier. Maar... Ja.
2: Dus,
7: voilà. Kijk.
2: Waar zitten jullie ergens in de show? Weet je dat?
3: Wij zijn als eerste.
2: Ja. Oh, het is een opener. Het is het begin.
5: Het is een opener. Beter kun je niet openen. Toch?
2: Ja. Normaal is dat van save the best for last. Maar nu is dat direct knal erin met Like Me straks, David. Dus dat wordt fantastisch.
0: Ja, we gaan die banger ook eens laten horen hier op de radio nu.
2: Ja. Goed.
1: Backstage. Kim de Vries en David van Oudegem.
0: En je moet er dan zelf maar die Radio 2 bij zingen. Hier zijn ze, de Like Me Cast.

Ja, dat gaat wat geven hoor, vanavond hier op het strand, wanneer die zon echt ook aan het zakken zal zijn. Simultaan met het nummer van Like Me Cast. Wil je meemaken, dat moet je zien. Je hebt nog tijd om naar hier te geraken. Opname starten zo rond 9:30 was dat gisteren. Ja, we wachten natuurlijk ook graag op die zonzakking. Ah, en ik ben blij dat ik hier mag staan aan de kust om te werken. Heerlijk. Droomjob. Maar als ik zou moeten kiezen voor iets anders, dan zou het misschien ook wel de car wash zijn. Lijkt me ook wel plezant op een dag als vandaag.

0: Ja, en als je dat samen met Christina Aguilera en Missy Elliott kan doen. Waarom niet? Waarom niet? Dank jullie wel.
1: Radio 2. Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ans in Veros.
6: Dus ja, te simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Bij Nibema zijn het solden. En dus is het nu het ideale moment om inspiratie op te doen en om te dromen over je nieuwe interieur. In onze ruime toonzaal ontdek je oplossingen voor wonen en slapen die comfort en kwaliteit combineren. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. Je krijgt deskundig advies en een topservice. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen. Dat merk je. Nu solden.
1: Ketnet komt naar je toe met de Zee in Zicht zoektocht in Bredene. Ga op uitstap met de hele familie en kom heel wat te weten over de Noordzee, het klimaat en zoveel meer. Geniet van een leerrijke speurtocht aan de kust met plezante doelopdrachten en quizvragen. De Zee in Zicht zoektocht, de hele zomer lang in Bredene. Meer info op ketnetvoorouders.be.
10: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: We hebben Kat de Luna bij ons vanavond. Daar wil je misschien ook wel eens mee in de car wash. Ze gaat hier ook optreden tussen onze genomineerden. Elke dag, telt voor twee, VRT Radio 2. Perfect ook bij dit weer. Eens luisteren wat er in de wereld is gebeurd.
11: Het is 6 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn in ons land dit jaar al meer natuurbranden geweest dan een heel vorig jaar. De overheid waarschuwt voor valse verkopers van airco-installaties. En de Belgische economie is de afgelopen 3 maanden niet meer gegroeid. Goedenavond. Er zijn dit jaar al zeker 117 natuurbranden geweest in ons land. En er zijn er nu al meer dan een heel vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Universiteit Gent. Niet alleen in Zuid-Europa, maar ook bij ons leiden de hoge temperaturen en de droogte dus tot meer brandgevaar. En normaal gezien blijven natuurbranden beperkt tot bijvoorbeeld struiken, maar nu worden ook bomen getroffen, zegt professor Jan Bates van de UGent.
12: Als we bosbranden hebben in België, dan blijven die typisch uit de bomen. Dat is enkel de kruid- en de struikvegetatie. Wat we nu natuurlijk wel hebben, is dat ook de bossen toch wel droog beginnen liggen. Waardoor dat het daar zich ook makkelijker een natuurbrand kan ontwikkelen. Dit jaar lijkt dus de balans meer naar de Ardennen te gaan, zeker de laatste 2 weken.
11: Normaal gezien zijn zo'n 20% van de natuurbranden in Wallonië, nu is dat 40%. Bij natuurbranden op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweerlieden om het leven gekomen tijdens het werk. Volgens de openbare televisie raakten ze met een vrachtwagen ingesloten door de vlammen. De branden daar zijn nog niet onder controle. En in Hongarije wordt een kernreactor stilgelegd omdat het waterpeil in de Donau te laag is. Daardoor kan het water uit de rivier niet meer gebruikt worden om de reactor te koelen. Het lage waterpeil verstoort ook de commerciële scheepvaart in het land. De overheidsdienst Economie waarschuwt voor fraude of valse aanbiedingen bij de verkoop van airco's. De dienst kreeg daar deze maand al meer dan 3 keer zoveel meldingen over als in juni, 162 tegenover 45. Oplichters spelen in op de hitte en beloven een snelle installatie aan lage prijzen. Maar die installatie komt er niet. Etienne Mignolet van de overheidsdienst Economie legt uit wat je moet doen als je slachtoffer bent geworden.
13: Dien altijd een melding in bij de economische inspectie via het platform Consumer Connect. Op basis van de meldingen kan de economische inspectie beslissen om een onderzoek te openen. Bij een consumentengeskil met een onderneming kunt u een beroep doen op de consumentenombudsdienst. Het is gratis. En als het gaat over een puur oplichting, dan je moet zo snel mogelijk naar de politie gaan.
11: Experts zeggen dat je best controleert of een bedrijf betrouwbaar is, prijzen vergelijkt en ook recensies leest. Het is ook verstandig om vooraf nooit het volledige bedrag te betalen. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder ontkent dat ze het advies van de inspectie van Financiën over een geheime deal met de regionale luchthavens genegeerd heeft. Vandaag raakte bekend dat ze tot 3 keer toe een negatief advies gekregen zou hebben, maar dat ze dat naast zich neergelegd zou hebben. Verschillende oppositiepartijen vragen daarom dat ze vervroegd uitleg komt geven in het Vlaams parlement. De ridder zelf betreurt dat de adviezen gelekt zijn en ze zegt ook nog dat het wel vaker gebeurt dat de regering en de inspectie financiën een andere afweging maken. De groei van de Belgische economie is tijdens het tweede kwartaal, dat zijn de maanden april, mei en juni, stilgevallen. Dat blijkt uit een eerste raming van de Nationale Bank. Het is voor het eerst sinds de lente van 2020, in volle coronacrisis dus, dat onze economie niet groeit. Vooral de industrie en de bouw lieten het afweten. Econoom Peter van den Houten van de ING-bank weet hoe dat komt.
7: Je kan dat kaderen in de geopolitieke omstandigheden, de oorlog in het Midden-Oosten, de sterke stijging van de olieprijzen. Dat heeft gewogen op het consumentenvertrouwen, dat heeft gewogen op de koopkracht. En ja, dat heeft allemaal geresulteerd natuurlijk in een economie die stagneert.
11: Ook de hittegolf tijdens de maand juni kan bijgedragen hebben tot de zwakke cijfers. Bij hoge temperaturen daalt de arbeidsproductiviteit en komt buitenwerk onder druk te staan. Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij haalde het in de sprint met een groep van 8 renners. Het was voor Van Aert zijn eerste rit sinds zijn elleboogblessure die hem uit de Ronde van Frankrijk hield. En de voorzitter van de Wereldvoetbalbond, FIFA, Gianni Infantino, biedt elke nationale voetbalbond $40 miljoen als ze ermee instemmen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Doen ze dat niet, dan krijgen ze daar maar een fractie van. Dat heeft de Britse krant The Times kunnen lezen in de brief van Infantino naar die nationale voetbalbonden. Jonathan Mettepenningen, het is een zaak die de voetbalwereld in de greep houdt, toch? Hè?
14: Absoluut, en de manier waarop Infantino hiermee komt aanstormen zorgt voor commotie. Die $40 miljoen voor een jaar klinkt als omkoping en doet uitschijnen dat de voetbalbonden voor een voldongen feit staan. Ze moeten ook ten laatste op 19 september al een antwoord geven. Infantino wil dus met de FIFA meer geld binnenhalen en dat wil hij doen met een nieuwe aparte onderneming die wel door FIFA bestuurd zal worden, maar daarop komt veel kritiek uit verschillende hoeken. De UEFA plant meteen een crisismeeting in en ook nationale voetbal bonden hebben zich al negatief uitgesproken. De Nederlandse noemt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. De Engelse vindt het een vaag voorstel van de FIFA en maakt zich ook grote zorgen over hoe dit dan tot stand kwam. De Belgische voetbalbond zegt verrast te zijn en gaat het voorstel nu aandachtig bestuderen.
11: Jonathan, dankjewel. Het weer, het is de warmste 29 juli sinds het begin van de metingen. In Ukkel werd deze namiddag 34,2 graden gemeten. Het vorige record komt uit 1911, toen was het 33,5 graden. En de temperaturen blijven hoog de komende uren. Vannacht tussen 17 en 22 graden. Morgen opnieuw veel zon en maxima tussen 23 aan zee en 32 in het oosten. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Vrijdag dan zon en wolken, een kans op enkele buien en nog 29 graden. We openden het nieuws met het feit dat er dit jaar in ons land al meer natuurbranden zijn geweest dan in heel vorig jaar, 117 om precies te zijn. Ook hier veroorzaken de hoge temperaturen en de droogte dus problemen. Meer op vrtnieuws.be.
15: En hoe weet je dat we niet meer in 1911 leven? Wel door de files, want die zijn er ook wel vandaag. Op de E40 van Gent naar Brussel is er in Aalst hinder door een ongeval met een ladingverlies. De 3 rijstroken zijn versperd, dus je kan alleen via de pechstrook. Er is 2 uur file van voor Erpenmeren. Vermijd de E40 alsjeblieft. Van west naar oost rij je beter over Antwerpen of via de E17 en de N16. Op de buitenring rond Brussel traag tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem door een ongeval op de rechterrijstrook daar en verder ook 3 kwartieren extra tussen Grimbergen en Jette. Daar is de weg wel vrijgemaakt. Hou in de file ook een reddingstrook vrij. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Borgerhout. Verder op de snelwegen nergens meer dan 5 minuten vertragingen en rijden ook nog altijd geen treinen tussen Brussel-Zuid en Rotterdam.
16: Radio 2 Zomerhit Backstage.
17: Kim de Brie en David van Oudegem.
15: Veel sterkte in de file, jongens. Oh, het is echt een gekkenhuis op sommige plaatsen. Oh ja, dan vooral die E40 natuurlijk. En de buitenring rond Brussel. We leven met jullie mee vanuit Blankenbergen. En ik stuur een paar goede hits jullie richting uit. Niet alleen zomerhits, maar ook grote hits van toen, zoals deze Madness, Your House. Goedenavond.

Stan van Samang won ooit de zomerhit in 2015 met een ster. En misschien dit jaar ook wel. En die andere hotshot heeft ook een nieuw zomernummer uit. Die heet Chameleon. Hier is Gene Thomas. VRT Radio 2. Je zegt, zou jij...

Wat een beest, die Gene Thomas. Nieuwe nummer. Chameleon. En van tu tu tu naar na na na na is maar een kleine stap voor ons.

0: Broers Mossuze met Bart Peters. The Radio's She Goes Nana. En waarom is dit nooit een hit geworden in Engeland? Wel, omdat ze daar dachten dat ze over een maandverband gingen.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Go Yellow!
3: Nog steeds al volonté.
4: This is a muscle van Lynch Garden.
3: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
5: Radio 2 in Limburg live.

0: Ja, dat is pas muziek hier bij Radio 2. Allee, springen, springen. Steppenwolf, Born to be Wild.
1: Radio 2, zomerhit backstage.
0: En Kim is wild aan het gaan in de backstage. Ze heeft daar net al de hele drankenlijst afgelopen met DJ-licious en Milo. Ja, goed hydrateren, hè Kim, dat is belangrijk.
2: Dat is superbelangrijk, David. En weet je nog, gisteren dan hadden we Justin de Wild hier bij mij. En vandaag heb ik weer zo'n hele sympathieke Nederlander gevonden. Rutger van Barneveld.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, zeg, sfeertje hier, hè, Rutger.
3: Het is een super sfeertje. Het is lekker weer. Mensen zijn lekker aan het zwemmen. Ik zie het al lekker vollopen bij het podium. Ja, heerlijke sfeer.
2: Ze komen allemaal voor jou.
3: Nou, dat denk ik niet, maar ik vind het wel heel sympathiek.
2: Die gedachten alleen al, hè. Zeg, en jij kan iets afvinken op die bucketlist. Blankenbergen, eindelijk!
3: Ja, eindelijk. Het werd wel een keer tijd. Ik heb het er al heel vaak over gehad. Van ja, ik zou hier zo graag eens een
2: maar
3: keer...
2: echt, hè?
3: Ja, maar serieus, echt. Want iedereen denkt, ja, dat ligt voor de hand, dat zegt hij nu. Maar dat is echt waar. En nu ben ik er. Ik kreeg deze uitnodiging. Toen dacht ik, nou, 1 en 1 is 2.
2: Ja, want je bent op huwelijksreis gekomen in België.
3: Ja, ja, heel apart verhaal. Wij reizen best veel. En toen waren we eigenlijk een beetje inspiratieloos voor onze huwelijks.
2: En dan ga je naar België.
3: Nou, toen hadden wij een camper gehuurd. En toen zijn we echt via Nederland zo naar België, Gent, Brugge, ja, zo weer terug naar Nederland gegaan. Superleuk gehad.
2: En voilà, ideaal.

0: Alle weersomstandigheden, denk ik ook voor die zwoele zomeravonden.
1: Ja, voor die zwoele zomernacht is het nu wel de goede sfeer. Het is lekker heet, het broeit lekker, dus ja, klaar voor.
0: Ja, want ik had net de Like Meers hier bij mij, die komen ook vanavond optreden. En die gaan zingen van, ik heb de zon zien zakken in de zee. Ja, en wat ga jij zingen straks?
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
2: Ja.
1: Ja, maar dan de Nederlandse uitvoering.
0: En hoe gaat dat voor de mensen die nu denken van Rutger van Barneveld?
1: Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zwoele zomernachten met z'n twee. En stijg ik op, dan vlieg je met me mee. En nou, jij gaat wel mee.
0: Ja, sowieso. Hallo, Born to be Wild. Het zal wel zijn. Maar wat ik wel mis, is dat drankje. Jouw drankje. Je hebt een zwoele zomernachten shot.
1: Ja, we hebben een drankje geproduceerd. Een lekker drankje voorbij een zwoele zomernacht. En ik hoop dat ze het lekker vinden. Maar in Nederland is die nu uitverkocht. Er worden nieuwe geproduceerd.
0: Veel alcohol?
1: Nee, normaal. Ik geniet en drink met mate vooral.
0: En hoe proeft het?
1: Nou, watermeloen. Ja. Heerlijk.
0: Oké, ja, toch eens eentje opsturen naar Rutger.
1: Ik stuur er eentje op.
0: Maar ik wil vooral weten, heb je je grootouders meegebracht?
1: Nee, ik heb mijn grootouders deze keer niet meegebracht. Maar
0: dat is ook een geweldig verhaal. Vooral jouw oma is zo blij als ze mee kan.
1: Ja, mijn oma is heel blij. Ondanks dat ze 5 jaar geleden zei, nou, ik denk niet dat het ooit meer gebeurt. Wij zijn heel realistisch, maar dan dachten we ook echt dat het nooit meer zou gebeuren. En ineens was het daar. En toen zei ze ook van, ja, ik ben super trots. Ja. En ze zijn ook super trots, super blij met hoe het gaat. Dus ik denk dat we, ja, super tof dat ze dit mee mogen maken.
0: Volgende keer als je naar Blankenberge komt, dan breng je haar mee.
1: Ah, dan neem ik ze mee.
0: Voilà. David komt helemaal goed vanavond met Rutger. De sympathieke Nederlander met de bril. Hij heeft er zin in. Wel, ik ook.
3: Oké, we zijn klaar voor nog een shotje Rutger op de radio ook. Radio 2.

0: We gaan veel zonnen zien zakken in de zee hier vanavond in Blankenbergen. Rutger van Barneveld uit Nederland, ook te zien vanavond. En Lien uit Wellen is hier ook. Dag Lien.
1: Hallo.
0: Jij wilt die zon ook zien zakken straks op het strand?
1: Ja, zeker.
0: Voor wie kom je vooral? Wie zijn jouw drie favorieten?
1: Mijn drie favorieten die meedoen in totaal, die nog niet geregistreerd zijn, zijn Judith, Meteor en dan Maxime.
0: Ja, heb je Meteor gisteren gezien? Nee, toen was hij hier niet. Hè? Maar vandaag wel ja. om de show te zien.
1: Ja, dank je.
0: Het is super warm.
1: Ja.
0: En toch ben jij heel opvallend, want je hebt, ja, hoe zou ik het noemen, armverwarmers aan?
1: Ja, zo, ja, bonte verwarmers toch?
0: Bonte verwarmers. Hoe ben je op dat idee gekomen om helemaal vanuit Limburg naar Blankenberg te komen met bonte armverwarmers?
1: Ja, omdat ik vind altijd, als ik zo ergens naartoe moet gaan, dan moet ik iets maken wat opvalt. Dat vind ik vooral.
0: Het is heel opvallend, want we hebben jou gespot in het publiek. We dachten van, die Lien die moet naar hier komen op de radio om daarover te vertellen. Want jij hebt het ook zelf gemaakt.
1: Ja, volledig.
0: Ja, alles dat jij draagt, heb je zelf gemaakt? Of?
1: Niet altijd, maar dit nu. Vandaag.
0: Ja, en beschrijf eens wat je aan hebt voor luisteraars die niet kunnen meekijken.
1: Ik heb een broek aan, gemaakt met zo glittersterren. En daar zo van die glitterstuts op.
0: Mm-hmm.
1: Mijn topje, dat is gewoon een zwart topje met ook zo van die studs op. En dan mijn mouwen. Zijn zo...
0: Ja. En glitters ook op je oogleden en allemaal. Dus echt, you shine.
1: Ja.
0: Dat is echt ongelooflijk. Ik hoop dat je ook in beeld komt. Dat we dat dan zien volgende week op televisie. Ook. Hoe lang zit je daar dan aan als je dat allemaal zelf maakt?
1: Nu heb ik hier 3-4 dagen aan gewerkt.
0: Ja, wauw. En ben je van plan om daar later nog iets mee te doen? Of wat wil je worden?
1: Dat weet ik eigenlijk nog niet.
0: Ik zou er wel iets mee doen, mocht ik van jou zeggen.
1: Ja?
0: Kan ik je motiveren?
1: Ja, misschien.
0: Je ziet er schitterend uit.
1: En
0: gaan die nog uit? Of ga je niet afzien, denk je, met zo'n...
1: Waarschijnlijk gaan ze tegen de avond wel uit zijn, denk ik. Door de warm.
0: Ja, maar steek ze maar goed in de lucht eerst, in eerste instantie. Dat iedereen kan zien dat de hitte jou niet deert. Lien uit Wellen. Veel plezier vanavond.
1: Dank je wel.
0: Voilà.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Black Eyed Peas, Where is the Love? Well, love is all around here. En vooral ook die zomerhit. We blijven rond je oren draaien. Nog tot 11 uur vanavond zijn Kim en ik bij je. En we houden je op de hoogte van wat er backstage allemaal gebeurt tijdens de tweede opname van VRT Zomerhit hier. De opname die je dan volgende week zaterdag te zien krijgt op VRT 1.

0: Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. En voor wie aan het rijden is op de E40, ja, nog even geduld oefenen hoor. Van Gent naar Brussel is er in Aalst hinder door een ongeval, dat weet je, met ladingverlies. Je kan dan alleen via de pechstrook. Er is nog altijd anderhalf uur file van voor Erpenmeren. Vermijd nog altijd best de E40. Van west naar oost rij je beter over Antwerpen of via de E17 en de N16. Op de buitenring rond Brussel nog altijd 20 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, ook door een ongeval op de rechte rijstrook daar. En verder ook tussen Strombeek en Jettetraag, daar is de weg wel vrijgemaakt. Andere vertragingen zijn klein. Sleep World,
1: uw slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
2: Radio 2. Elke dag telt voor 2.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dat waren Spice Girls. Ja, het moeten toch niet altijd lovers zijn. We kunnen ook gewoon vrienden blijven. En dan een biertje erbij. En een parkje kan ook gezellig worden.
1: Radio 2. Ik moet even parkje. Biertje. Vrienden.

0: leven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Mark Vloer en Snelle. Ze waren hier ook al live bij Radio 2 aan Zee. En vanaf morgen krijgen we ook weer artiesten hier bij Radio 2 op ons radiodak. Gert en James komen bij ons donderdag en Udo. En vrijdag Dana Winner en David van Dijk ook.

0: Kijk, Annemieke en Ella zijn hier ook. Hallo, van waar zijn jullie?
1: Sint-Gilles-Waas.
0: Oh, prachtig daar om te wonen, hè. Maar is de zee ook niet tof?
1: Ja.
0: Ja, toch. Wat hebben jullie allemaal gedaan al, Annemieke?
2: Wat hebben wij gedaan vandaag? Wij komen net van Oostende.
0: Ja.
2: Wij zijn naar het Circus Camille gaan kijken.
0: Oh, het schijnt fantastisch te zijn, hè. Klopt dat?
1: Ja.
0: Ja, was je een beetje bang ook, wat je daar allemaal hebt zien afspelen? Als je dat zo ziet?
1: Nee.
0: Al die kamer... Nee. Geniet nog van jullie avond hier in Blankenbergen ook. Dat in ieder geval.
3: Radio 2.
0: Zomerhit Backstage. We gaan even horen waar Kim ergens uithangt.
4: Ah, nog altijd bovenop de pier natuurlijk, jij David. En in het fantastische gezelschap van een dame die ik graag zou introduceren aan de hand van slimste mens dingetjes. Je weet wel, gisteren Erik van Looy was bij jou nog in de studio. Hè? Dus voilà, slimste mens gewijs. Kan ik haar introduceren als Gent.
5: Ping.
4: The Voice.
5: Ping.
4: Milo.
5: Ping.
4: Duet Jaap Reesema.
5: Ping.
4: Met of zonder jou, vooral zonder solo.
5: Ping.
4: Plankjes aan het geven, Linde de Douw.
5: Hallo.
4: Eerste keer bij Zomerhit hier. Hè. Hoe voelt dat voor jou? Want je bent echt zo aan een opmars bezig.
5: Ja, ik ben heel blij. Ik ben heel excited voor straks. Ik heb al heel dag heel veel zin in. Dus het mag gaan komen nu.
4: Ja. Zenuwen?
5: Eigenlijk echt ça va. Misschien als de show dichterbij komt, dat het wel zo wat opkomt. Maar nu probeer ik het rustig te houden. Maar ik ben vooral heel blij gewoon.
4: En het is natuurlijk ook onder het goedkeurend oog. En ik ga nu aan de camera vragen om te draaien. Ze zijn niet op de hoogte, maar Tom Dice, die is er natuurlijk bij.
5: Die is erbij.
4: Voilà, en Oski ook, hè?
5: Ja.
4: Ja, voilà, dat is omringd door zo'n twee fantastische mannen.
5: Het is dat.
4: Wat doen zij hier eigenlijk?
5: Zeg
4: dan een keer, dat is backstage,
5: hè? Ze helpen mensen dat ik mij niet verveel overdag, want het is een heel lange dag, dus zij entertainen me eigenlijk gewoon heel
4: veel. Maar dat vind ik nu interessant, Eline. Hoe ziet jouw dag eruit? Zo een zomerhitdag van 's morgens tot 's avonds?
5: Wel, dus je komt toe, het was direct repetitie, gerepeteerd, dan make-up en haar en dan is het wachten. En...
4: Ja, David, dat haar, dat zie je ook, hè? Je kijkt mee,
0: dus
4: hè?
0: Dat is
4: goed,
0: prachtig,
4: hè? Met
0: prachtig.
4: Een rol erin zo.
5: Het is nog niet af, maar ja, het is een proces wel.
4: Het is nog niet af, nee, er moet nog aan gewerkt worden.
5: Een beetje.
4: Ja, en dan?
5: En dan, ja, het is vooral wachten, af en toe dus een TikTokje maken, een videootje maken, even genieten van het uitzicht. Heel veel wachten eigenlijk.
4: Ja, en vooral David, ik kan een primeur meegeven, want qua outfit. Linde de Douw, ik herinner mij, het is nog niet zo lang geleden, de Vlaanderen feestviering van 11 juli. Jij stond daar met laarzen aan. Ja, je stond daar met laarzen aan. En vandaag...
0: Het blackout hoor, bij haar.
4: Ja, nee, vandaag...
0: Je hebt gedroomd, Kim.
4: Ik ga ze meenemen. Kijk, hoe prachtig. Oeh, wacht. Mijn bakske. Kijk. Beschrijf jezelf, Linde.
5: Ik heb een zwarte jort aan. Hakjes met zo wat kanten kousjes. Straks komen er nog kanten handschoenen bij, maar dan kan ik niet scrollen. En scrollen is heel belangrijk, dus die laat ik nog uit. En dan een hemd en een das.
4: Ja. Voilà, dat is zeker dat. Linde de Douw, op 14 zomer, iets vanavond op podium.
0: En we gaan eens luisteren naar hoe dat daar gaat klinken dan vanavond.

0: Ja, die op de E40 van Gent naar Brussel, die zullen een stuur aan het opfretten zijn als ze dit nummer horen. Plankgas, helemaal niet mogelijk daar door dat ongeval. We geven straks nog even een verkeersoverzicht ook, maar het nieuws van 7 uur komt er eerst aan. Maline de Douw, dus een van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit 2026.
1: Aldi, 27% korting op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Ik krijg nu ook door wat dat ladingverlies precies is op de E40. Dat is slachtafval. Of, jakkes man, met zo'n weer dat gaat stinken daar. Nou, wil je vermijden hoor, die E40.
3: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Lode Roels. Woningen die op Airbnb worden aangeboden moeten strenger worden gecontroleerd, dat zegt het Vlaams huurdersplatform. Eerder vandaag getuigden verschillende eigenaars uit Antwerpen dat hun woning door hun huurders wordt onderverhuurd op Airbnb, terwijl ze daar geen toestemming voor gaven. De Vlaamse regering besliste recent nog dat woningen enkel nog op Airbnb zullen mogen staan als ze aangemeld zijn bij de overheid. Maar die regels moeten nog worden goedgekeurd door het parlement. En het Vlaamse huurdersplatform wil dat er ook effectief wordt gecontroleerd of woningen op Airbnb ook echt geregistreerd werden, zegt Joy Verstichelen.
4: We zien dat wat er op Airbnb wordt aangeboden, dat zowel de overheid, maar ook eigenaars van panden die niet zelf die panden verhuren, dat zij daar zelf moeilijk zicht op krijgen. Daardoor gaat er veel tijd verloren, slepen zaken langer aan dan nodig en loopt de schade ook veel meer op. Dus wij zijn ook wel grote voorstander van een registratieplicht voor Airbnb-woningen, waardoor we dit veel sneller kunnen ondervangen.
3: De reddingsdienst aan de kust waarschuwt voor springtij de komende dagen. Dan is de zee extra gevaarlijk omdat het verschil tussen eb en vloed dan groter is dan normaal. Bij vloed komt het water een stuk verder op land dan normaal en bij eb trekt het dieper terug de zee in. Dat zorgt voor krachtige stromingen die je vaak niet ziet aankomen. De reddingsdienst roept op om zeker niet in onbewaakte zones te zwemmen en helemaal niet bij constructies in het water, zoals golfbrekers. Zelfs in de bewaakte zones is het opletten, zegt voorzitter Wim de Meester.
5: Het meest belangrijke is dat je dus de aanwijzing van de restvloot heel concreet maar tot je middel in het water gaat. Want met als er zeer veel stroming is en je zou verder kunnen gaan, zou je kunnen gegrepen worden door die stroming en zou je kunnen in de problemen komen.
3: Op de E40 van de kust naar Brussel heeft een vrachtwagen kort na 4 uur ter hoogte van Aalst een lading slachtafval verloren. 3 rijstroken zijn versperd en het verkeer moet er over de pechstrook. De brandweer is momenteel bezig met de opruiming. Er staat intussen meer dan 10 kilometer file vanaf Wetteren en dat is goed voor bijna 2 uur aanschuiven. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt verkeer van Gent naar Hasselt aan om via Antwerpen te rijden. Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij haalde het in de sprint met een groep van 8 renners. Het was voor Van Aert zijn eerste koers na zijn elleboogblessure, die hem ook uit de Ronde van Frankrijk heeft gehouden. Hij is dan ook erg tevreden.
6: Supermooi natuurlijk. Winnen is altijd moeilijk. En om het dan meteen ook te doen is superknap. Het was toch direct een pittige rit, maar vooral een pittige finale. En heb ik al gevoeld dat ik mee het verschil kon maken. Dus daar hoef ik niet over te twijfelen niet meer.
3: En FIFA-voorzitter Gianni Infantino biedt elke nationale voetbalbond $40 miljoen aan als ze ermee instemmen om aandelen van het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van dat bedrag. Jonathan met de penningen, deze zaak blijft de voetbalwereld beroeren, hè?
7: Ja, toch wel. Die $40 miljoen voor een jaar klinkt als omkoping en doet uitschijnen dat de voetbalbonden eigenlijk helemaal geen keuze hebben. Ze moeten ook de laatste op 19 september al een antwoord geven. De UEFA heeft al een crisismeeting ingepland en ook nationale voetbalbonden spreken zich negatief uit. De Nederlandse noemt dit een zeer zorgelijke ontwikkeling. De Engelse vindt het een vaag voorstel van de FIFA en maakt zich ook grote zorgen over hoe dit tot stand kwam. De Belgische wacht af.
3: Jonathan, dankjewel. De temperaturen blijven hoog de komende uren. Vannacht minima tussen 17 en 22 graden. Morgen veel zon, maxima tussen 23 aan zee en 32 in het oosten. Tegen het einde van de dag mogelijk een lokaal onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Radio 2 Zomerhit Backstage.
2: Kim de Brie en David van Otegem.
0: En dankjewel Lode voor het verkeer ook. Ja, nu moet ik het niet meer zeggen dat er hinder is door dat ongeval met slachtafval. Dus ja, daar wil je niet in zitten in slachtafval, nee. Vermijd dus de E40 van Gent naar Brussel. 2 uur file rijden vanaf Wetteren.

0: Hier, iemand, een gestrande. Kom eens wat dichter. Geen microvrees hebben, ik bijt ook niet. Nee. Wat is er gebeurd? Jullie zouden eigenlijk al vertrokken moeten zijn.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar.
1: Blijkbaar is er een ongeval in de Akpameren.
0: Blijkbaar wel, hè?
1: Ja.
0: En daar willen jullie niet in zitten in dat
1: slachtafval. Nee.
0: Wat gaan jullie dan nog doen om de tijd te vullen?
1: Beetje rondwandelen hier.
0: Beetje rondwandelen en misschien naar de VRT Zomerhit opname kijken. Waarom niet?
1: Misschien.
0: Ja, toch, misschien. Zeker weten. Allee, als je nu moet kiezen tussen slachtafval en 5 topgenomineerden voor VRT Zomerhit 2026. De keuze zou snel gemaakt zijn. En wie is die kleine man?
2: Bruna.
0: Mooie naam. En mooie blauwe ogen. Veel plezier hier nog vanavond in Blankenbergen. Blijf nog maar een beetje.

0: Het wordt een feestweekend op Radio BNE, want we vieren twee muzikale helden.
1: Zaterdag blaast Bart Kajal 66 kaarsjes uit. Zondag is het aan Viltura.
0: Hij doet er nog eens 20 bij.
2: Een

0: Vlaanders staan er voor jou op één.
1: Stem nu via Radio BNE op 14 Max. Luister zaterdag en zondagochtend vanaf 9 uur.

0: Wat een zomerhit was dat. Kennen nog allemaal de Lambada van Kaoma. Ondertussen is Rutger van Barneveld aan het repeteren op het grote zomerhit podium hier op het strand, vlak aan de pier. Toegang is gratis, dat weet je, maar als je helemaal vooraan wil staan, kan je ook zomervip zijn door kaart te kopen via VRT Max. Dat kan nog altijd, je krijgt dan een QR-code en kan dan echt de artiesten ruiken naar
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Zweet misschien, ja, als het zo warm is. Ik heb een berichtje gekregen van Chantal Bergmans uit Ranst. Dag Chantal, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hallo. En Chantal, jij bent de dochter van Gaston Bergmans.
2: Ja, klopt.
0: En het verhaal dat jij hebt, heeft daar ook mee te maken, hè, met jouw vader. Want ja, Kim is achter Gert en James aan. En ja, je wil weten of Gert zich nog iets herinnert. En het heeft met jouw vader te maken. Vertel eens.
2: Ja, wel kijk, op een gegeven moment ging hij naar de première van een toneelstuk. Ik denk het Antwerpse theater. En aan de ingang werd hem gevraagd dat hem een stropdas moest aan hebben. En hij had geen aan. En Gert stond naast hem en die zei, hier neem jij even mijn das, dan kan je binnen.
0: Dus...
2: En dat is er toen gebeurd. Mijn pa heeft dan de das van Gert gekregen en dan kon hij binnen. En hoe dat Gert dan is binnengeraakt, weet ik niet. Maar dat is iets dat mij is bijgebleven, dat hem toen verteld heeft. En ik vraag mij af of dat Gert dat nog weet.
0: En wel, dat gaan we doorzijnen aan Kim. Dat kan ze even vragen straks, want ik geloof over een kwartiertje of zo. Die hebben ook net gerepeteerd, Gert en James. Zal ze die backstage kunnen ontmoeten en dan gaan we dat even voorleggen. Dat is wel ja, heel mooi geweest van Gert Verhulst dat hij dat gedaan heeft voor jouw vader dan toch wel.
2: Ja, dat wel, maar ik weet niet lang geleden. Mijn papa is inmiddels al 10 jaar gestorven, dus het is misschien wel 20 of 25 jaar geleden, dat weet ik niet meer.
0: Ja.
2: Maar het is iets dat ik me blijven ben herinneren.
0: En hoe was dat om de dochter te zijn van zo'n bekende komiek?
2: Ja, leuk natuurlijk. Ik heb het ook nooit anders geweten dan dat mijn pa bekend was. En dat was voor mij redelijk normaal eigenlijk.
0: Ja. En ben jij zo ook zelf in dezelfde richting geëvolueerd?
2: Nee, helemaal niet hoor.
0: Nee.
2: Ik ben een beetje cameraschuw en zo. Radio, dat wil ik nog wel eens doen, maar zeker niet voor de camera.
0: Ja.
2: Dat is niks voor mij.
0: Maar op de radio klink je alvast fantastisch. Ik hoor er ook wel een klein beetje Gaston Bergmans in, eerlijk gezegd.
2: Dank je.
0: Oké, we gaan het hem vragen. En Chantal, blijf gewoon luisteren. En dan kan je het ook zelf horen wat hij daarop te zeggen heeft.
2: Ja,
0: en, als
2: ik
0: zich nog
2: luister.
0: Herinneren.
2: Ik luister altijd naar Radio 2. Dus.
0: Ah, maar dat doet ons een plezier. Heel goed, nog een fijne avond, hè, Chantal.
2: Dag.
0: Dag. Chantal Bergmans, dochter van... En dit is Blondie.

0: Bailar betekent dansen, hè? Laat dat duidelijk zijn. Baila dans, under the moonlight, of op het strand hier straks. Met Kat de Luna en al die andere prachtige artiesten die hier op ons podium staan. Weer, dat gaat de moeite zijn.
1: Radio 2 Zomerhit. Backstage.
0: Kim, waar sta je nu?
2: En wel ja, David, ik waarschijnlijk dacht je daarnet al van oké, Gert en Jason hebben mij de rug toegekeerd. Maar nu zorgen ze er gewoon voor dat ik uit beeld verdwijn. Dus dat is fantastisch. Dag lieve schatten, Gert, James. Zeg, dat is hier met meeuwen en zee, meeuwen en vissen. En wat gebeurt er, Tje?
3: Er is hier een actie bezig, echt waar. Hier achter ons ligt er dus net een meeuw, een gigantische vis uit het water gehad. Bijna Free Willy, uit het water gehaald. En nu is er een andere vogel mee gaan lopen.
4: Ja, maar dat is de dochter of de zoon, dat is het kindje van de meeuw.
2: Maar die deed niet veel, hè?
4: Ah ja, die heeft de vis opgegeten, hè?
3: Ik weet niet dat de dochter of de zoon is.
4: Ziet dat toch? Die is wat pluiziger, die is nog niet volgroeid.
3: Deelde jij ook zo met Victor en Marie?
4: Ja, wij doen dat wel, ja, dat is iets.
2: Ik heb zo'n beetje het gevoel dat ik hier op vakantie ben. Niet in de pannen, maar in Blankenbergen.
4: Ja, maar wij zijn op vakantie, hè. Daarom vinden we het ook zo leuk dat we hier vandaag mogen bij zijn. Dat is een beetje werken, maar eigenlijk ook niet. We zitten eigenlijk gewoon op het strand de hele dag, hè. En dan, ja, dan komt er een keer langs en dan komt Sita een keer langs en dan moeten we een keer een liedje gaan zingen. Maar dat is eigenlijk gewoon het leven zoals het is, hè.
2: Met een beetje vallen en opstaan ook.
4: Ja, ik ben gevallen daarnet, hè.
3: Het is niet gevallen. Even voor de record, mannen. Anders is dat weer omhoog op HLN dat hij gevallen is. Hij is 10 centimeter met zijn stoel gezakt in de grond. 10 centimeter.
4: Ik ben door het oog van de naald gekropen.
2: Ja, en zo nat als...
3: Als maar kan zijn. En zo nat zoals we Gert kennen. Want Gert is altijd een beetje nattig van het zweet. Maar nu is het echt gewoon puur...
4: Ik was een flesje water aan het drinken. Dat is volledig over mij heen gegutst. Met alle gevolgen van dien.
2: Ja, het leven in Blankenbergen, het kan hard zijn, Gert Verhulst.
4: Ja, en ik ben blij. Allee, ik hoop dat ons optreden nu nog kan doorgaan, want ja, ik moet zien dat ik...
2: Valt misschien ook in het water.
4: Ja, ik hoop van niet, hè, maar ja.
3: Nee, dat mag niet gebeuren, hè. We zijn wel live op Radio 2, hè.
2: Zeg maar, James Cook, ik vind dat het goed meevalt. Ik las van het weekend in de krant van... Ja, die kilo's, sinds dat ik gestopt ben met roken, ze komen... Maar ça va?
3: Nee, ze komen er serieus bij. Kimmeke, het is heel lief dat je het zegt, maar ze komen er serieus bij. Maar het is wel zo, zowel Gert als ik zelf, wij zijn mannen die graag sporten om te kunnen eten. Maar dat tweede deeltje hoort er wel bij. Dus wij sporten wel elke dag, waardoor het een klein beetje nu stabiel blijft. Maar de te vele kilo's zijn een stuk of 10, hoor. Die tot weer af.
4: Vooral onze benen zijn toch wel... Allee, die mogen toch wel gezien worden.
2: Ja, en aangeraakt worden, Peter van de Veire, 11 juli. Mana, ja, maar ja, ik ga geen Peter van de Veire...
3: Voel nu een keer aan ons benen, Kimmeke.
2: Maar pak dan mijn baksken even vast, want ik heb mijn hand niet vrij.
4: Prachtig. En?
2: Ja,
4: en,
2: oh, ja maar nu trekken ze
4: sexy,
2: weg.
4: Okay. En woe! En oh, la la la la la.
2: Oh, we gaan...
3: Dat is zijn derde been. Afblijven!
4: Wacht. En we gaan vanavond dus blootbeens optreden. Bam!
2: Ah, is dit de podiumoutfit?
3: We hadden lange broeken mee, we hadden korte broeken mee. En we hebben gekozen om onze benen te showen vanavond.
2: Oké, ja. Het is dan ook maar woensdag, midden in de week. Madi Wodo. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En dan zeggen jullie, het zijn de saaiste dagen van de week. Ik denk het niet, vrienden.
4: Ja, dat is het, maandag, dinsdag, de woensdag. Elke dag spelen we iets uit. Dus nu na de woensdag ons broek en dan een donderdag. Ja.
2: Ik wil jullie zondag ontmoeten.
4: Voilà, kijk.
3: Kimmeke, het moet gezegd worden. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag kan ook heel leuk zijn. Want we hebben het daarnet gezegd, privé tegen u. Jij vult toch zowel maandag, dinsdag, woensdag, donderdag als vrijdag, hè? Hier op Radio 2, of niet?
2: Vrijdag niet, ik doe mee met jullie.
3: Jij doet maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. En wel, dan zingen we dat vanavond voor u. Want wij vinden oprecht, Gert Verhulst en ik zelf, dat u dat fantastisch doet, Kimmeke.
4: Kim de Brie is de koningin van Radio 2. Voilà.
3: Dat hebben wij echt al luidop gezegd in onze auto tegen elkaar. Wanneer jij opnieuw daar de show steelt en dat helemaal op een hele juiste professionele manier aan elkaar praat. Ik hoop dat de mensen van Radio 2 dat inzien. Dat jij daar juist...
4: Zonder de Brie luisteren wij niet.
3: Voilà. Het is gezegd.
2: David, einde van het interview. Het. Merci.
5: Ja. Toch nog één vraag, Kim. Want je vroeg daarnet of luisteraars, vragen hadden. Ja. En Chantal Bergmans, Chantal. De dochter van Wijlen Gaston Bergmans, ja, die vroeg zich dus inderdaad af of Gert Verhulst ooit nog die das van hem aan Gaston heeft overhandigd.
2: Klopt,
5: of is ik dat
2: ja,
5: nog
2: herinnerd? Ja. Voilà. En ik heb dat net even gecheckt. We hebben Chantal gehoord, de dochter van Gaston Bergmans. Maar Gert Verhulst, dat verhaal klopt...
4: Ja, dat klopt waarschijnlijk, maar ik ben niet de man die Gaston Bergmans toen gered heeft en mijn das heeft afgestaan. Dat moet iemand anders geweest zijn. En anders, als ik er wel was geweest, had ik het met heel veel plezier gedaan en had Gaston zelf mijn onderbroek mogen hebben. Ik bedoel, maar ik was het niet. Dus Chantal moet mij verwarren met een andere knappe manspersoon.
2: Een andere Adonis die daar toen was, 25 jaar geleden.
5: Oké, dan gaat de zoektocht verder. Dankjewel, Kim.
2: Voilà. Radio

0: En ook al is het woensdag, die tijgers mogen los hoor vanavond. Gert en James.
1: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: Ketnet komt naar je toe met Like Me, Walk and Play.
3: Ga voor een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag.
2: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
4: De fans die zijn er al.
5: Nu nog de zomerhits.
6: De beste Vlaamse artiesten strijden vanuit blanke bergen voor de zomerhit van het jaar. Deze week met Meteor, Stan van Samang, Judith, K3 en Milk Inc. Het is pas echt zomer met VRT Zomerhit. Zaterdag op VRT1 en op VRT Max.
7: De grootste hits van de zomer, die proef je bij De Lijze.
8: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

4 jaar geleden is hij doorgebroken via TikTok. Via een video die viraal ging en tot een gigantische radiohit heeft geleid. I Believe heette die hit. Maar wat een sympathieke gast is die Duitse zanger Kamrat ook vanavond dus te zien op het VRT Zomerhit podium hier in Blankenbergen. Goedenavond.

0: Ja, dat is een betere gitaarwerk hier op Radio 2. The Neck, My Sharona. En daarvoor Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel? Het zomerhitgevoel, ja, dat kennen we hier.
1: Je hebt vakanties zonder Kidnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Kidnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Ad in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Kidnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: En Matteo uit Oostende is hier even binnengekomen en die heeft iets verschrikkelijks meegemaakt gisteren. Hij gaat het je straks vertellen. Eerst gaan we eens luisteren naar het nieuws van 8 uur. Komt er nu aan.
10: Elke dag telt voor 2.
11: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Bert Schabrechts. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen. Het vuur strekt zich uit over een gebied van 15 kilometer en is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen zijn geëvacueerd. Daarbij zijn ook heel wat Belgen. Dat is toch hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagent Arlet Veldjen ter plaatse.
12: Dat is voor mij echt maar de eerste keer dat ik dit dus meemaak, een evacuatie. Branden, oké, dat zijn in die velden. Is dat door glas dat daar ligt? Ik zou het ook niet weten natuurlijk. Maar telkens elk jaar, toch zeker om de 2 jaar, heb je zo van die branden in de bergen. Tussen de bomen, tussen de olijfbomen. En dat wordt meestal heel snel bestreden. En dat is eigenlijk normaal. Maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt, nee.
11: En ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. En daarbij zijn al 2 brandweerlieden omgekomen. De reddingsdienst aan de kust waarschuwt voor springtij de komende dagen. Dan is de zee extra gevaarlijk, omdat het verschil tussen eb en vloed groter is dan gewoonlijk. Bij vloed komt het water een stuk verder op het strand en bij eb trekt het dieper terug de zee in en dat veroorzaakt krachtige stromingen. Zelfs in de bewaakte zones kan het dan gevaarlijk zijn, zegt Wim de Meester van de reddingsdienst.
13: Het meest belangrijke is dat je dus de aanwijzing van de reddingsvloot heel concreet maar tot je middel in het water gaat. Want met als er zeer veel stroming is en je zou verder kunnen gaan, zou je kunnen geriept worden door die stroming en zou je kunnen in de problemen komen.
11: Een reddingsdienst roept op om zeker niet in onbewaakte zones te zwemmen en helemaal niet bij constructies in het water zoals golfbrekers. Vlaams minister van Ontroerend Erfgoed, Ben Weits van N-VA, heeft een einde gemaakt aan de bescherming van de omgeving rond Fort Napoleon in Oostende. Het domein wordt vrijgegeven om er te kunnen bouwen. Het stadsbestuur had daarom gevraagd, omdat bouwpromotor Versluis er 2 woontorens wil zetten. Er is veel kritiek omdat Fort Napoleon in de duinen ligt, maar volgens minister Weits is er geen erfgoedwaarde, omdat de zone al erg verhard is. Het monument zelf, zowat 200 jaar oud, blijft beschermd.
14: Het is evident dat wat werkelijk erfgoed is, namelijk Fort Napoleon, Batterij Hundius, de vuurtoren, Lange Nelle en een hele zone van meer dan 12 hectare, dat gaan we blijven beschermen als beschermd erfgoed. Maar parkings en bedrijven, dat kan je bezwaarlijk nog erfgoed noemen. Wat er uiteindelijk nadien op die zone gaat gebeuren, ja, dat is aan de stad bijvoorbeeld om daarover te beslissen.
11: En de Pro League, de vereniging van voetbalclubs uit de eerste en tweede klasse en DAZN hebben een nieuwe overeenkomst bereikt en die duurt tot en met 2030. Ze zetten zo hun juridische ruzie stop 1 week voor de start van de competitie. DAZN haalde eind 2024 het contract binnen om het Belgisch voetbal uit te zenden voor 84 miljoen euro per jaar. Maar in de loop van vorig seizoen trok het bedrijf de stekker uit die deal omdat die economisch niet leefbaar zou zijn. Daarop startte de Pro League een juridische procedure, maar die wordt nu dus stopgezet. Details van het akkoord zijn niet bekendgemaakt. Het weer, het is de warmste 29 juli ooit tot nu toe in ons land. In Ukkel is er 34,4 graden gemeten. Het vorige record dateert van 1911, toen was het 33,5 graden. Vanavond en vannacht licht bewolkt, niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien en tot 32 graden in het oosten, 23 graden aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
0: Oké, dankjewel. We gaan ook even kijken naar de weg. Want op de E40 van Gent naar Brussel blijft er in Aalst hinder door een ongeval met een ladingverlies. Je kan er alleen via de pechstrook. Er is nog altijd 2 uur file vanaf Wetteren.
7: Radio 2 Zomerhit Backstage.
9: Kim De Brie en David van Oetegem.
0: Vermijd dus die E40 als je kan. Van west naar oost rijden, nog altijd beter over Antwerpen of via de E17 en de N16. Maar hou die radio op Radio 2. Wij houden je ook op de hoogte van wat hier achter de schermen allemaal gebeurt. Tijdens de tweede tv-show die hier straks opgenomen wordt. Dat zal rond 9:15, 9:30 zijn dat het zal beginnen. Kim en ik blijven nog bij je tot 11 uur.

0: Owner of a Lonely Heart van Yes. En ja, Matteo die heeft iets meegemaakt. Matteo, wat is er gebeurd?
1: Ik ben gevallen met mijn step.
0: Ja, ik zie het een beetje, want ja, wat is er met die arm ook?
2: Onderweg naar hier zijn we, we wonen op de bus stappen en Matteo is met de step gevallen en heeft beide botten in zijn arm gebroken.
0: En nu zit jij in het gips, Matteo.
1: Ja.
0: Hoe voelt dat?
1: Heel veel pijn.
0: Ik geloof het. Amai, man. Maar het was onderweg naar zomerhit, hè? Jullie waren eigenlijk onderweg voor de opname van die eerste tv-show.
2: Ja. Ja.
0: En aan de bushalte gewoon een beetje rondgereden met de step en daar beneden geknald.
2: Ja.
0: Oeh. Heb je gehuild, Matteo?
1: Ja.
0: Veel, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat zal wel, amai. Maar ik vind het wel moedig dat jullie hier vanavond opnieuw zijn. En dat je geen tweede arm gebroken hebt.
2: Zonder step, Paul.
0: Zonder step, ja. Ja. Want jullie waren onderweg van Oostende naar hier.
2: Ja,
0: hadden de tram nog
2: de bus genomen in Oostende naar de tramhalte te gaan. En dan...
0: Mm-hmm. En dan naar de spoed in plaats van haar zomerhit, Matteo. En hoe was dat daar? Wat hebben ze daar met jou gedaan?
1: Eerst een pijnstiller gegeven. En daarna een foto getrokken. En daarna in het gips gestoken.
0: Ja, en moest je dan niet denken aan al die artiesten die je eigenlijk had moeten zien in plaats van daar op de spoed te zitten? Nee, je dacht van, oh nee, wat is er mij nu overkomen? Maar goed, vandaag ben je hier, want je kwam hier binnen. Je wil dat ik een handtekening zet, ook op jouw gips. Daar kunnen veel namen op, denk ik. Hè. Misschien moet je dat toch proberen straks op het strand ook. Naar wie kijk je het meeste uit? Wie wil je echt graag aan het werk zien van alle artiesten? Van wie ben jij een grote fan?
1: Lijkt me.
0: Ah, maar dan ga je genieten van, ik ga de zon zien zakken in de zee. Of wat zingen ze? Ja, de zon zien zakken in de zee. Hè. Voilà. Matteo is nog een beetje verdoofd, denk ik, Kelly.
2: Ik denk het ook. Je neemt ook pijnstillers.
0: Is dat van de pijnstillers? Je weet toch waar je bent, hè, Matteo? Hallo. Je was op de radio, maar goed gedaan. En spoedig beterschap in ieder geval. Veel plezier hier. Dag. Joh.

0: Ja, Milk Inc. was hier gisteren voor de opname. Het was ook fantastisch om te zien. Je hoort dus nog eens met Walk on Water hier. Kim De Brie is backstage en ze is op zoek naar Glennis Grace. Dat is iemand uit Nederland die tribute shows heeft gedaan in de Lotto Arena. Al Whitney Houston fan, heel groot. En in november gaat ze dat opnieuw doen. We proberen haar te pak te krijgen, want ze treedt hier ook op vanavond.
1: Je kan ons altijd en overal horen. Radio 2, relax. Maar toch vind je ons niet.
2: Dan heb je op één plek nog niet gezocht.
1: Want je vindt ons enkel en alleen bij Radio 2 op VRT Max.
2: We zijn er de hele dag door als je even wil ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2, relax.
2: Ontdek onze stream vandaag nog bij Radio 2 op VRT Max.
3: Radio 2. All my friends never looked happier. And I hope that I look happy too.

0: te zijn. Mozaïek en Walter Grootaars, Leef.
1: Radio 2. Zomerhit Backstage.
0: En Kim die leeft backstage. Hoe is het daar?
2: Goed, David. Het is zeer goed backstage. En vooral nu ik denk dat ik mijn soulmate gevonden heb. De vrouwen van 1978, Glennis Grace.
3: Yes, yes. De vrouwen van 1978.
2: Eindelijk.
3: Beste.
2: Echt waar. Hoe voelen we ons?
3: Ik voel me goed. Ja? Ja, hoe voel jij je?
2: Ja, nog beter nu.
3: Goed zo, goed zo. Ja, nee, het is lekker weer. We zijn op een mooie locatie. Mensen zijn lief. Ja.
2: En je vindt ook ons strand zo mooi hier in Blankenbergen.
3: Ja, vind ik wel. Het is wel wijd. Dat zijn wij niet gewend hoor, in Nederland.
2: Want waar kom je precies vandaan?
3: Ik kom uit Amsterdam. Ja. Dus voor mij, de dichtstbijzijnde strand is Zandvoort, bij Bloemendaal.
2: Ja. Ah, Blankenbergen, veel beter.
3: Ja, veel beter. Dus ja. Volgende keer ga ik gewoon 3 uur rijden om gewoon hier te liggen. Ja.
2: Altijd welkom, dat weet je. De allerbeste zangeres van Nederland, sowieso, maar ook een hele grappige. Een hele toffe vrouw. Om jouw man maar te citeren, Life with a Crazy Wife.
3: Ja, toch?
4: Hij heeft dat wel gezegd, ja.
2: Hij knipoogt nu.
3: Ja, ik weet precies wel veel van jij gezien.
2: Ja, uiteraard op jouw Instagram. Hè. Dat is hula hoepen tussen de winkelrekken. Dat is dansen in de keuken. Ja. Welke zotte dingen heb je hier vandaag al gedaan?
3: Nee, eigenlijk niet. Ik ben hier heel rustig. Maar er zijn momenten die ik heb dat ik een beetje gek ben.
2: Vind ik het heel jammer dat je dat moment nu vandaag niet hebt, Glennis Grace.
3: Ga ik straks op het podium voor jou een momentje doen. Ja?
2: Oké, okay, maar echt hè, echt hè. Wat zou je kunnen doen in alle gekheid?
3: Een hartslag of zo. Op een gekke bek trekken, kan ook.
2: Ik heb je daarnet bezig gehoord tijdens de generale repetitie. Hè. Je bent een fenomenale zangeres. Wat doe jij om die machine geolied te houden, die stem?
3: Heel veel mensen vragen mij van, doe je nooit een warming-up voor je stem? Doe ik eigenlijk nooit. Ik zing eigenlijk, dit was eigenlijk mijn warming-up, zo zie ik het. Er is mijn stem voor dadelijk, is die goed warm en gewoon goed voor jezelf zorgen. Veel gemberthee drinken, geen alcohol, genoeg rust pakken en heel veel trainen. Dat zijn wel de dingen die je als artiest, vind ik, moet doen.
2: Je bent eigenlijk de nieuwste van Nederland, binnenkort ook van België. Want je komt naar hier, even kijken, even spieken. 6 november in de Lotto Arena. Hoe kijk je daar naar uit?
3: Ja, ik weet nog dat ik hier voor het eerst stond in de Lotto Arena. En dat was echt, dat was na Amsterdam. En I don't know, dat mag ik natuurlijk misschien niet zeggen.
2: Wel beter, hè?
3: Maar het was zo magisch. Echt heel magisch. Het Belgische publiek is toch anders. En dat neemt helemaal niet weg dat het Nederlands publiek gek is of raar is. Maar ze hebben veel meer soort van, I don't know, ze gebruiken geen telefoontjes. Veel
2: respect, hè?
3: Respect, ja. Ik denk dat het verschil is, ja.
2: En wat mogen we verwachten 6 november als we komen kijken?
3: Heel veel Whitney Houston. We zijn nog bezig met het repertoire. Maar het wordt een spektakel met dansers, een live band. En hopelijk mooie beelden ook. Ja, het wordt wel heel mooi. Ja,
2: er is ook een album en zo opkomst, hè?
3: Absoluut, absoluut. Dat roep ik wel al jaren. Maar ik wil daar echt mijn tijd voor nemen. En we zijn goed op weg. Om echt nu daadwerkelijk
2: te knallen. Echt, gewoon in het knalgeel, wou ik zeggen. Maar dat is het niet. Het is een mooi zacht gele outfit. Ga je daarbij blijven?
3: Ik twijfel nog. Ik heb ook nog een spijkerpak.
2: Ja.
3: Maar als jij dit leuk vindt, dan... Ja, met een leuk geel hakje heb ik ook nog.
2: Vraag is, in welke outfit kan je het beste ratslag doen?
3: Ja, dat is wel de vraag. Dat is denk ik wel in deze.
2: Oké, okay, voilà. We houden hem zo. Glennis Grace, dankjewel. Ja, en heel veel plezier hier vanavond.
3: Dankjewel. Thanks.
2: Ja, David.
0: Radio 2 Zomerhit.
1: Backstage. VRT Radio 2.
0: Glennis Grace, dus terug als Whitney Houston. Binnenkort in de Lotto Arena. In 2019 stond ze daar al eens. En dat klonk zo.

Ja, zo klinkt dat dus, zo'n Whitney Houston show van Glennis Grace, die hier vanavond ook te zien zult krijgen. In november dus in de Lotto Arena in Antwerpen. Ik hoop dat ze daar niet naar de supermarkt moet. Maar goed, zingen, dat kan ze als de beste.

0: Fleetwood Mac, altijd goed. Radio 2 Backstage op Zomerhit. Tweede tv-show wordt hier opgenomen. Ja, over een half uurtje. Rond half tien misschien zelfs. We zijn aan het wachten tot de zon naar beneden komt. Want er zijn veel zonnen die moeten zakken hier vanavond.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Ja, dat gaat inderdaad wauw worden vanavond, dat zeker.
1: Dit is één van de 20 genomineerden voor VRT Zomerhit.
0: Kat de Luna live.
1: Is het ook jouw favoriet? Ga nu naar VRT Max en stem.
0: En gisteren was het ambiance met deze drie jonge dames. Ook zij.

0: De muziek bepaalt hier alles.
1: Radio 2 in Limburg.
0: Dat is helemaal waar. We zoeken een opvolger voor Pommelien Thijs. Zij won de VRT Zomerhit vorig jaar met Atlas. We zullen zien wie het wordt op 29 augustus. Elke dag, telk voor twee, VRT
2: Radio 2. 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De E40 van de kust richting Brussel ter hoogte van Aalst is nu volledig afgesloten voor een intensieve reiniging van het wegdek. Een vrachtwagen is daar rond 4 uur vanmiddag een lading slachtafval verloren na een ongeval. Er is heel wat hinder en dat is niet evident bij deze temperaturen. Het Rode Kruis deelt water uit. En zal nog een hele tijd in beslag nemen om alles op te ruimen, daar zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: Feit is dat daar dus een grote partij slachtafval op het wegdek terecht is gekomen. Dat is uit een vrachtwagen gevallen. En nadien is daar ook verkeer doorgereden. Dus op die manier is het verspreid geraakt over toch een groot stuk van de snelweg, over een 50 meter. En dat moet weggehaald en gereinigd worden. En daar is de brandweer nu nog altijd mee bezig.
2: Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weits van N-VA heeft een einde gemaakt aan de bescherming van de omgeving rond Fort Napoleon in Oostende. Het domein wordt vrijgegeven om er te bouwen. Het stadsbestuur had daarom gevraagd, omdat bouwpromotor Versluis er 2 woontorens wil zetten. Er is veel kritiek omdat het fort in de duinen ligt, maar volgens minister Weits is er geen erfgoedwaarde, omdat de zone al erg verhard is. Het monument zelf, zowat 200 jaar oud, blijft beschermd.
4: Het is evident dat wat werkelijk erfgoed is, namelijk Fort Napoleon, Batterij Hundius, de Vuurtoren, Lange Nelle en een hele zone van meer dan 12 hectare, dat gaan we blijven beschermen als beschermd erfgoed. Maar parkings en bedrijven, dat kan je bezwaarlijk nog erfgoed noemen. Wat er uiteindelijk nadien op die zone gaat gebeuren, ja, dat is aan de stad bijvoorbeeld om daarover te beslissen.
2: Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen en het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt de reisagent Arlet Veldjen ter plaatse.
5: Dat is voor mij echt maar de eerste keer dat ik dit dus meemaak, een evacuatie. Branden, oké, dat zijn in die velden. Is dat door glas dat daar ligt? Ik zou het ook niet weten natuurlijk. Maar telkens elk jaar, toch zeker om de 2 jaren, heb je zo van die branden in de bergen. Tussen de bomen, tussen de olijfbomen. En dat wordt meestal heel snel bestreden. En dat is eigenlijk normaal. Maar een evacuatie tot nu toe heb ik nog nooit meegemaakt. Nee.
2: Na een drone-aanval op een haven in Egypte is brand uitgebroken op 2 gastankers. De bemanningsleden zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. De drone veroorzaakte eerst brand op een Amerikaanse tanker en die sloeg over naar een ander schip met aardgas aan boord. Boven de stad Damietta aan de Middellandse Zee is een grote rookpluim te zien. Wie achter de aanval zit is nog niet duidelijk. Het is de afgelopen dagen wel weer erg onrustig in het Midden-Oosten met aanvallen tussen Iran en de VS. Vanavond en vannacht licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dankjewel. En ja, nog even herhalen toch dat er op de E40 van Gent naar Brussel nog altijd problemen zijn in Aalst. Hinder door een ongeval met een ladingverlies. De weg wordt daar schoongemaakt, hoorden we daarnet in het radionieuws. Alleen de pechstrook is er voorlopig vrij. Er is ruim 1,5 uur file nog altijd vanaf Erpenmeren. Dus vermijd de E40 van west naar oost. Rij nog altijd beter over Antwerpen of via de E17 en de N16.
6: Radio 2 Zomerhit Backstage.
1: Kim De Brie en David van Oudegem.
0: En wij leven buiten vanavond. Radio 2. Blijkbaar ook een van de favoriete plekken van George Michael. Let's go.

0: Ja, wij zitten hier buiten in Blankenbergen. En misschien jij ook wel nog aan het genieten van een prachtige avond. Het gaat het hier toch worden in Blankenbergen alleszins. Mooie zonsondergang, daar hopen we op. Want er zijn een aantal artiesten die over die zonsondergang en de zon die zakt in de zee zullen zingen. En ik heb ook nog een vraag gekregen via de Radio 2-app. Wie er allemaal komt optreden, dat wil Jan de Nutte weten.
1: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Wel Jan, ik wil je dat graag even zeggen, maar je vindt het ook allemaal op VRT Max natuurlijk. Maar deze artiesten komen vanavond optreden. Zoe Levi met Aaron Blommaert, Kamrad, Gert Verhulst, James Cook, Dana Winner, Line de Douw, DJ Licious en Milo Cat de Luna, die we daarnet hebben gehoord bij Kim, die is al helemaal gek. En Glennis Grace en ook Rutger van Barneveld. Dat is een van die ik zie de zon in de zee zakkers namelijk.
2: We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we?
0: En onze opname van vanavond zie je volgende week zaterdag op VRT1. Kim en ik zitten nog backstage. En zij is achter Aaron Blommaert en Zoe Levi aan nu. Want dat zijn denk ik de enigen die we nog niet gehoord hebben in deze uitzending. Dus ik ben benieuwd hoe het staat met hun zenuwen achter de schermen. Want ja, ze moeten wel alles geven natuurlijk ook vanavond.

0: Perry White. Wat een stem. Wat een kracht. Wat een passie. You're the first, the last, my everything. Radio 2, Zomerhit Backstage. Kim, it's you and me, baby. Maar zijn er dan nog twee, zie ik, naast jou?
1: Ja. En save the best for last, zeggen ze dan. Maar ik durf dat niet luid op zeggen. Ik heb het ook niet gezegd, want ik ben Zwitserland. Maar gewoon, wie zit naast mij? Aaron Blommaert.
2: Maar je zou een keer moeten weten, mensen allemaal die luisteren, wat dat ze tegen ons eigenlijk achter, allez, backstage zegt. Hè.
1: Ja, en naast jou zitten Zoe Levi. Hoi.
3: Hallo.
1: Zeg Aaron, even, het is zomerrit, het is plezant en zo. Maar mag ik even bij jou polsen hoe het is na het overlijden van je grootvader Etienne? Want hij was toch je grootste fan, hè?
2: Absoluut. Dus het was wel... het is mijn zwaar hart geweest de voorbije weken al om op te treden. Net omdat ik het heel gewoon ben om hem in het publiek te hebben. En ook omdat mijn grootvader nog een heel groot deel is van mijn leven. Bij heel veel mensen is dat zoiets dat er is en af en toe er is. Maar bij mij was dat een dagelijks iets, iets wekelijks. En dat maakt het zwaar, maar hij wandelt mee. Ik heb het gevoel dat hij erbij is. En is misschien, en dat is niet om cheesy te doen, maar ik heb het gevoel ook dat ik voor de rest van de zomer onze song ook aan hem ga opdragen. De zomer is voor alle grootouders. Ja.
1: Sowieso. Heeft hij het geweten dat jullie genomineerd zijn voor VRT Zomerhit?
2: Ja, zeker, ja, zeker. En hij was er eigenlijk van overtuigd dat we zouden winnen. Dus dat gaat hij niet weten, maar wie weet kijkt ergens mee. Maar ik denk, hij was elk jaar ervan overtuigd dat ik ging winnen. Dus, maar in die zin... hij is van heel veel nog op de hoogte geweest. Omdat hij ook, los van mij als persoon, was hij ook heel erg bezig met mijn carrière. Maar dus ja, ik heb nu ook al zitten denken aan de dingen die ik nog ga meemaken. Die waar hij niet bij is. Hij was ook echt, hij was heel belangrijk. Ik heb uiteraard een vader, maar los daarvan was hij ook een vaderfiguur van mij. Dus... Het is dubbel. Maar ik heb goede compagnie.
1: Ja, voilà. Het zijn dus inderdaad wel een beetje bittere tranen, voilà. Zilte tranen, maar ook tranen van goud. En sowieso ga je niet alleen op dat podium staan met Zoe op Zomerhit. Hoe voel je je?
3: Ja, eigenlijk wel goed na deze introductie. Ja. Ja, ik voel me heel goed eigenlijk. Ik ben heel blij dat we hier mogen staan. Ook inderdaad een beetje voor de opa van Aaron. En ik vind dat hij het ook gewoon extreem goed doet. Het is zo'n lieve, mooie jongen. En ik ben elke keer weer verbaasd over zijn veerkracht. En ik ben elke keer weer blij als ik met hem ben. Dus.
1: Een lieve, mooie Aaron Blommaert. Ik ga dat niet tegenspreken. Maar ik heb ook zo met jou moeten lachen, Zoe. Met dat kapsel. Met die roze worst. Ik kan het niet goed uitleggen, maar je weet wat ik bedoel. Ja... Je kroezelhaar, het is wel oké op dit moment, hoor.
3: Nou, oké. Ik heb echt met 6 potten gel dit haar onder controle moeten krijgen. Nee, ik had een experiment met een rolding en het werd hem niet. Ik heb het eruit gehaald, zat heel mooi voor 1 seconde... en daarna heb ik het toch maar weer in de knop moeten doen. Ja.
1: Dit heb je zelf gedaan, het kapsel, of ben je hier bij de kapper langs geweest?
3: Combinatie. Ze heeft mijn haar gesteld en toen heb ik met heel veel gel en 8 borstels... het wel in model weten te krijgen, ja.
1: Je ziet er schitterend uit, sowieso. En ook die indrukwekkende tattoos allemaal. Dat is, ik zing in jouw nek, fuck you, fuck it, op je hand, op je been zie ik. Alles komt goed. Stel dat jullie Zomerhit winnen. Komt er dan een tattoo extra?
3: Ja, dan zet ik hem gelijk.
1: Maar echt?
3: Gelijk.
1: Welke?
3: Denk dan gewoon...
2: Mijn gezicht toch gewoon.
3: Dat weet ik nog even niet.
1: Wil je hele leven lang opgescheept zitten met Aaron Blommaert op je... weet ik veel waar.
3: Misschien niet naar mijn beeld dan. Nee, grapje. Nee. Ik ga dan wel gewoon tranen van goud tatoeëren.
2: Nee?
4: Ik meen het, serieus.
2: Serieus?
1: En ga jij dat dan ook doen, Aaron?
2: Ja, hebben ze ook plaktatoeëren daarvan?
3: Dat is een beetje zwak. Aaron, je gaat al in.
2: Ik ben nog een ongeschreven blad op dat vlak. Dus... dat zou dan ineens mijn eerste tattoo betekenen.
3: Je moet ooit ontmaagd worden, ja,
1: nee,
3: toch?
1: Ik ging het net zeggen, zo je haalt de moorden uit mijn mond, eerlijk. Zeg, er zijn heel veel mensen die zeggen dat jullie effectief Zomerhit gaan winnen. Ik had het gisteren nog met Stan van Samang erover, bijvoorbeeld.
2: Wat?
1: Ja, hoe schat jij zelf jouw kansen in?
2: Uiteraard...
1: Niet vals bescheiden.
2: Nee, ik ben niet vals bescheiden. Uiteraard hoor ik wel dat mensen het heel leuk vinden, het nummer. Ik heb de vorige jaren ook heel fijne reacties gekregen. Maar dit is toch... Het voelt anders. Maar net daarom denk ik dat ik er nog minder zenuwen voor heb. Omdat ik zoiets heb van, weten, het is gewoon een leuk nummer. Dus wat er ook mee gebeurt, maakt het niet uit. En ik denk dat ik daarvoor wel nog bezig was van, en mensen moeten stemmen. En nu, ik maak geregeld daar mopjes over van waarom dat ze zouden moeten stemmen. Maar eigenlijk, ik zeg het, voor mij is het, dat heeft mij ook wel met mijn voeten op de grond gebracht. Hè. Als we dingen nu overkomen, zoals dat iedereen het wel overkomt, je verliest iemand. Dat trekt u terug naar de essentie. En essentie is vooral dat wij heel graag zingen, muziek maken. En dat we voor dat soort mensen willen zingen. Voor mensen zoals mijn grootvader.
1: Uiteraard, maar toch, die stemmen zijn niet onbelangrijk. En vooral ook, ja, in Nederland kunnen ze nu ook stemmen, hè, Zoe?
3: Ja, ik heb ook best wel wat mensen opgeroepen om te gaan stemmen. Daar maak ik ook die video's, weet je wel. Ik denk, neem mensen mee in mijn verhaal, zodat ze een beetje een stem achter kunnen laten. Dus
1: een stem uit België voor Aaron en een stem uit Nederland voor Zoe. Dat is een win-win, David. Dus misschien winnen ze echt wel op 29 augustus. Maar bon, we zien wel.
0: Oké, veel succes ook aan hen.

0: dat was mooi. Angel Balans ton quoi. Bijna zo mooi als die zonsondergang die op dit moment bezig is aan de Belgische kust. Ik ben daarnet eens gaan kijken. Ja, alleen jammer dat er zoveel volk voor staat. Maar er kan ook volk bij, ja, want ze gaan hier straks aan die opname beginnen. En ik dacht daarnet tussen de platen door, ik ga even kijken hier op de pier ook. En ik zie wel dat er nog altijd volk bij kan. Ja, er is nog wel plaats op het strand. En Zomerhit is gratis. Komt gewoon op het strand en je sluit achteraan aan. Ja, er staat natuurlijk voor dat podium wel al heel wat volk. En je kon ook zomer VIP zijn door een ticket te kopen en dan helemaal vooraan te staan. Maar het is ook mooi van ver, ik kan het je garanderen. Want ja, ik stond ook op enige afstand, zal ik wel zeggen. En het is geen volle zon meer. Het is echt ideaal om nu in die ambiance te staan en mee te genieten van al die prachtige artiesten die hier zijn. Je zal er niks van horen op de radio natuurlijk. Dit is een tv-opname die volgende week zaterdag dan uitgezonden wordt op VRT1. Dus dan zal je het wel allemaal kunnen bekijken. Kim en ik zijn nog backstage hier, maar ook vooraan aan de pier in onze open radiostudio tot 11 uur vanavond. Kom dus gerust nog maar eens af.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Christina Aguilera en haar Candyman. Ik ben jouw radioman en Kim de Brie, jouw radiovrouw. Nog tot 11 uur vanavond. Radio 2 Zomerhit Backstage. En ja, ik zei het daarnet, we hebben die mooie zonsondergang hier even gezien. Tussen de platen door. Ik heb er ook een filmpje van gemaakt. Je ziet het op mijn Instagram, op mijn stories. Als je even wil meekijken hier naar hoe er dat uitziet. Dat publiek voor die prachtige zonsondergang. Zoek mij even op Instagram. David van Otegem is de naam. Ik zal straks nog een filmpje gaan maken voor jullie. Tik je daarvan. Gewoon, dan heb je toch het gevoel van hier al even te kunnen zijn. Of misschien denk je van nee, ik wil gewoon naar de radio blijven luisteren en van die fantastische muziek van jullie genieten. Dat kan ook. Of je kan het tegelijk.

Keen, everybody's changing. Het is grappig, ik heb hier zo twee kleine schermpjes op mijn tafel, op mijn radiotafel. En op het ene schermpje zie ik mezelf, want dat is wat er uitgezonden wordt nu op VRT Max. En op het andere scherm heb ik zicht op het podium waar Kat de Luna nu aan het optreden is. En haar twerk moves doet, want dat heeft ze net aan Kim ook gezegd, dat vooral de bedoeling is om ons te leren twerken hier in Vlaanderen. Kijk, ze is bezig. Oei, dat is mooi om te zien. Wat een contrast. Met het andere scherm, wil ik zeggen.

0: Oh ja, dat is spijtig. Mama's jasje.
1: Maar het bestaat wel. Radio 2,
2: Zomerhit Backstage.
0: Ik weet wat je bedoelt.
1: Dat is hier bij ons in Blankenbergen, het paradijs, David.
0: Ja, je hebt daar net eens geproefd van het paradijs.
1: Amai.
0: Ik had de Luna van zo dichtbij gezien. Oh, wat een fenomeen is
1: maar
0: dat. Zeg.
1: Crazy, crazy. Ja. Maar heerlijk mens. Echt waar, een hele, hele toffe. En ze heeft dus net op het podium gestaan. Het was tof. Ik ben heel snel tussen het publiek gedoken. Ja, en dat is, je ziet die mensen dan zo allemaal meedoen met de heupen. En dat is Latin vibes.
0: Want ze komt uit Amerika. Ze heeft veel Amerikaanse vrienden die ze allemaal gaat vertellen over Blankenbergen.
1: Echt?
0: Want ze is ontzettend fan van...
1: Ik moet haar dat nog uit haar hoofd praten.
0: Ja, zij vindt dat hier ook een beetje het paradijs bij ons.
1: Ja?
0: Dat zei ze.
1: Ja, ja, absoluut. Maar dus, ja, nee, alsjeblieft. God verhoede dat al die Amerikanen...
0: Je wil dat liever niet.
1: Maar
0: dat is goed voor de Blankenbergse economie, dat ze hier maar $1 uitgeven. Dat is toch niet slecht?
1: Ja, maar we willen toch ook nog een beetje Blankenbergen voor ons gewoon houden, hè? Allee, voor de Radio 2-luisteraars, David.
0: Het is waar. Dit stukje moet wel afgebakken
1: voilà,
0: blijven.
1: Dit blijft van ons. De rest mogen ze inpalmen. Ja,
0: ze mogen wel op ons podium
1: maar
0: komen.
1: Maar voor de rest iedereen welkom, hè, sowieso.
0: Nee, maar het is wel een toffe Amerikaanse fenomeen. En we hebben ook veel uit Nederland op het podium vandaag. Hè?
1: Ja.
0: Rutger van Barneveld, bijvoorbeeld. Ja. Dat was ook een toffe.
1: Ja, en Glennis Grace.
0: En Kamrad. We hebben jou in het Duits gehoord.
1: Auf Deutsch, hè?
0: Vond ik fantastisch.
1: Ja, mis viel haar auf.
0: Ik vond dat wel ganz geil om jou in Duits, Duits te horen.
1: Ja, ja. Ik denk dat Jean-Marie Favo content is over mij.
0: Ja, ik geloof het. En Gert en James, daar hebben we ook de benen van gezien. Want zij hebben beloofd om vandaag ook in korte broek op te treden. Ja. Heb ik dat goed begrepen?
1: Maar kijk.
0: Ah, daar
1: ze staan
0: zijn ze.
1: Er voilà. En korte broek aan.
0: As we speak, zijn ze nu bezig aan het optreden.
1: Yes,
0: we kunnen het dus allemaal zien op het kleine schermpje hier op ons studio.
1: Blote benenshow.
0: Inderdaad, mooie. Dus Gert heeft een zwarte korte broek aan en James.
1: Zeg, en zal ik je vertellen? Die benen van Gert Verhulst zijn mega glad en zacht.
0: Waxed die?
1: Ja.
0: Je denkt dat of
1: nee, ik heb het gevoeld.
0: Ah, je hebt het gevoel. Jij mag eraan komen.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Kijken mag, aankomen ook.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.

0: Hallo, hallo. En kijk, een leuke bende die hier komt. Kom even binnen straks. We hebben eerst nieuws, maar dan is het aan jullie.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Van waar zijn jullie?
2: Van overal een beetje.
0: Zo hebben ze het liefst. Kom binnen, kom binnen. Oh, dat is leuk dat wij ook een beetje publiek hebben hier in de radiostudio. Oké, eerst even stil voor het nieuws. Dank u.
3: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. P40 van de kust naar Brussel blijft nog een hele tijd afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Aalst. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. Dat veroorzaakte smurrie op de weg en die raakt maar moeilijk opgeruimd, zegt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
4: Het blijkt een zeer moeilijke klus te zijn om het wegdek daar volledig schoon te krijgen. En we horen van op het terrein dat de werkzaamheden daar toch nog wel enkele uren kunnen duren, dus mogelijk nachtwerk worden. Intussen moet je de snelweg verlaten in Aalst. Daar is de snelweg volledig dicht. En dat geeft op dit late uur toch nog altijd een file van dik 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus probeer die route echt te vermijden.
3: Ja, vrijwilligers van het Rode Kruis delen intussen water uit. Wie van west naar oost wil, doet dat beter via Antwerpen. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er nu natuurbranden. Aan de zuidkant van het eiland zijn er brandhaarden in de bergen en het vuur is moeilijk te bestrijden. Inwoners en hotelgasten van verschillende dorpen worden geëvacueerd. En dat is hoogst uitzonderlijk, vertelt reisagent Arlette Veltjen. Ook zij moest haar huis verlaten.
5: Ik weet het zelf ook nog niet, of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is, dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste, dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
3: En ook aan de noordkant van Kreta zijn er branden. Daar zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Zij zijn wellicht ingesloten geraakt. En ook in Turkije zijn er intussen heel wat natuurbranden. In Frankrijk wordt voorzichtig de eerste balans opgemaakt van de economische schade van de bosbranden. Die zijn een ramp voor de natuur, de bewoners en de toeristen, zegt de regering, maar ook voor de regionale economie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
6: Een campinghouder bij Bordeaux zei dat 1/3 van alle reserveringen voor augustus is afgezegd. Een andere camping zei 70.000 euro aan inkomsten mis te lopen door annuleringen. In totaal hebben zo'n 13.000 bedrijven in de regio rond Bordeaux de afgelopen week de deuren moeten sluiten. Dat gaat van supermarkten tot multinationals. De productie moest worden stilgelegd, personeel werd geëvacueerd. Volgens eerste schattingen zitten 100.000 tot 150.000 werknemers noodgedwongen thuis vanwege de voortdurende bosbranden. Het bluswerk kost de Franse overheid handenvol geld. Duizenden brandweermensen zijn al een week aan het werk en blusvliegtuigen en helikopters vliegen af en aan. Maar blussen met een Canadair blusvliegtuig kost bijna 16.000 euro per uur.
3: In Amsterdam, Hamburg en Brighton komen er extra veiligheidsmaatregelen voor de Pride-festiviteiten van komend weekend. De aanleiding is de aanslag van afgelopen weekend bij de Pride in Berlijn. Een man reed er met een bestelbusje in op de menigte en daarbij zijn 1 dode en ruim 30 gewonden gevallen. Ja, Aleide Korte in Hamburg, ook in Duitsland is dat, zal er zaterdag veel meer politie op straat zijn.
7: Ja, het aantal wordt verdubbeld. Het gaat zowel om agenten in uniform als in burger. En er komt via drones en helikopters ook extra toezicht vanuit de lucht. Hamburg verwacht 250.000 bezoekers. Op het Javaplein in Amsterdam-Oost zijn vandaag al extra betonblokken geplaatst. Daar is er op dit moment al een Pride-feest. Zaterdag is er het hoogtepunt met de botenparade op de Amsterdamse grachten. Burgemeester Halsema zei eerder al dat er zichtbare en niet zichtbare bijkomende maatregelen komen. Een extra politie ook in het Engelse Brighton, onder meer zwaar bewapende agenten zichtbaar in het straatbeeld daar. Zowel Amsterdam als Brighton verwachten dit weekend minstens 500.000 bezoekers.
3: Dank je, Alain. Het weer, het is de warmste 29 juli ooit tot nu toe in ons land gemeten met een UCO 34,4 graden. Het vorige record dateert van 1911, toen was het 33,5 graden. Vannacht is het licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, op de E40 van Gent naar Brussel blijft er in Aalst nog altijd hinder door dat ongeval met ladingverlies. Dat ging om slachtafval deze avond. Er zijn daar ook auto's doorgereden, dus er is veel opruimwerk en de gevolgen voel je nog altijd. Want je moet toch rekening houden met een 50-tal minuten vertraging vanaf, even kijken, vanaf Wetteren is dat. Dus tussen Wetteren en Aalst ongeveer. Dus wees voorzichtig daar en probeer de E40 misschien te vermijden als je nog kan. Ja, dat zei ik dus daarnet, hè. Goed hoor.
8: Radio 2 Zomerhit Backstage.
9: Kim De Vrie en David van Oudegem.
0: En veel volk voor het Zomerhit Podium. Radio 2. Voor de opname van de tweede tv-show. En ja, er zijn altijd toeschouwers die hier dan ook eens passeren, voorbij onze radiostudio. Er zijn er hier 6 binnengesprongen, die een beetje van overal komen. Maar straks eens vragen wat ze allemaal hebben meegemaakt. En waar ze nu naartoe gaan. Want ja, die zijn al weg en de show is nog niet gedaan.

0: Lerita Mitsuko. Altijd plezant als er hier zo luisteraars binnenvliegen bij ons in de radiostudio. Het is een beetje van overal, zeiden jullie. Van waar dan precies?
1: Ja, ik kom van Gent. Ja. Ik ben ook van Gent.
2: Ik kom uit Begijnendijk.
3: Wow. Ik kom van Antwerpen.
4: Ja, ik ook van Antwerpen.
1: Gent.
0: Goed, en wat zijn jullie van elkaar?
1: Wij zijn allemaal vrienden, dat is één grote vriendengroep.
0: Ja, en jullie kwamen voor één bepaalde artiest?
1: Ja, wij kwamen voor Like Me.
0: Ah, en hoe was het? Want die hebben de show geopend.
1: Geweldig. Ja, supergoed.
3: Altijd een feestje.
0: Er is wel iets fout gegaan.
1: Sion zijn bril vloog af in het begin van het liedje. Dus die vloog ergens in het publiek. Ja. Ik weet niet of die gevonden is of niet.
0: Ja, dus tijdens het zingen is de bril gewoon...
1: Ja, die is gewoon
2: gefilmd ook, hè?
1: Ja.
0: Alles is gefilmd en zijn ze opnieuw begonnen?
1: Nee,
0: met de opname?
1: Nee.
0: Dus het gaat...
2: We moeten op zoek naar de bril van Sam.
1: Wij moeten op zoek naar de bril. Ja, dus een oproep bij deze.
0: Want nu kan hij niet zien.
1: Ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Of is het een showbril?
1: Is er nog een bril?
0: Misschien is er een reservebril. Dat zou kunnen. Maar dat gaan we dus ook volgende week zaterdag op televisie kunnen zien. Let op de bril. Een beginact van de tweede show. Ja. Gaat de bril van Niels af?
1: Ja, dan.
0: Of van wie was het?
2: Van Sam.
0: Sam, oké. Okay.
2: Van
0: ja,
2: sorry, Zion. Van
0: Zion, ja. Zion. Ja. Zeg dan Zion.
1: Zion, ja.
0: Maar waarom gaan jullie nu al weg? Want de opname is nog volop bezig.
3: Er zijn er een paar die de trein nog moeten halen.
0: Mm.
3: En ja. We hebben de repetities allemaal gezien. Dus we hebben sowieso iedereen wel kunnen meepikken. Ja. Maar...
0: Dus hoe zouden jullie dan deze tweede opname show samenvatten?
3: Oei, Bruno.
2: Ik zou zeggen dat het een feestje was van begin tot eind.
0: Ja. Ja. En behalve Like Me, wat waren de andere hoogtepunten voor jullie?
2: Duidelijk geen andere.
3: Ik vind Line altijd wel een feestje.
1: Ja, is ook
3: en Gert en James zijn ook.
1: Ja, dat is echt altijd een feestje, niet normaal.
0: En wat vonden jullie van Cap de Luna? Hebben jullie daar iets van opgestoken?
1: Ik net een klein stukje.
0: Ja. Kunnen jullie nu twerken?
1: Nee, dank u.
0: Dat is dan.
2: Het is ook maar half twerken, hè. Ja. Het is zo een beetje met die poep omhoog, maar toch niet helemaal.
0: Ja. Voilà. Ik zie al ik
1: van,
0: de beweging.
1: Die kunnen we wel, maar...
0: Oké, wel Thijs, dankjewel om even langs te komen.
3: Dankjewel.

0: Die Goras garantie krijg je volgende week dinsdag voor de derde opname dan alweer van VRT Zomerhit. Staat hier met Bella Perez onder meer en de Romeo's.
1: Gaat goed zijn.
0: Dat gaat rak boem erop zijn.

0: Buck Shuttlefunk, Another Day. We hebben net al een prachtige optreden gezien.
1: Van Lien in de Douw.
0: Ja. En van Rutger van Barneveld, met heel veel danseressen. En ik denk dat we hier een fan hebben van hem.
1: Absoluut, absoluut, absoluut. Van alle Nederlandse artiesten eigenlijk, die doen het in de zomer elk jaar zo goed. Die maken zo'n goede nummers. Ook onze Belgische artiesten natuurlijk ook. Maar de Nederlandse, ja, dat is een ander niveau.
2: En kijk je dan ook naar die shows in Nederland?
1: Absoluut. Van de toppers.
0: En wat is er dan zo anders dan onze Vlaamse zangers?
1: Het is gewoon het publiek. Die zijn toch iets enthousiaster als wij. Als Belgische
0: het
1: publiek.
0: Het Nederlandse publiek.
1: Ja, inderdaad.
0: Anders.
1: Absoluut. Ja. Ja.
2: Maar de zangers op zich, de muziek die ze brengen.
1: Ja. Ja, dat is altijd, zit altijd schwung in.
2: Ja.
1: Ja, en dat is mijn stijl. Ik hoor dat graag.
2: En het nummer dat Rutger hier gezongen heeft.
1: Dat is weer een zomerrit, hè?
2: De zwoele zomernacht. Voilà. Maar jij kende dat nummer al?
1: Ja, absoluut. Ja, wij kennen het al. Want wij komen elk jaar naar zee. Dat is onze vakantie. Naar zee, naar zee, naar zee. Elk jaar een paar keren. Soms 5 dagen, soms 3 dagen, 4 dagen. Het hangt een beetje af van 2 eigenlijk. En wij maken mijn partner Johan maakt een stikske. En dat is alleen Nederlandstalige artiesten. Dus vanuit Nederland.
0: En daar luisteren jullie dan de hele tijd
1: ja,
0: op vakantie?
1: Ja, die ambiance.
0: Ja. Ja.
2: Dan hoop ik toch ook een klein beetje dat jullie tijdens het jaar, dus niet in de zomer, tussen 6 en 8 s'avonds naar Radio 2 Olala luisteren.
1: Ja, ook.
2: Want dat is ook puur muziek uit België en Nederland.
1: Absoluut. Ik luister tot 8 uur eigenlijk naar de radio.
2: Hey, love it.
0: Maar dat is heel goed. Hè? Je bent een grote fan van Radio 2.
1: Ja, ik ben een grote fan. En dat is de eerste keer eigenlijk dat ik naar hier binnenkom eigenlijk. Want elk jaar komen we kijken. Maar dat hadden ze een beetje tegen zo. Maar ik zeg, nu staat er niemand.
2: De deur staat altijd open.
0: Ja, natuurlijk.
2: We zijn zo toegankelijk.
1: Ja, ik weet.
2: Niet twijfelen. Je ziet hoe gezellig dat hier is.
1: Ja, het is heel gezellig. Heel gezellig.
0: En zo plezant om jullie te leren kennen ook in ieder geval.
1: Ja, absoluut.
0: Ik weet niet of jullie David van Dijk kunnen appreciëren.
1: Ja, ook.
0: Ook?
1: Ja.
0: Dan heb ik goed nieuws. Laat je volledig gaan aan en Johan. Want hier is hij. Met ook een heel tof nummer.
1: Ik ken het liedje.
0: Ik kan het niet geloven.
1: Ja, ik ken hem ook wel.
0: Voilà.

0: Was dat net een luisteraar die via de Radio 2-app vroeg of we niet iets uit de jaren 70 konden draaien. Dit klinkt jaren 70, maar het is jaren 80. Dus, maar ik hoop dat het ook goed was.
1: Bij mij is het omgekeerd. Ik ben uit de jaren 70, maar ik voel me zo 80.
0: It's a Love Thing van The Whisperers. Veel luisteraars die ook nog wakker zijn. En genieten van onze toffe muziek zoals Luc. Samen met zijn vrouwtje Martien. Ondertussen 54 jaar samen. Oh, en 50 jaar getrouwd. Grote fan van ons en van Radio 2.
1: Hartjes.
0: Ja. Luc heeft mij ook eens ontmoet in een Roeselare tijdens de kerstmarkt, zegt hij. En hij vond mij een sympathieke gast. Dat zou wel eens kunnen kloppen. Graag bevestiging, Kim de Brie.
1: Ik wou net zeggen, goh, ja, er zijn dagen die dan de uitzondering... Dat is niet waar, tuurlijk wel.
0: Ah ja, het was Luc die een plaatje uit de jaren 70 wou. We hebben er al gedraaid hoor, deze namiddag, maar kijk, de Whispers.
1: En morgen opnieuw, voilà.
0: Morgen opnieuw. Dikke merci ook van Hilde voor onze inzet. Hilde die in Deinzen aan het luisteren is. Het is wel een leuke uitzending, zegt ze. Radio 2 Zomerhit backstage met mijn favoriete DJ. En Kim heeft een prachtig kleed aan.
1: Oh, kijk, dankjewel.
0: Jij mag er ook zijn.
1: Merci. Merci.
0: Dankjewel voor alle leuke berichten. And this is Jesse Ware, Wildest Moments.

0: Kleinas en Van Geel.
1: Dat is hier met kusjes werpen en zo, hè? Naar de mensen die voorbij komen, de kindjes.
0: En wat zien wij hier? Wat zien wij? De opname is voorbij, denk ik, want er komt plots zoveel volk op het strand. En dat is eigenlijk goed nieuws.
1: Dat is heel goed nieuws.
0: Ja, want dan gaan wij onze afterparty echt kunnen starten.
1: Yes.
0: En nog even het concept uitleggen. Dus wij zitten hier in een open radiostudio. De deuren zijn open, je kan gewoon binnenkomen. Dus straks wanneer de afterparty start en we hebben luisteraars die speciaal naar Blankenberg komen alleen maar voor de afterparty. Die mogen hier gewoon binnenkomen. Enige voorwaarde is dat je meedanst hier met de partymix die we straks gaan starten.
1: Wie heeft er zin om te dansen?
0: Ja?
1: Okay, ja, voilà.
0: Dat is goed. Dus we laten jullie binnen. We doen de deuren dicht. Dan wordt er gedanst. Als jullie stoppen met dansen of jullie zijn uitgeput, ja, dan moeten jullie je plaats afstaan voor andere toeschouwers die willen binnenkomen, want de plaatsen hier zijn beperkt. Dus als je denkt van, ja, ik heb nog veel energie over, ik wil verder dansen, ik wil meedoen aan die afterparty, stap dan even naar binnen hier.
1: En mevrouw, je bent mama van een dochter die wil meekomen dansen, maar het is oké, om 11 uur stoppen we. Dus kom nog even meedansen. Maar jawel, voilà.
0: En we hebben goed nieuws, want we zijn op dit moment aan het proberen om Kat de Luna er ook nog bij te duwen.
1: Bij hier?
0: Hier
1: in de afterparty.
0: Ja, want die is zo gek van Blankenbergen en van Radio 2 en van VRT Zomerhit, dat hij misschien wel bereid is om mee te dansen. En we hebben het daarnet gezien, tijdens de opname is ze ook op het podium gaan liggen. Dus misschien krijgen we haar wel zover om hier ook op onze studiotafel te komen liggen.
1: David, hou uw manieren, hè.
0: Maar ja, maar in Amerika zijn ze dat gewoon al, dat soort dingen. Dus die gaat dat meteen doen. Dus als je mee wilt doen met onze afterparty of meekijken...
1: En ik kom muziek. Oh, wat verdikken.
0: Ik ga nog eentje geven gewoon om op te warmen.
1: Okay.
0: Enrique Iglesias.

0: Oké, dat ziet er al redelijk goed uit, Kim.
1: Fijn, hè? Mensen kunnen ook thuis meekijken.
0: Ja, dat is wel tof. Ik kan gewoon thuis meedoen en meekijken vooral.
1: Via VRT Max Radio 2 app.
0: Dit was nog maar een opwarmertje, ik heb het gezegd. Maar ik denk alle luisteraars en toeschouwers die hier staan, die zijn al goed in vorm. Zijn jullie in vorm? Oké, dan gaan we officieel starten.
2: Radio 2 Zomerhit Backstage.
0: Met de afterparty. Daar gaan we. We gaan losgaan. Ik hoor net in mijn... In mijn koptelefoon. Je mag losgaan. Oké, dan gaan we los.
1: Allee, los.

0: Nothing.
1: Thank you.
0: Oh, thank you so much for being with us.
1: I love Belgium. Thank you guys so much. Gracias por todo, for all the love. Because I was going to do like la mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Hey, you know? Very Dominicana, you know, but mala mía, así nace. So, you know, it's my new song. Yeah. And I'm so happy the first time that I officially performed it was here in Belgium tonight. So we love you, Cataluña. We love you.
0: Wow. Thank you so much. Thank you for coming. Wow. Ah, great. Oké, wauw, wat een afterparty. Dankjewel voor jullie komst allemaal. Dankjewel om te luisteren. Thijs, dat was een grote verrassing om hier in Cataluña.
2: Dit was niet normaal. Memorabel, onvergetelijk.
0: Heel goed. Ah.
2: Ja, vrienden, dankjewel allemaal.
0: Ik zou heel graag Beyoncé nog geven, maar ja, maar 10 seconden.
2: Het gaat niet meer gaan.
0: Het gaat niet meer.
2: Sowieso, morgen opnieuw een dag Radio 2 aan Zee. Zeer welkom hier in Blankenbergen. En voor nu, slaap lekker allemaal.
3: Tot morgen.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
5: Blijf nog even nagenieten van de zomeravond. Na het nieuws kan je ontspannen met de beste muziek. In Radio 2 Relax.
6: Elke dag telt voor 2.
7: Het is 11:00, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprings. D40 van de kust naar Brussel blijft nog een hele tijd afgesloten voor het verkeer ter hoogte van Aalst. Rond 4:00 vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. De smurrie op de weg raakt maar moeilijk opgeruimd, vertelt Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
8: Het blijkt een zeer moeilijke klus te zijn om het wegdek daar volledig schoon te krijgen. En we horen van op het terrein dat de werkzaamheden daar toch nog wel enkele uren kunnen duren, dus mogelijk nachtwerk worden. Intussen moet je de snelweg verlaten in Aalst. Daar is de snelweg volledig dicht. En dat geeft op dit late uur toch nog altijd een file van dik 6 kilometer stilstaand verkeer. Dus probeer die route echt te vermijden.
7: Ja, wie van west naar oost wil, doet dat beter via Antwerpen. De ebola-epidemie in het oosten van Congo is de snelst groeiende uitbraak van de ziekte ooit. Experts van de Verenigde Naties slaan alarm en roepen op tot veel meer hulpverlening om de epidemie in te dijken. Tegen deze variant van het virus bestaat geen vaccin. Het aantal besmettingen groeit exponentieel en er zijn nu al bijna 1500 doden geteld. Dat aantal is in 2 weken tijd zo goed als verdubbeld. Vanuit het buurland Oeganda komt er beter nieuws. Dat land noemt zich ebola-vrij en zegt dat de laatste patiënt bijna 1,5 maand geleden genezen is verklaard. Na een drone-aanval op een haven in Egypte is brand uitgebroken op 2 gastankers. De bemanningsleden zijn geëvacueerd. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. De drone veroorzaakte eerst brand op een Amerikaanse tanker. Die sloeg over naar een ander schip met aardgas aan boord. Boven de stad Damietta aan de Middellandse Zee is een grote rookpluim te zien. Wie achter de aanval zit is nog niet duidelijk. Het is de afgelopen dagen wel weer erg onrustig in het Midden-Oosten met aanvallen tussen Iran en de VS. En FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden 20% van die aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals de Belgische Bond, krijgen tot 19 september om dat plan goed te keuren en kunnen zo een pak poen krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van de mogelijke inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar het is geen verplichting, zegt hij.
9: It is a golden opportunity to turbo charge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
7: De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan afgewezen en zegt dat het voetbal niet te koop is. Vannacht licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten, 23 aan zee. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

Zit op loes te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaapigs. Op de E40 van de kust naar Brussel, de hoogte van Aalst, staat er intussen geen file meer. Rond 4 uur vanmiddag heeft een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd. De snelweg is nog niet vrijgegeven, dat zal in de loop van de nacht gebeuren. Ook op het Griekse eiland Kreta worden nu mensen geëvacueerd voor natuurbranden. Aan de zuidkant zijn er brandhaarden in de berg ontstaan. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Ook reisagent Arlette Veltjen moest haar huis verlaten.
1: Ik weet het zelf ook nog niet of ik terug kan naar mijn woning of niet. Dus het is gewoon afwachten en kijken wat de tijd brengt. Dus zien of dat het werkelijk zo is dat het vuur zich verder uitspreidt naar het dorp toe. De wind blijft zo, die gaat dus niet liggen. En morgen geven ze ook nog van die hevige wind. Dus ik vrees een beetje het ergste dat we toch wel vertrokken zijn voor 2 dagen.
0: En ook in Turkije zijn er intussen heel wat natuurbranden. In Frankrijk wordt voorzichtig de eerste balans opgemaakt van de economische schade van de bosbranden. Die zijn een ramp voor de natuur, de bewoners en de toeristen, zegt de regering. Maar ook voor de regionale economie. Vanuit Parijs, Frank Renaud.
2: Een campinghouder bij Bordeaux zei dat 1/3 van alle reserveringen voor augustus is afgezegd. Een andere camping zei 70.000 euro aan inkomsten mis te lopen door annuleringen. In totaal hebben zo'n 13.000 bedrijven in de regio rond Bordeaux de afgelopen week de deuren moeten sluiten. Dat gaat van supermarkten tot multinationals. De productie moest worden stilgelegd, personeel werd geëvacueerd. Volgens eerste schattingen zitten 100.000 tot 150.000 werknemers noodgedwongen thuis vanwege de voortdurende bosbranden. Het bluswerk kost de Franse overheid handenvol geld. Duizenden brandweermensen zijn al een week aan het werk en blusvliegtuigen en helikopters vliegen af en aan. Maar blussen met een Canadair blusvliegtuig kost bijna 16.000 euro per uur.
0: Intussen is er wel een nieuwe bosbrand gemeld bij de stad Brignoles in de Provence. Het vuur in het bos van Fontainebleau onder Parijs is opgeflakkerd. In Amsterdam, Hamburg en Brighton komen er extra veiligheidsmaatregelen voor de Pride-festiviteiten van komend weekend. De aanleiding is de aanslag van afgelopen weekend bij de Pride in Berlijn. Een man reed er met een bestelbusje in op de menigte. Daarbij zijn 1 dode en ruim 30 gewonden gevallen. In Hamburg zal er zaterdag veel meer politie op straat zijn, vertelt Alain de Korte.
3: Het aantal wordt verdubbeld. Het gaat zowel om agenten in uniform als in burger. En er komt via drones en helikopters ook extra toezicht vanuit de lucht. Hamburg verwacht 250.000 bezoekers. Op het Javaplein in Amsterdam-Oost zijn vandaag al extra betonblokken geplaatst. Daar is er op dit moment al een Pridefeest. Zaterdag is er het hoogtepunt met de botenparade op de Amsterdamse grachten. Burgemeester Halsema zei eerder al dat er zichtbare en niet zichtbare bijkomende maatregelen komen. Een extra politie ook in het Engelse Brighton, onder meer zwaar bewapende agenten zichtbaar in het straatbeeld daar. Zowel Amsterdam als Brighton verwachten dit weekend minstens 500.000 bezoekers.
0: En FIFA-baas Gianni Infantino heeft zijn plan om aandelen van het WK voetbal te verkopen verdedigd. Privé-investeerders zouden zowat 20% van die aandelen kunnen kopen, goed voor 4 miljard euro. De verschillende federaties die lid zijn van de Wereldvoetbalbond, zoals de Belgische Bond, krijgen tot 19 september om dat plan goed te keuren en kunnen zo een pak poen krijgen. Doen ze dat niet, dan krijgen ze maar een fractie van de mogelijke inkomsten. Infantino noemt het nu een voorstel en een kans om het voetbal te ontwikkelen, maar het is geen verplichting, zegt hij.
4: It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. But again, it is just an offer, not an obligation, and we are having the fiduciary duty to do so, and we are here to discuss it with everyone.
0: Vannacht is het licht bewolkt en niet koeler dan 22 graden in de grote steden. Morgen eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken met in het zuidoosten enkele onweersbuien. Temperaturen tot 32 graden in het oosten en 23 aan zee. Zo de warmste 29 juli ooit zit erop. Een goede nacht.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de best.

0: met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ik heb zin in iets zomers.
1: Gazpacho met meloen? Want je scoort onze meloenen nu aan -30%.
3: Gazpacho met meloen? Doen!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio 2 in Limburg, live.

Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Op de E40 van de kust naar Brussel, ter hoogte van Aalst, is de weg weer vrij. Rond 4 uur woensdagmiddag had een vrachtwagen daar een lading slachtafval verloren. Daarna stonden er urenlange files in de hitte. De smurrie op de weg raakte maar moeilijk opgeruimd, maar intussen is dat wel gelukt en is de snelweg even na middernacht weer vrijgegeven. Kiev krijgt vannacht opnieuw een grootschalige Russische raketaanval over zich heen. Duizenden mensen hebben zich verschanst in schuilplaatsen zoals ondergrondse parkings en metrostations. In Rusland zijn bommenwerpers opgestegen met kruisraketten en er is volgens verschillende bronnen uit Oekraïne al sprake van zware raketinslagen in de Oekraïnse hoofdstad. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De grote brand in de buurt van Bordeaux is gisteren, ondanks de extreme hitte, niet verder uitgebreid. Dat hebben de lokale autoriteiten woensdagavond gezegd tijdens een persconferentie. Er werden woensdag nog 7 brandhaarden bestreden, waarvan er 's avonds nog 3 actief waren. Gisteren was het nog 40 graden in de regio, maar de voorspellingen voor de komende dagen zijn gunstiger. Als alles nu goed blijft gaan, kan een terugkeer naar het normale leven binnenkort overwogen worden volgens de prefect. Maar sowieso zal de brandweer nog enkele dagen moeten blussen. In de getroffen regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. En in Argentinië zijn woensdag 7 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een blushelikopter. Het ongeluk gebeurde op zo'n 1200 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Buenos Aires. De inzittenden waren bij de brandweer, politie en civiele bescherming. De oorzaak van de crash is nog niet bekend, maar de zichtbaarheid was op het moment van de crash wel erg slecht door mist. Het weer vannacht is het licht bewolkt. Niet koeler dan 22 graden in de steden. Straks krijgen we eerst veel zon met wat hoge wolken. In de loop van de namiddag stapelwolken. Met in het zuidoosten ook kans op enkele onweersbuien. Temperaturen overdag tot 32 graden in het oosten. En een stuk frisser aan zee, daar 23. Vrijdag ook zon en wolken. Mogelijk enkele buien dan. Het blijft ook warm met dan maximaal tot 29 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Kiev in Oekraïne krijgt vannacht opnieuw een grootschalige Russische raketaanval over zich heen. Duizenden mensen hebben zich verschanst in schuilplaatsen zoals ondergrondse parkings en metrostations. In Rusland zijn bommenwerpers opgestegen met kruisraketten en er is volgens verschillende bronnen ook al sprake van enkele zware raketinslagen in de Oekraïnse hoofdstad. Over schade en slachtoffers is voorlopig nog niets bekend. Terwijl de brand in de streek rond Bordeaux meer en meer onder controle geraakt en de weersvooruitzichten gunstig zijn, is er alweer een nieuwe brand in Frankrijk, maar dan in de buurt van Dijon, in het oosten van het land. Daar verspreidde het vuur zich snel over zo'n 125 hectare. Er zijn zo'n 150 brandweerlieden bezig om het vuur te bestrijden en ook 2 blushelikopters helpen met blussen. En ook in het zuiden van Frankrijk, in de Var, is er nog een nieuwe brand. Daar werden honderden mensen geëvacueerd in de buurt van Brignoles.